0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De Vakbond voor Spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer, op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden, maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.
2: On the farm is kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in the sack, I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Bertolt.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De Vakbond voor Spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Woensdag. 30 september. Goedemorgen. Goedemorgen aan Neeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: De laatste dag van de maand wordt een hele warme. Dan is het lekker verblijven in een huisje op een vakantiepark, zou je zeggen?
3: Ja, maar blijf niet te lang, want dan krijg je de gemeente achter je aan.
2: Nee, zo is het. Dat hoorde je net al even. We kijken ook vandaag op Radio Oost weer vooruit naar de military van Boekelo.
3: Na stalmeesters en parcoursbouwers hebben we het vandaag over het economisch belang. Dat doen we met Ank Bijleveld.
2: Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag en heel veel lekkere muziek hoor je ook nog tot 9:00 bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Beginnen we je dag met Queen. I want to break free.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren.
1: Het OM eist 5 jaar en 6 maanden cel tegen een 25-jarige man uit Zwolle. Volgens justitie handelde hij in 3 MMC, cocaïne en MDMA en veroorzaakte hij een explosie. De partij Overijssel Vooruit, ontstaan vanuit BBB-afsplitsers, verdwijnt bij de komende verkiezingen. Die keuze is volgens de fractievoorzitter gemaakt omdat de partij geen aanvulling zou zijn binnen de provinciale politiek. En Zwolse horecaondernemers hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar de gemeente vanwege overlast door straatpredikers. Door hen zouden mensen weglopen van het terras of een terrasbezoek zelfs helemaal overslaan.
0: Wat valt er dan op in de ochtendkranten? Nou, die openen met de begrotingsdeal dan toch misschien aanstaande is. Na 1 begrotingsdeal is kabinet Jetten nog niet veilig, kopt NSC een beetje zuurderig, want zitten daar eindelijk schot in, is weer niet goed. Over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken wist kabinet Jetten een deal te sluiten. Nou, volgens mij is die ook nog niet rond. Maar goed, alle bezuinigingen op de sociale sector zijn van tafel. Ja, en dat stemt in ieder geval pro en volt dan tevreden.
1: Tubantia heeft een vrolijke foto op de voorpagina van 2 mensen die op een camping lekker in een campingstoeltje zitten.
0: Ja, die zag ik ook. Wacht even, die zag ik ook. En dan dacht ik even van...
1: Zalig zonnen in de nazomer.
0: Ja, had je niet even kunnen focussen dan op die mensen?
1: Ja, op het goede punt.
0: Ja, het is gewoon een hele vage foto.
1: Een vage foto, maar goed, de boodschap is duidelijk. Het wordt vandaag weer een lekker warme dag als het goed is. En er staat hier... Er lijkt geen einde te komen aan dat heerlijke weer.
0: Nou, dat is toch hartstikke fijn. Trouwen gaan we gelijk weer serieus aan de slag. 3/4 van de datacenter, je hoorde het natuurlijk net ook al bij de NOS, is volstrekt onduidelijk over het water- en stroomgebruik. Ze vermelden daar niks over, ook niet over de milieubelasting. Ook al is dat verplicht, veel centra zwijgen over hoeveel water en stroom ze slurpen.
1: Op de Telegraaf staat ook een redelijk vrolijke foto. Een bloemenstal met heel veel bloemen, maar de boodschap is iets minder vrolijk. Bosje bloemen, straks luxe. Dat gaat over de voorgenomen btw-verhoging voor bloemen en planten. Dat gaat dan van 9% naar 21%. En dat grote kans dat dat slecht uitpakt voor de export.
0: Nou, verder op in de kranten wat daar allemaal staat, dat doen we zo dadelijk. Dan werpen wij een wat uitgebreidere blik in. Dan kijken we wat er vandaag gebeurt in en rond onze provincie. Nou, de premier, net een beetje tevreden uit de onderhandelingen gekomen, is vandaag gewoon in Overijssel. Is hier. Jette, hij gaat op bezoek bij Stichting Ieder Kind een Sint in Vriezeveen. Organisatie zet zich in voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Jette gaat daarna door naar Almelo voor een bezoek aan de vrijwilligersorganisatie Humanitas, die mensen bijstaat in lastige situaties.
1: De Kinderboekenweek begint vandaag, bedoeld om zoveel mogelijk kinderen aan het lezen te krijgen. Dat is hard nodig, want de leesvaardigheid is alweer gedaald en dat verhoogt het risico dat kinderen laaggeletterd van school komen. Het thema van de Kinderboekenweek is Spot aan, over verhalen die tot leven komen.
0: Dan is het vandaag Nationale Kraanwaterdag. De dag gaat over gezond en duurzaam drinkwater. En op basisscholen en buitenschoolse opvang wordt er aandacht gevraagd voor kraanwater als gezonde en duurzame dorstlesser.
1: Nou, ik zal straks nog zo'n gezonde en duurzame dorstlesser voor ons halen.
0: Ja, haal jij een gezonde en duurzame dorstlesser? Mijn zoon zegt wel eens, oh, het is toch lekker water.
1: Ja,
0: drink het vaker, maar dan wil hij toch weer een... Iets een of ander drankje. Ja.
1: Nou ja, dorst hebt, dan is water gewoon altijd heel lekker.
0: Zeker.
1: In het Stedelijk Museum Kampen wordt vandaag een schetsboek van Barend Averkamp op zijn plek gezet. Daarmee is dan de tentoonstelling over de schilders Averkamp compleet. Een unieke tentoonstelling met werken van de Kampenaren Hendrik en Barend Averkamp. Vooral Hendrik is een van de grote schilders van de 17e eeuw. Hij is bekend van zijn wintertaferelen met veel schaatsende mensen. Er hangen ook werken van hem in het Rijksmuseum. De tentoonstelling is vanaf zaterdag te zien en dat is ook de eerste dag dat het Stedelijk Museum weer open is na een verbouwing van ruim een jaar.
0: En bij de Military in Boekelo is vandaag de keuring van de paarden die gaan meedoen aan de wedstrijd. Veterinaire keuring is meestal een formaliteit. Afgelopen jaren werden alle paarden steeds goedgekeurd.
1: Nou, hopen dat vandaag geen uitzondering is.
0: Dat hopen we dan maar. De Military begint morgen met de dressuur. Wij gaan er straks over praten, maar met name dan over het economisch belang van die Military. Want Toet Twente... Gaat die zich gezien wil hebben, die komt daar ook en gaat daar netwerken.
1: Heb jij je hoedje al klaar liggen?
0: Ik heb geen hoedje natuurlijk als... Nee, ik heb geen hoedje. Alhoewel, die een paar jaar geleden in de uitzending ook al een hoedje opgepast. Stond best goed.
1: Ja, dat geloof ik wel.
0: Maar wel laarzen natuurlijk en een beetje robuust. Toen robuust jasje moet natuurlijk ook bij.
1: Ja.
0: Ja, ja. En want zo moet je wel verschijnen. En ja, dan moet je maar hopen dat je ergens in een van die hospitality paviljoens, hoe heet het, wordt uitgenodigd dat je daar maar even mag slempen natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: En netwerken, daar gaat het om.
2: Dat is het hele punt natuurlijk.
0: Over dat netwerk gaan we later deze uitzending praten met de voorzitter, de baas van de Twente Board, Ank Bijleveld.

0: pingeltje hoort er nog achteraan van de Culture Club. Do you really want to hurt me?
1: Het krantenoverzicht.
0: Kijken we wat uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten aan een neeltje.
1: Ja, de kranten die ik voor me heb liggen, die hebben overwegend toch wel vrolijke foto's op de voorpagina.
0: Gezellig.
1: Mag ook wel eens. Het AD heeft een foto van een dame in een rijstveld, moet ik wel zeggen.
0: Oh.
1: Rijst uit de polder, vlakbij Leiden, wordt voor het eerst in Nederland rijst geoogst.
0: Ja.
1: Oogst. Rijstteelt, dat kan een antwoording zijn op de bodemdaling door een uitdrogend Hollands veenlandschap. Dus dan krijgen we straks gewoon rijst uit eigen land.
0: Zo is dat. Nou, hartstikke goed. Ik zag net ook al ergens foto's in een krant over de rijstoogst in Nederland. Nou, wie weet, een nieuw verdienmodel of een nieuwe vorm van bebouwing. Dan de Volkskrant opent met nog maar weer een keer de deal die er wel aan zit te komen voor de begroting. Het kabinet heeft namelijk nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid helemaal geschrapt. Alle voorgenomen bezuinigingen op uitkering voor arbeidsongeschikte en werkloze mensen heeft premier Jetten laten weten aan de Tweede Kamer. Pro en Volt zijn er enthousiast over en willen er wel verder over praten. Enthousiasme is wat minder groot aan de rechterkant, maar daarvoor is ook wel het een en ander geregeld. Ook box 3 komt schot in. Dus langzaam gaan ze wel richting een akkoord, maar het kabinet wil een breed akkoord en dat zie ik nog niet helemaal gebeuren, maar wie weet.
1: Is ook natuurlijk het onderwerp van gesprek bij het AD en ook de Telegraaf schrijft daarover. Als ik de Tribantia voor me neerleg, dan staat er een artikel op de voorpagina over schade bij kinderen van de toeslagenaffaire. Het gaat daarbij in dit artikel met name om een gezin uit Nijverdal. Dat de slachtoffer is geworden van die toeslagenaffaire. Nou, hun advocaat zegt, het is voor het eerst dat er in een civiele procedure een causaal verband is vastgesteld tussen het psychiatrische ziektebeeld en de toeslagenaffaire. Zonder die gebeurtenis had het gezin de ballen in de lucht kunnen houden. Nu hebben ze een andere levensloop.
0: Ja, jongeren boden daar gisteren een petitie over aan, of een brief over aan de Tweede Kamer. Daarvan een grote foto in de Volkskrant. We zien ze staan in een openbare ruimte van het gebouw van de Tweede Kamer. Waarom dachten ze dat het onveilig was bij mijn moeder? Die uit huis geplaatste kinderen die willen dat de jeugdbeschermingsdossier onafhankelijk worden onderzocht, vertelde ze aan Tweede Kamerleden. Ik wil het gewoon weten, op welke gronden zijn die beslissingen genomen, waardoor ik dus uit huis ben geplaatst? Ja, ik niet, maar dat zeggen dan die jongeren.
1: Ja, ja. We hadden het er net al eventjes over natuurlijk. De kinderboekenweek begint vandaag. En deze keer een mooie quote van Miluska Meulens, die een kinderboek heeft gemaakt. Als een kind niet van lezen houdt, heeft het gewoon nog geen leuk boek gehad.
0: Nou, dat is een goede opvatting. Daarom heeft ze zelf maar een leuk boek geschreven.
1: Ik denk het.
0: Ja, ja, ja.
1: Zover ben ik nog niet gekomen. Maar ik kan me er wel wat bij voorstellen dat dat klopt.
0: Heel goed. Ik heb de foto's van de rijstoogst ook gevonden. In Trouw zien we dat. We zien twee handen die de rijst uit één grote zak scheppen. Het is groene rijst, zo te zien. Of is dat altijd groen?
1: Ik moet zeggen, ik weet helemaal niet zo heel veel van het proces van rijst maken.
0: Zilvervliesrijzen, die is bruinig. Maar goed, afijn. Daaronder staat wel een alarmerende kop, vind ik. Mag een man een vrouw slaan? Vraagteken. Het denken hierover verschuift. Is het probleem als een vrouw meer verdient dan een man? Mag een man een vrouw slaan? Het werd na 4 jaar opnieuw gevraagd en nu vaker bevestigend beantwoord. Het traditionele denken is terug. Vooral jongere mannen vinden het normaler dat de man de financiën beheert. Als het gaat om vrouwenemancipatie speelt religie nog altijd wel een rol. En met name een negatieve rol.
1: Zorgwekkende.
0: Ja, dat zijn zaken die je niet zou moeten hebben.
1: Nee,
0: lijkt mij zo.
1: Nee, absoluut.
0: Je zou denken dat het de andere kant op gaat, maar het gaat dus weer stapjes terug.
1: Ja, met de manosfeer.
0: Ja, in de Tates van deze wereld.
1: Ja, hopen dat dat denkbeeld weer afneemt.
0: Zo is het. Naast de rij staat een citroen. Met neppillen liften influencers, daar zijn ze weer, maar dan op een ander vlak. Influencers mee op de hype afslankspuit. Influencers bieden zogenaamde afslankpillen aan met extracten uit vruchten of kruiden. Dat ze net zo werken als de injecties is totaal onbewezen. Injecties neem ik aan dat ze dan op de afslankmiddelen doelen.
1: Volgens mij de injecties om af te vallen die in principe voor diabetespatiënten zijn, denk ik.
0: Ja. Precies, maar daar val je dan ook van af. Een deskundige zegt erover, zo'n pil is zinloos. Want de maag en de darmen breken de werkzame stof, als die er al in zit, af. Doe wat citroen of moerbei extract in een pilletje en laat de kassa maar rinkelen. Staat erbij.
1: Ja, klinkt gewoon als een supplement waarvan er nep. Al zo heel veel zijn.
0: Ja, nou, het is niet per se schadelijk, dan denk ik, maar goed, het is een nep. Had jij nog iets? Want anders
1: schadelijk
0: dan
1: voor de portemonnee? Nee, ik niet.
0: Dan kan ik nog even iets vertellen over de luidste vogel ter wereld. Die is die het hart schreeuwt. Oordoppen in, nieuwe kanshebbers ontdekt voor het predicaat luidste vogel ter wereld. Dus het staat in de Volkskrant, we zien twee plaatjes. Eén van de naaktkeel klokvogel en van de kuifserima.
1: Mooie naam.
0: Had ik gisteren nog in de tuin, maar vooral in Brazilië. Brazilianen waren al bekend met de herrie van deze vogels. Maar wetenschappers hadden nog nooit hun volume gemeten. Hebben ze nu wel gedaan en het blijkt dat ze beide om het hardst schreeuwen en allebei in aanmerking komen voor het predicaat luidste vogel ter wereld.
1: Ik dacht, ik heb een vogel gezien, dan gaat het vast daarover. Op Tubantia staat hier ook een vogel.
0: Ja.
1: Maar dat is een hongerige visarend.
0: Nou,
1: die trekt dit najaar over Oost-Nederland.
0: Oh, heel goed.
1: Vogels.
0: En vele lawaai maken dus deze vogels, maar gelukkig niet in onze achtertuin. Alhoewel, we hadden gisteren een gesprek met de burgemeester van Dingeland. Die had twee hanen op de achtergrond.
1: Oh ja, die kunnen ook wel wat lawaai produceren.
0: Gingen maar door. Enfin, het is ook 's ochtends vroeg tenslotte. Hier is Bonnie Tyler en It's a Heartache.

0: One Love, People Get Ready, beetje reggae op deze warme dag. Tenminste, dat gaat het worden, ga je zoveel horen van Bob Marley en His Wailers. Nu, net na 6:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anne Neeltje.
1: Het OM eist 5 jaar en 6 maanden cel tegen een 25-jarige man uit Zwolle. Volgens justitie handelde hij in 3 MMC, cocaïne en MDMA... en veroorzaakte hij vorig jaar maart een explosie op het balkon van een woning in Zwolle. Vlak bij de woning werd een verkoold deel van een frisdrankflesje gevonden met daarop het DNA van de Zwollenaar. Volgens het OM is het flesje gebruikt bij de aanslag. Tegen 3 andere verdachten uit Zwolle, Hattem en Almere, is 30 maanden cel geëist voor drugshandel en witwassen. Zwolse horecaondernemers hebben een brandbrief naar de gemeente gestuurd vanwege overlast door straatpredikers. Door de straatpredikers zouden mensen weglopen van het terras of een terrasbezoek zelfs helemaal overslaan. In de brief geven de ondernemers aan dat ze vrezen dat de situatie zonder ingrepen escaleert. Links en rechts vinden al opstootjes plaats. Zo werd vorige week een ondernemer naar de grond geduwd nadat ze de microfoon van een prediker uit een speaker trok. De ondernemers eisen een oplossing en willen in gesprek met de burgemeester, politie en vertegenwoordigers van evangeliserende organisaties. De partij Overijssel Vooruit, ontstaan vanuit BBB-afsplitsers, verdwijnt bij de komende verkiezingen. Die keuze is volgens de fractievoorzitter gemaakt omdat de partij geen aanvulling zou zijn binnen de provinciale politiek. De fractie van de andere partij, Provincie Belang Overijssel, die ontstond na de tweede breuk binnen de BBB, gaat alleen door met Edith Dubois. De andere politici van de partij stoppen met de politiek of sluiten zich aan bij een bestaande partij. En in Zwolle op de IJsselcentraleweg is gisteravond een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meer daarover lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: En dan voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hadden het een warme dag inderdaad. Je had gelijk, ik kon nog tot 8:00 buiten zitten. Toen werd het me iets te kil.
2: Nou, en toen was ook het licht uit.
0: Het was het, ja. Ging het licht ook uit. Ja, het lezen ook wat lastiger inderdaad. Daar heb je gelijk in.
2: Ja, ja.
0: Toen dacht ik, nou, hoogste tijd om naar binnen te gaan. Ja, vandaag wordt het nog een tikkie warmer. Gisteren al records, hè, trouwens.
2: Ja, gisteren al records, hè. We hebben gisteren 26,7 in Heino gehaald en 27,6 in Enschede. Met niet eens zo blauwe luchten. Af en toe zagen we vanuit het zuiden ook wat hoge en middelbare wolkenvelden overtrekken. En dat is vandaag ook zo. We hebben zon, maar er trekken ook af en toe wat hoge en middelbare wolkenvelden voorbij. En we gaan even naar de start van deze dag. Die is ook opmerkelijk, want het is nu al 15,5 graden in Heino en 15,8, bijna 16 graden in Enschede. En de wind die waait nog steeds uit die hele warme hoek. Zwak uit een oost- tot zuidoostelijke richting, vanmiddag matig uit het zuiden. En daarmee komt nog een keer van die hele warme lucht naar ons toe. Nou, waar komen we dan op uit? Ik denk op zo'n 25, 26 graden in het westen en midden van de provincie en 27 graden, misschien wel ruim 27 graden in het oosten. Halen we dan weer een dagrecord? Nou, dan moeten we even kijken naar 30 september in de geschiedenis. Het oude record staat op 25,7 Enschede in 2011, dus ik denk dat we dat weer gaan halen vandaag.
0: Met twee vingers in de neus, volgens mij.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja.
0: Dat klinkt alsof we daar blij mee moeten zijn. Ik weet niet of dat zo is, maar in ieder geval wordt het weer aangenaam qua temperatuur.
2: Ja, dat is ook zo. En het is al het 12e dagrecord. Met name de hitte, de warmterecords. Dat dit jaar zijn vastgesteld. Dus dat zegt wel wat. Het is ook zo dat vanuit het westen later vanmiddag en vooral vanavond de bewolking gaat toenemen. Dit op nadering van een koufront. En dat koufront brengt vooral vannacht buien. Misschien ook met onweer. En zal morgenochtend rond de klok van 9 of 10 het oosten alweer verlaten. Dan blijft het aan de bewolkte kant en wordt het met een zuidwestelijke wind een stuk minder warm. 20 graden staat het nu op volgens onze modellen. En dan is het ook nog zo dat dat front in de loop van de middag vanuit Duitsland ook nog eens een keertje probeert terug te komen. Dus in de loop van de middag krijgen we met name in Twente opnieuw weer wat buiigheid te verwerken. Dat is de donderdag, de eerste dag van oktober. En daarna is het weer droog met wolkenvelden en zon en 20 graden.
0: Kijk aan. Nou goed, dan vandaag nog maar even doorkomen. Maar goed, het is niet altijd. Dus eens een dagje, dat kunnen we wel hebben. Maar goed, dat is. Doen we. Mooi zo. We praten verder over een uur. Dankjewel. Dan heb ik al verkeersinformatie voor je. Het gaat om de N48 tussen Ommen en Hogeveen, Zuidwolde. Daar is in beide richtingen een spoedreparatie gaande en is de weg dus dicht. Dat komt nog vanwege dat ongeval gisteren waar ook mensen bij om het leven zijn gekomen. Twee vrachtwagens botsten op elkaar. Omrijden wordt aangeraden via Coevorden en Hardenberg over de A37, de N34 en de N36. Gaat ook nog wel even duren. Voor het middaguur zijn daar de spoedreparaties niet afgerond.

0: Het WK-lied van Shakira en Burna Boy. Je hoorde Dai Dai. Om 6:45 op de 30ste van september, de laatste dag van de maand. Janne Neeltje, wat gaat er nog zoal gebeuren?
1: Minister-president Jette is vandaag in onze provincie. Hij gaat op bezoek bij de stichting Ieder Kind een Sint in Vriezenveen. Die organisatie zet zich in voor de bestrijding van armoede bij kinderen. In de Sinterklaastijd doet de stichting iets extra's voor 4500 kinderen. Jette gaat daarna door naar Almelo voor een bezoek aan vrijwilligersorganisatie Humanitas, die mensen bijstaat in lastige situaties.
0: Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer praat vandaag over de sancties tegen het Internationaal Strafhof. De Amerikaanse president heeft aangekondigd het instituut steen voor steen.

0: af te willen breken. Premier Jette reageerde daar dan weer op bij de Verenigde Naties door te zeggen dat ze met hun vingers van het strafhof afdienen te blijven. Nederland is tenslotte het gastland van het ICC.
1: De Kinderboekenweek begint vandaag, bedoeld om zoveel mogelijk kinderen aan het lezen te krijgen. Dat is hard nodig, want de leesvaardigheid is alweer gedaald. En dat verhoogt het risico dat kinderen laaggeletterd van school komen. Thema van de Kinderboekenweek is Spot aan, over verhalen die tot leven komen. Auteur en presentator Miluska Meulens heeft het Kinderboekenweekgeschenk geschreven. En Harme van Straten maakt het prentenboek van de Kinderboekenweek. Het Kinderboekenweekgedicht is dit jaar de Blauwbilgorgel van C. Budding.
0: Ah, zullen we hem doen?
1: Ja, jij of ik?
0: Om zijn beurt een strofe?
1: Dat is goed.
0: Zal ik beginnen?
1: Dat is goed.
0: Ik ben de blauwbilgorgel, ik ben de blauwbilgorgel. Mijn vader was een porgel, mijn moeder was een porluan. Daar komen vreemde kinderen van, raban, raban, raban.
1: Ik ben een blauwbilgorgel, ik lust alleen maar korgel. Behalve als de nachtuil krijst, dan eet ik riep en rimmelrijst. Rabijst, rabijst, rabijst.
0: Ik ben de blauwbilgorgel, als ik niet work of worgel, dan lig ik languit in de zon en knoester met mijn knesidon. Rabon, rabon, rabon.
1: Ik ben een blauwbilgorgel. Eens sterf ik aan de schorgel. En schrompel als een kriks ineen. En word een blauwe kiezelsteen. Ga heen, ga heen, ga heen.
0: Toch altijd weer leuk om te horen.
1: Ja.
0: Ja, kinderen mogen daar vandaag allemaal hun eigen interpretatie aan geven aan dit gedicht. Start van de Kinderboekenweek wordt in Wierden trouwens gevierd met de opening van de nieuwe schoolbibliotheek van de Kluinveenschool in Wierden. De wethouder komt zelfs langs om hem te openen.
1: Het is vandaag ook Nationale Kraanwaterdag. De dag gaat over gezond en duurzaam drinkwater. En op basisscholen en buitenschoolse opvang wordt aandacht gevraagd voor kraanwater als gezonde en duurzame doorslesser. Daarvoor hebben de scholen educatieve lespakketten gekregen. Brancheorganisatie Techniek Nederland gebruikt Nationale Kraanwaterdag om te laten zien dat goed leidingwerk niet net zo belangrijk is voor zuiver kraanwater als het water zelf. De dag is een initiatief van de Nederlandse drinkwaterbedrijven.
0: De Europese klimaatdienst Copernicus komt vandaag met een nieuwe wereldwijde analyse van de gevolgen van de veranderende atmosfeer voor de gezondheid en ecosystemen. Trouwens, ze zijn al meegekomen. Ik zag net al een bericht dat vooral de ozonlaag nog wel wordt aangetast en dat ozon inderdaad nog wel een van de grote problemen is. En de Atmosphere Watch is gekeken naar de invloed van natuurbranden, zandstormen en vervuiling. Incidenten.
1: In het Stedelijk Museum Kampen wordt vandaag een schetsboek van Barend Averkamp op zijn plek gezet. Daarmee is dan de tentoonstelling over de schilders Averkamp compleet. Een unieke tentoonstelling met werken van de Kampenaren Hendrik en Barend Averkamp. Vooral Hendrik is een van de grote schilders van de 17e eeuw. Hij is bekend van zijn wintertaferelen met veel schaatsende mensen. Er hangen ook werken van hem in het Rijksmuseum. De tentoonstelling is vanaf zaterdag te zien. En dat is ook de eerste dag dat het Stedelijk Museum weer open is na een verbouwing van ruim een jaar.
0: Ik zou wel een Averkampje willen hebben.
1: Ja, voor boven de bank?
0: Of voor de verkoop.
1: Oh, okay.
0: Nee, het zijn prachtige romantische tafereeltjes, maar niet mijn stijl. Maar
1: nou, je wil gewoon geld.
0: Dan wel topstukken, ja. Dus ik hoop dat de beveiliging goed op orde is in het Stedelijk Museum in Kampen.
1: Anders zaken, komt Marcel een bezoekje brengen.
0: Anders kom ik even lang met een klein Stanley-mes. Nee, laten we nou niemand op idee brengen.
1: Foei.
0: Ja, foei. Dan de Military Boekelo gaan we vandaag over praten. Straks naar 7:15 met Ank Bijleveld over al het netwerken wat daar ook gebeurt. Maar het gaat natuurlijk om de sport, de paardensport. Vandaag is namelijk ook de keuring van de paarden die gaan meedoen aan de wedstrijd. En dat vergt nogal wat, vooral die cross-country van die paarden. Maar de veterinaire keuring is meestal een formaliteit, want de afgelopen jaren werden steeds alle paarden goed gekeurd. Military begint morgen met iets rustiger onderdeel voor de paarden, de dressuur.
1: Het is in Drenthe de laatste dag van een proef met verplaatsbare rasters om dieren te beschermen tegen aanvallen van wolven. 25 schaaphouders konden de rasters uitproberen. Nu wordt gekeken of de rasters hebben gewerkt en kan de proef eventueel worden verlengd. Dat gebeurt al een keer. De mobiele rasters zijn vooral handig voor schapenhouders die hun dieren regelmatig verplaatsen. Tijdens de eerste proef bleken de rasters de dieren goed te beschermen. Er werd in die periode maar één wolvenaanval geregistreerd. En toen bleek dat er te weinig stroom op de omheining heeft gestaan.
0: Oké, het werkt dus met stroom. En dan is het ook nog Nationale Broer en Zusdag, in het leven geroepen door radio-dj Giel Beelen ter nagedachtenis aan zijn overleden zus. Het is de bedoeling dat broers en zussen elkaar laten weten vandaag hoeveel ze om elkaar geven.
1: Tijd om je broer even te bellen straks.
0: Dat deed hij gisteravond al.
1: Nou ja, zeg, een keertje
0: ik bel even om te kijken of je nog leeft, zei hij. Ik zeg, jij luistert toch wel gewoon iedere ochtend? Dat deed hij dan niet.
1: Er kan toch veel in die uurtjes gebeuren?
0: Ja, maar hij luistert ook niet.
1: Potverdikke me.
0: Dat noemt zich broer dan. Afijn.
1: Nou, Marcel is op deze Nationale Broer en Zusdag
0: teleurgesteld. Ja, maar het is ook broer en broer, hè? Nou, bij broer deze broer, ik geef heel veel om je.
1: Oh.
0: Dat, heb jij ook nog?
1: Ik geef ook heel veel om mijn broertje. Nou. Hij is ook vandaag nog jarig. Dus
0: nou ja, zeg.
1: Kees, van harte gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, broer de broer. Broer de boer. broer en zusdag, dus denk even aan je naasten familieleden. En tell her about it, hè, als je een zus hebt.
1: Doe dat.

0: Billy Joel en Tell Her About It. 7:05. Je luistert naar Radio Oost, waar je straks meer hoort over permanente bewoning van vakantieparken. 60.000 mensen uit mijn hoofd. Moet even nakijken. Zo wonen er in Nederland zo ongeveer permanent op vakantieparken. En dat mag eigenlijk niet. Gemeenten moeten daarop handhaven, maar de minister van Wonen heeft gezegd, doe dat maar even niet, want er komt nieuwe wetgeving aan. En dan wordt het waarschijnlijk wel toegestaan, ook al als middel tegen de woningnood natuurlijk, te weinig huizen. Maar gemeenten blijven maar controleren.
1: Ja, ondanks de oproep dus om die bewoners even met rust te laten.
0: Ja, dat hebben wij uitgezocht van RTV Oost samen met andere regionale omroepen en de NOS. En blijkt dat gemeenten inderdaad nog altijd handhaven waarom ze dat nou doen en waarom ze dan die permanente bewoners toch min of meer dwars zitten. Dat hoor je zo dadelijk na 7:00. Dan ook maar eens vragen aan de burgemeester van Staphorst. Hij is burgemeester van de dag. Of ze dat in Staphorst ook doen. Tot 7:00 hoor je Robbie Williams en Feel.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het OM eist 5 jaar en 6 maanden cel tegen een 25-jarige man uit Zwolle. Volgens justitie handelde hij in 3 MMC, cocaïne en MDMA en veroorzaakte hij een explosie. De partij Overijssel Vooruit, ontstaan vanuit BBB-afsplitsers, verdwijnt bij de komende verkiezingen. En in Zwolle is gisteravond een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing met een auto. Dat en meer op rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
2: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
4: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
2: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De N48 Ommen-Hogeveen is nog dicht bij Zuidwolde. Dat is weliswaar in Drenthe, maar daar heb je in onze provincie ook last van beide richtingen. Dus vanwege de spoedreparatie vanwege dat grote ongeluk gisteren zijn ook mensen bij op het leven gekomen. 2 vrachtwagens in ieder geval botsten op elkaar. Omrijden wordt geadviseerd via Coevorden en Hardenberg over de A37, N34 en de N36. En het gaat ook nog wel even duren. Namelijk tot 12 uur vanochtend tenminste.
6: Goedemorgen met Oost.
5: En op Radio Oost hebben we het zo, je hoort het net ook al in het NOS-journaal, over permanente bewoning van vakantieparken. Daar is nieuwe wetgeving voor in de maak. En de minister heeft gezegd tegen gemeenten, controleer daar nou niet al te veel op, maar gemeenten doen dat toch. Waarom ze dat dan doen, dat hoor je zo dadelijk, net als muziek van Ella Langley en Roy Orbison.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: www.123gold.de. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: The Big O aan het begin van je woensdag. Roy Orbison en Pretty Woman.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 7 op de 30e van september, de laatste dag van de maand. Goedemorgen, goedemorgen Anna Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: We hebben het over bewoning van vakantieparken. En dan niet voor de vakantie, maar voor de langere termijn. De minister zegt, laat dat nou maar even toe. Maar gemeenten houden zich daar niet altijd aan. Daar hoor je vanochtend veel meer over.
2: Gemeenten handhaven nog altijd op permanente bewoning van vakantieparken. En dat ondanks de oproep van de minister om bewoners even met rust te laten, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en NOS. Woonminister Boekholt O'Sullivan riep op terughoudend te zijn met handhaving, omdat er nieuwe wetgeving aankomt voor de permanente bewoning van parken. Maar daar is deze wethouder het niet per se mee eens.
3: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
2: Er wonen rond de 60.000 mensen langdurig op een vakantiepark, ook in onze provincie, uit kostenoverwegingen of vanwege het gebrek aan woningen. Maar gemeenten zijn daar niet blij mee, omdat ze de parken en de huisjes behouden voor de recreatiesector. Daar
0: gaan we straks uitgebreid over praten. Andere sommige gevallen worden dan wel opgelost, tenminste daar lijkt het op. In de onderhandelingen over de begroting heeft het kabinet namelijk alle bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Daar is FNV-voorzitter Hans Spekman heel blij mee.
4: Ik ben er gewoon echt super gelukkig mee. Het is voor heel veel mensen echt heel belangrijk, hè? Dat was een gat in de keel. En nu is het voor elkaar gebokst dat die bezuiniging van tafel is. Dus dat is gewoon fijn. Dus het voelt ook als een erkenning voor al die mensen die in de via zaten, die toch een beetje opzij werden gezet als van ja, het zijn allemaal mensen die moeten beter hun best doen en dan komt het wel goed.
0: Maar de stok achter de deur van het kabinet is dat er dan eventueel wel geld weggehaald gaat worden bij onderwijs en wetenschap. En daar is pro-voorman Jesse Klaver dan weer veel minder blij mee.
5: Dat moet je halen bij de grote vermogens en bij miljonairs, bij de allerrijkste, niet bij onderwijs. Maar mocht het kabinet dat toch doen, dan gaan we ook deze tegen.
0: Ja, ook die gaan ze dan tegenhouden. De onderhandelingen zijn nog volop gaande, maar er lijkt dus schot in te zitten.
2: Slechts 1 van de 8 afsplitsers van de Overijsselse BBB-fractie wil naar de provinciale statenverkiezingen volgend jaar maart door met een eigen partij. De 7 anderen stoppen uit de politiek of sluiten zich aan bij een andere partij. Politiek verslaggever Arnoud vertelt over de plannen van de ex-BBB'ers.
6: Het is toch een beetje een duiventil bij de BBB in Provinciale Staten geweest de afgelopen jaren. Ze begonnen met 17 statenleden, 8 daarvan vertrokken bij 2 verschillende breuken. Nou, dat leverde het CDA een extra zetel op. Iemand sloot zich daarbij aan, iemand ging ook naar de VVD. En er ontstonden 2 nieuwe partijen. Overijssel Vooruit met 2 leden. Nou, die gaan dus niet door met hun eigen partij, maar willen nog wel door in de politiek. En de andere partij was Provincie Belang Overijssel. Daarvan wil 1 van de 4, Edith Dubois, wil wel door met die partij. Maar de 3 anderen die zeggen nee, niet met deze partij. 2 stoppen helemaal. En de andere Aart van den Brink sluit zich ook aan bij het CDA.
0: En dan blijven we nog even bij de politiek in en rond onze provincie. Want het is nog onduidelijk of de groep Marcus Zouwer, die zich heeft omgedoopt tot de Nieuwe Alliantie, oftewel DNA, mee gaat doen aan de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar maart. Hidde Heuting uit Overdinkel is van die partij en laat het ook nog in het midden. Vertelt hij in ons programma Oost in alle Staten.
7: Uiteindelijk heeft Nederland niets aan politici die er zitten voor hun eigen ego. Nederland snakt naar oplossingen. En uiteindelijk wat je ziet is dat er behoorlijk wat aantal partijen op in ieder geval de rechterflank zijn. Ook aan de linkerflank overigens. Zijn er heel veel partijen en de vraag is of dat helpt. Dus we zijn nu aan het bekijken of dat misschien nog interessant is voor de kiezer.
2: De vakbond voor spoorpersoneel wil meer maatregelen om medewerkers op de trein te beschermen tegen agressie. Conducteurs en ander personeel worden volgens de VVCM steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Uit cijfers van de NS blijkt ook dat het aantal meldingen van geweldsincidenten de afgelopen jaren fors is gestegen. In 2023 waren er 2672 meldingen. Vorig jaar waren dat er bijna 6500. En dit jaar al bijna 5100, waarvan een kwart met lichamelijk geweld en in 105 gevallen om bedreigingen met een wapen. Ook de vechtallijn van Arriva tussen Emmen en Zwolle is een van de trajecten waarop veel geweld voorkomt.
0: En dan wordt het nog een keer warm vandaag. Werden gisteren al warmterecords verbroken en volgens weervrouw Margot Ribbering gaat dat vandaag weer gebeuren.
8: Het is nu al 15,5 graden in Heino en 15,8, bijna 16 graden in Enschede. Nou, waar komen we dan op uit? Ik denk op zo'n 25, 26 graden in het westen en midden van de provincie en 27 graden, misschien wel ruim 27 graden in het oosten. Het oude record staat op 25,7 Enschede in 2011, dus ik denk dat we dat weer gaan halen vandaag.
2: En Theater De Spiegel in Zwolle bestaat vandaag precies 20 jaar. De grote zaal is bijzonder omdat hij multifunctioneel is. De zaal wordt vooral gebruikt voor theater, maar kan ook worden omgebouwd tot een concertzaal. En daar zijn de medewerkers best wel trots op.
9: Nou, dat is eigenlijk maar één zaal in Nederland. Op deze schaal waar je een zaal kunt ombouwen naar een orkestkamer waar een groot orkest gewoon onversterkt kan spelen.
10: Daarvoor ga je eigenlijk de ruimte helemaal hard maken. Dus zorg je voor harde wanden op het toneel, een plafond erboven. En in de zaal gaan we dus de ruimte vergroten door het plafond omhoog te halen. En daardoor heb je meer inhoud in de zaal, dus meer galm.
0: Meer daarover op de website of op de app. En straks praten we door over die permanente bewoning van vakantieparken.

0: At a Langley in Tucson, Texas, om ruim 7:15. Je luistert naar Radio Oost. Ja, je hoort het net al even. Gemeenten zitten nog altijd bewoners achter de broek die noodgedwongen op een vakantiepark wonen. En dan met name zo ongeveer permanent daar wonen. Vanwege het woningtekort zijn er veel mensen uitgeweken naar zo'n vakantiepark. Dat is officieel verboden. Maar de minister van Wonen, O'Sullivan, heeft de gemeente gevraagd daar niet op te handhaven. Want er is wetgeving aanstaande. Maar veel gemeenten handhaven dus wel, blijkt uit onderzoek van de NOS en regionale omroepen, waaronder RTV Oost. En Iris heeft voor ons dat onderzoek gedaan. Iris Kuipers, waarom doen gemeenten dat nog? Waarom zitten ze zo achter de broek aan?
1: Ja, gemeenten geven eigenlijk verschillende redenen. En eentje daarvan is bijvoorbeeld criminaliteit op een vakantiepark en toch ook wel de veiligheid op zo'n park. Maar ook bijvoorbeeld dat de woningen die op vakantieparken zijn, die hoeven aan veel minder wetgeving te voldoen. Dus zij zeggen van, hey, die zijn niet geschikt om echt permanent en heel lang in te wonen. Dus gemeenten hebben wel verschillende beweegreden om te zeggen van, we gaan toch ingrijpen.
0: Ja, nou, die criminaliteit, dat kunnen we natuurlijk allemaal begrijpen, dat ze daar iets aan willen doen. Aan de andere kant, bijna iedere gemeente heeft een woningnood, is een tekort aan woningen. Dus je zou denken, dat is toch een mooie oplossing.
1: Ja, zeker. En dat zeggen dus verschillende deskundigen ook wel. Ik sprak bijvoorbeeld een hoogleraar die al langer pleit voor het toestaan van permanente bewoning op vakantieparken. Hij zegt van, god, de situatie is er nu gewoon zo naar dat er zoveel woningen tekort zijn, van laat dat nu gewoon toe. In ieder geval voor een bepaalde tijd. En ga daarna weer kijken van, hey, hebben we voldoende woningen en kan iedereen een woning vinden? Want er is natuurlijk gewoon een hele grote groep mensen die op vakantieparken belanden, omdat er gewoon stomweg geen woningen te vinden zijn.
0: Nee, precies. En zeker als je haast hebt in geval van een scheiding of andere problemen, en dan moet je toch snel even iets vinden, dan is dat misschien wel de mogelijkheid. En het komt natuurlijk, die oproep van de minister, omdat er wetgeving aan zit te komen. Hè? Wat gaat er veranderen?
1: Ja, ze hebben in het verleden al gezegd, dat was nog Mona Keijzer, die zei al van, hey, ga het nu voor 10 jaar toestaan. Dat is wel van de baan gegaan. Maar nu willen ze er eigenlijk voor zorgen dat er voor gemeenten toch wel afspraken komen rondom die permanente bewoning, zodat ze kunnen kijken van, hey, kunnen we het toch gedeeltelijk toestaan? Alleen dat is natuurlijk in het verleden ook al geweest. Dus veel gemeenten hebben ook zoiets van, we blijven gewoon handhaven en we blijven ons voor nu gewoon aan de wet en regelgeving houden. En dan zien we dan wel weer verder of er überhaupt ook afspraken komen landelijk.
0: Ja, hier is. We komen zo bij je terug. Gaan we eens even kijken. In Hengelo, hier vlak in de buurt aan de rand van de stad, is een vakantiepark. Daar is onze verslaggever Harro Brouwer. Harro, bij wie ben je? Te gast?
2: Ik ben bij Mirjam hier op een vakantiepark in een chalet. Ja, en het is een beetje lastig, Marcel, want moet ik een beetje zachtjes praten.
0: Nou,
2: want het is een chalet zoals je het kent van vakantieparken. Misschien als je in het buitenland op vakantie gaat dat je een chalet huurt. Is hier ook. Alleen Mirjam woont hier met 3 kinderen. En die slapen allemaal nog.
0: Oké. Nou, dan praat maar zachtjes.
1: Fluisteren.
2: Ja, ik probeer iets zachter te praten. Maar we staan hier in de woonkamer. Naast mij dus Mirjam. De kinderen hebben dus elk een eigen slaapkamertje. Ja. Maar waar slaap jij dan?
3: Op de bank. In de woonkamer.
2: Hier op de bank, op deze bank?
3: Ja, klopt.
2: Nou, dan loop ik even een rondje om een klein tafeltje bij de bank. En dan kijk ik meteen al uit op de keuken. Ja, weet je, als je zo binnenkomt, dan denk je, nou, voor een week, 1,5 week vakantie, is dat prima te doen. Maar je woont hier permanent.
3: Ja, klopt. Sinds 1/2 jaar.
2: En hoe is dat?
3: Het schept veel onrust, omdat het is geen stabiele thuissituatie voor mij en de kinderen. Dankbaar dat we hier mogen zijn, maar niet voor lange termijn.
2: Wat kun je uitleggen hoe je hier terecht bent gekomen met de kinderen?
3: Na een scheiding ben ik op zoek gegaan naar een sociale huurwoning in Hengelo. En daar ben ik nog niet voor in aanmerking gekomen. Dat is nog niet gelukt. Daarna kon ik hier terecht, waar ik dankbaar voor ben. En niet wetende hoe lang dit nog duurt.
2: En je kinderen zijn 3 pubers. Dat zijn ook niet meer de kleinste, zeg maar.
3: Nee.
2: Die willen ook elk beetje ruimte.
3: Ja, klopt.
2: En huiswerk maken, hoe gaat dat?
3: Moeizaam, omdat er altijd wel iemand aanwezig is. Qua geluiden is de concentratie van de kinderen heel lastig. En dat zorgt ook wel voor wat problemen.
2: En stel nou, hè, met het nieuws nu, dat de gemeente Hengelo zou handhaven. Wat zou dat voor jullie betekenen?
3: Dat betekent eigenlijk kort door de bocht dat we dan dakloos zullen zijn als we eruit moeten, omdat er geen alternatief is.
2: Dus voor nu is dit, nou ja, in elk geval een oplossing om een dak boven je hoofd te hebben.
3: Ja, klopt.
2: En de toekomst dan? Hoe zie je die?
3: Hopeloos, eerlijk gezegd. Omdat er geen vooruitzicht is. Hulpverleners die kunnen ook niks betekenen hierin. Dus ik weet het ook niet.
2: Hoe lang kunnen jullie hier nog blijven? Is dat bekend?
3: Dat zijn nog 3 maanden. Wat voor mij voelt als 3 dagen.
2: Nou, je hoort het, Marcel. Moeder ja. Mirjam hier toch in een heel moeilijke situatie met 3 pubers die gelukkig op dit moment allemaal nog slapen. Ja. Hoop ik, denk ik.
0: Ook na jouw bezoek, Haro. Maar je hebt het keurig rustig aangedaan. Ja, dit geeft wel de problematiek aan natuurlijk. Het is vaak de enige oplossing nog voor mensen die op korte termijn een woning zoeken. En nog even, Haro, die 3 maanden die nu die mevrouw net vertelde dat ze nog mocht blijven. Is dat dan door de gemeente opgelegd? Of hoe zit dat? Weet je dat?
2: Ja, ga ik even vragen. Die 3 maanden dat jullie hier nog mogen blijven, is dat dan door de gemeente opgelegd? Of hoe zit dat?
3: Ja, dat is door de gemeente opgelegd omdat je hier maximaal 1 jaar mag blijven wonen.
2: Ah, oké, dus dat is hier hoe het werkt. 1 jaar.
3: Klopt.
2: Ja, dat is dus het verhaal hier in Hengelo.
0: Ja, dankjewel, Haro en ook Mirjam. En veel sterkte daar met de situatie natuurlijk. En dat geeft wel een beetje het probleem aan, Iris. Hengelo is er dan werkbaar niet zo streng in. Mag het 1 jaar? Zijn er eigenlijk ook gemeenten die helemaal ogen dichtknijpen en zeggen, oké, nou dan laat maar en we wachten op de nieuwe wetgeving?
1: Op dit moment in Overijssel niet. Veel gemeenten doen eigenlijk net een beetje zoals een Hengelo. Die zeggen van, goh, we handhaven wel, maar alleen bij echt onveilige situaties of als we melding krijgen. Maar in het verleden hebben bijvoorbeeld wel een gemeente Dinkeland en Tubbergen gezegd van, goh, we gaan nu tijdelijk niet handhaven, want toen waren zij ook al in de veronderstelling van, er komt wetgeving aan. Ja. Wat het dus uiteindelijk is uitgebleven. En zij hebben er nu ook alsnog weer voor gekozen om ook gewoon te blijven handhaven.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk op alle vakantieparken in onze provincie wordt wel gehandhaafd.
0: Oké, ja, want ik lees ook wel in de stukken, ook voor mijn gemeente is het ook wel belangrijk dat dit beschikbaar blijft voor toerisme. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel weer een inkomstenbron.
1: Ja, zeker. Het is wel gewoon een plek waar die bedoeld was natuurlijk om te recreëren. En gemeenten zeggen ook van, dat willen we graag zo houden. En het zorgt ook weer voor inkomsten bij de restaurants in de buurt, bij het vakantiepark zelf, nou, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat is ook wel een reden voor hen geweest om te zeggen van, goh, we gaan wel gewoon echt handhaven. Los van dat je zoals in dit geval bij dit voorbeeld hoort van, we zeggen 1 jaar later staan we toe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en zeker voor dit soort mensen heeft de gemeente ook niks te bieden, want de woningnood is overal en dus ook in Hengelo. Iris Kuipers, dankjewel. Meer over het onderzoek wat Iris heeft gedaan samen met andere regionale omroepen en de NOS vind je op onze site over permanent wonen op vakantieparken.

0: Paul McCartney en Hope of Deliverance. De burgemeester van de dag spreken wij na 19:30. Burgemeester van Staphorst. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz in Noordern en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.

0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
1: Net 19:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
2: De N48 tussen Hogeveen en Balkbrug blijft dicht tot het middaguur na het ongeluk van gistermiddag, waarbij twee vrachtwagenchauffeurs overleden. De hulpdiensten zijn druk bezig geweest met bergen en het opnieuw asfalteren van de weg. Nu volgt het saneren en opruimen. Daarna kan de weg weer worden vrijgegeven. Gemeenten handhaven nog altijd op permanente bewoning van vakantieparken, en dat ondanks de oproep van de minister om bewoners even met rust te laten. Zoolse horecaondernemers hebben een brandbrief naar de gemeente gestuurd vanwege overlast door straatpredikers. Door de straatpredikers zouden mensen weglopen van het terras of een terrasbezoek zelfs helemaal overslaan. En het OM eist 5 jaar en 6 maanden cel tegen een 25-jarige man uit Zwolle. Volgens justitie handelde hij in 3 MMC, cocaïne en MDMA, en veroorzaakte hij vorig jaar maart een explosie op het balkon van een woning in Zwolle. Vlakbij de woning werd een verkoold deel van een frisdrankflesje gevonden met daarop het DNA van de Zwollenaar. Volgens het OM is het flesje gebruikt bij de aanslag. Tegen 3 andere verdachten uit Zwolle, Hattem en Almere, is 30 maanden cel geëist voor drugshandel en witwassen. Meer daarover vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: Voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Mooie foto's binnengekregen van Hilbert uit Frieseveen. We zien een diep donkerblauwe lucht met aan de horizon langzaam de opkomende zon. De zon zelf zien we nog niet, maar wel het oranje en het geel. En Betsy uit Lossen stuurde een prachtige foto waar de wolken nog duidelijk aanwezig zijn en van onderen worden aangestraald. En die vrij donkergrijze wolken die hebben aan de onderkant dan zo'n donkerrood randje. Ziet er prachtig uit.
3: Toch?
1: Ja, ziet er prachtig uit. Ook in Hengelo zien wij onder de wolken door de opklaringen en de zonsopkomst aanstaande zijn. Dit is een voorbode van een warme dag.
3: Ja, een warme dag met veel zon. Maar wat we dus ook zien op de foto's, af en toe wat bewolking. Het zijn hoge middelbare wolken die af en toe even overdrijven. Net zoals gisteren eigenlijk. En met een zuidoostelijke wind. Op dit moment windkracht 2 wordt weer hele warme lucht aangevoerd. Ja, we starten natuurlijk al hoog met temperaturen van 15 graden op dit moment. En waar gaan we naartoe? Ik denk dat we op de meeste plaatsen naar zo'n 5, 26 graden gaan. En in Twente kan het 27 graden gaan worden. Hebben we dan weer een dagrecord te pakken? Ik denk het wel. Want het dagrecord staat op naam van 30 september 2011 op 25,7. Dus daar gaan we vandaag weer overheen.
1: Juist. Maar na vandaag is het dan ook wel weer klaar, begrijp ik.
3: Ja, na vandaag is dan ook wel weer klaar. Wat er gebeurt is, ten westen van ons bevindt zich een lage drukgebied met daaromheen gekruld een koufront. En dat komt langzaam in beweging. Pas later op de dag krijgen wij met die bewolking te maken. Kijk, als je in Zeeland woont, dan heb je in de loop van de ochtend en middag al deze bewolking. Wat dat betreft zitten wij aan de goede kant van het land. Pas later komt echt zononderscheppende bewolking onze kant uit. En pas heel laat vanavond, en ik denk pas na middernacht, krijgen we ook met de neerslag van het koufront te maken. Het is wat buiig van karakter. Er kan misschien ook een klap onweer bij zitten. Dat gebeurt allemaal na middernacht. En daarbij zijn de temperaturen opvallend hoog. Want in die zachte lucht, warme lucht moet ik eigenlijk zeggen, krijgen we opvallend hoge minimumtemperaturen van 17 tot 18 graden.
1: De plaknacht.
3: Een echte plaknacht, ja. En is het dan morgen voorbij? Nou, de luchtvochtigheid is morgen behoorlijk hoog. We hebben vrij veel restbewolking in de loop van de ochtend. Trekt de meeste buiigheid naar Duitsland weg. Dan breekt in het westen misschien even het zonnetje door met 20 graden. Maar in het oosten kan ook 's middags nog een enkele bui vallen. Nou, veel neerslag levert dat niet op. Veel te weinig. En daarna blijft het weer droog met vrijdag, zaterdag en zondag zonnige periode. Mist in de nacht en ochtend en overdag temperaturen van 20 graden.
1: Dankjewel, Margot. Ik verkeersinformatie voor je. 1 file te melden tot nu toe. Dus dat valt reuze mee in de ochtendspits. N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Heino en Raalte Meestal staat hij wat verderop op het traject, maar tussen Heino en Raalte dus stond een file, want terwijl ik hem uitspreek is hij ook alweer verdwenen. Dus daar heb je mazzel bij. Rij je bij de Zaandam-Twente-tunnel wel weer in de file, maar dat komt later, want die staat er ook nog niet. De N50 staat wel vast, die komt er dan bij. Zwolle richting Emmeloord vanaf de A28 naar Kampen toe, 4 kilometer en 6 minuten aan vertraging. En Anneeltje zei het al, er wordt nog gewerkt op de N48, schadeherstel na dat grote ongeluk van gisteren. Omrijden wordt aangeraden via Coevorden en Hardenberg over de A37, N34 en N36. De reparatiewerkzaamheden duren waarschijnlijk nog tot 12 uur vanmiddag.

0: R.E.M. samen met zangeres Kate Pearson hoorde je. En Shiny Happy People.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Rond deze tijd hebben we iedere dag, van maandag tot en met donderdag, in Overijssels burgemeester, een shiny happy people man aan de lijn. Hij is de burgemeester van Staphorst. Meneer Ten Kate, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, met humeur goed gesteld, want u moest vroeg op.
2: Ja, nee, ja, maar we staan altijd met een goede been uit bed, hè? Dus oh, dat is geen probleem.
0: Heel goed, u staat ergens nu bij een verlaten sportpark, speciaal voor ons even de auto stilgezet, want u bent op weg naar Precies. Het VNG-jaarcongres, Winterswijk, als ik het
2: dat
0: goed
2: klopt.
0: Heb.
2: Ja, klopt. Ja, Winterswijk en Lichtenvoorde.
0: Ja. Dat zijn de gastgemeenten voor dat VNG-jaarcongres. Alle gemeenten, bestuurders van alle gemeenten komen daar bij elkaar om zaken te bespreken. Wat wilt u namens Staphorst inbrengen?
2: Nou, we gaan niet echt iets namens Staphorst inbrengen. Oh. Maar er zijn vandaag. Ja, het is vandaag de algemene ledenvergadering.

0: doorbraak van is gekomen. De coalitiekabinet heeft gezegd, alle bezuinigingen, sociale zekerheid, die zijn van tafel. Wat vindt u daarvan als burgemeester?
1: Nou, in de basis is het in ieder geval mooi dat er voortgang geboekt wordt. Want we willen verder volgens mij met elkaar. Alleen ik ben altijd wel een beetje beducht van, ja, als er dan voortgang is geboekt, waar wordt die voortgang dan weer weggehaald? Hè?
0: Dus dan moeten we nog even dat zien.
1: Ik hoop dat de gemeenten er liefst nog iets meer bij krijgen. Ook als het gaat over de jeugdzorg. Want daar hebben we natuurlijk ook allemaal wel problemen. En dat er niet nog eens wat afgaat.
0: Nee.
1: Maar goed, we gaan het zien.
0: Ja, want dat gemeentefonds, hè, dat is dat ravijnjaar, dat is weliswaar vooruitgeschoven. Maar ik hoor nog wel sommige gemeentebestuurders, burgemeesters zeggen, ja, het is nog altijd een soort van sluitpost, de gemeente.
1: Ja. Ik heb wel het gevoel dat dit kabinet wel echt oog heeft, ook voor de lagere overheden, omdat ze het ook samen willen doen. Dus laten we gewoon positief blijven met elkaar.
0: Nou, dat is een goede insteek voor het VNG-jaarcongres, de tweede dag daarvan.
1: Sorry.
0: Meneer De Kaat, we hadden vanochtend in de uitzending, we hebben in de uitzending en op de site, lees je er meer over, een onderzoek van de regionale omroepen, waaronder wij en de NOS, over vakantieparken. Veel gemeenten handhaven daar nog, terwijl de minister heeft gezegd, nou, doe even rustig aan, want er komt wetgeving. Hoe doet u dat in Staphorst?
1: We hebben in Staphorst een heel project gehad, Vitale Vakantieparken. Want ook bij ons werd er heel veel permanent bewoond op vakantieparken. We hadden op een gegeven moment een kleine 400 permanente bewoners op vakantieparken. En je wilt natuurlijk je recreatieve product ook in de benen houden. Hè? Dus daar is het voor bedoeld.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we een heel. Dat project is overigens nu afgerond. Meer dan de helft van de permanente bewoners hebben een andere plek gevonden. En het zit nu weer in het reguliere gebeuren, zeg maar. Dus ook wij blijven nog wel handhaven. Maar dat is niet dat er nu hele stevige zaken op de rol staan, dat mensen er zomaar uitgejaagd worden. Soms kan het ook met een persoonlijke gedoogbeschikking. En ik hoorde vanmorgen ook een reportage van een mevrouw die ook met een gedoogbeschikking van een jaar. Nou, en dat kennen wij ook. Hè, dat op het moment dat er echt de nood aan de man is en er moet onderdak gevonden worden, dan kan dat. Maar dan wel met een afspraak dat dat ook weer op een gegeven moment een einde aan zit.
0: Ja, precies. En dat gaat nieuwe wetgeving ook wel doen. Hè? Dat stelt er ook wel duidelijk een einde aan. Maar het is natuurlijk wel inderdaad ook een tijdelijke oplossing in ieder geval voor die woningnood. Want daar hangt het natuurlijk ook sterk mee samen. Mensen hebben niks anders. Die mevrouw vanochtend, als die eruit moet over 3 maanden, heeft ze nog niks met haar kinderen.
1: Nee. Nee, dat klopt. Maar in Staphorst is in ieder geval de stelling dat er gaan geen mensen komen op straat te staan. En dan proberen we altijd weer een oplossing te vinden, ook gezamenlijk. Maar we moeten ook wel met elkaar vaststellen dat het recreatieve product beschikbaar moet blijven voor recreatie. En nou ja, zo hebben we dat een beetje geregeld met elkaar in dit land. En daar proberen we ook op te handhaven.
2: U zegt in Staphorst komen de mensen niet op straat te staan. Betekent dat u die mensen ook volgt?
1: Nou ja, ik weet niet wat u bedoelt met volgt. Maar we
2: hebben dat u contact houdt of dat u weet waar ze terechtkomen?
1: Nee, absoluut, zeker. Ja, nee, maar dat doen we. Want we willen absoluut niet dat mensen, en zeker niet met kinderen, dat die zomaar op straat komen te staan. Nee. En dat hebben we ook gezien in het project wat we hebben gehad. Daar hebben we natuurlijk ook als gemeente zelf veel van geleerd. Van wat dan de oplossingen zijn en wat we dan moeten doen. En dat hebben we ook handen en voeten aangegeven. Dus we hebben daar zelf ook van geleerd op welke wijze we dit op zijn best kunnen doen.
0: Maar goed, er wonen ook mensen in zo'n vakantiehuis omdat het lekker buiten is. Gelijkvloers, mooi overzichtelijk, het is prettig wonen. Dat is dus niet de bedoeling, begrijp ik. Want het, hoe noemt u dat, toerisme? Product moet dus wel in stand blijven.
1: Ja, het recreatieve product. We hebben 6 vakantieparken in een gebied waar mensen heel graag willen recreëren. En daar is het ook voor opgericht. Dus daar moeten we het ook wel een beetje proberen voor in stand te houden.
0: Ja, goed. Dan een zaak van heel andere orde. De burgemeester, de gemeente, heeft ook zijn verplichting natuurlijk bij mensen die heel lang getrouwd zijn of jarig zijn, heel oud worden. 250 bruidsparen heeft u al bezocht. Klopt dat?
1: Ja, nou, deze week hebben we ook weer een bruidspaar. En toen dachten we eigenlijk van, goh, hoeveel hebben we er nu bezocht? En zijn we aan het tellen gegaan. En inclusief mensen die 100 jaar, 101, 102 zijn geworden, gaan wij aanstaande donderdag naar het 250ste bruidspaar of jubileum die we bezoeken in Staphorst. In 5 jaar tijd.
0: Ja, u moet wel oppassen met de lijn, denk ik, hè, met al dat gebak.
1: Ja, nou, er gaat altijd een bot

0: Ik ga vanuit het bestuurssecretariaat vooruit van niks in huis halen.
1: Oh. Maar ik kan me niet voorstellen dat iedereen zich daaraan houdt.
0: Nee, mensen willen ook graag de burgemeester op een goede en een gepaste manier ontvangen. Maar ik moet je echt zeggen, wij weigeren toch wel heel vaak. Want ja, drie bruidsparen op een dag, dan gaat het helemaal fout natuurlijk. Dus ja, maar echt, het zijn altijd fantastische bezoeken. En het, mensen vertellen van alles. En als je 60 of 65 jaar getrouwd bent, dan weten we allemaal. Elk leven heeft zijn ups en zijn downs. En dat zijn altijd over het algemeen hele mooie verhalen. Die ook echt toevertrouwd worden aan de burgemeester. En dat is prachtig.
2: Ja, en nou is er een burgemeester, volgens mij uit Zeeland. Ik weet haar naam niet meer precies. Die heeft gezegd, nou juist, er is die flauwekul. Dat zei ze trouwens niet. Maar die jubilarissen, daar hebben we geen tijd meer voor hoor. Dat wordt een briefje. Wat vindt u daar dan van?
0: Nou ja, goed. Elke burgemeester maakt daar zijn eigen afweging in. Ik snap ook dat je in grotere gemeenten, ja, dat je dan bijna dagelijks op pad bent. En dat agendaproblemen geeft. Er zijn ook andere mogelijkheden. Ik weet ook dat er burgemeesters zijn die één keer in het half jaar op een zaterdag mensen die de jubileums bij elkaar halen. En daar een hele mooie ochtend of een hele mooie dag aanbieden, zeg maar. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Maar ik zie dat in Staphorst het enorm wordt gewaardeerd dat de burgemeester en zijn vrouw langskomen. En dat doen we.
1: En als u nou bij die echtparen langsgaat, die dan zoveel jaar getrouwd zijn, heeft u ontfutseld wat het geheim is van een goede relatie?
0: Ja, dat zijn altijd wel de vragen die we stellen. Er zijn overigens wel verschillende reacties altijd. Maar elkaar een beetje vrij laten, dat is altijd wel. Dat horen we altijd wel. Hè? Dus ja, maar ja, het is het echte geheim heb ik nog niet ontdekt.
1: Oké. Nou, elkaar vrij laten.
2: Voor uzelf toch wel, mag ik hopen, meneer de Kamer. Maar daar gaan we nu niet op in. U moet door, Ja. Ja. En als de burgemeester was. Ja, zegt u maar. Ja.
0: Nee, maar het echte geheim, ik bedoel, wij zijn nog geen 60 jaar getrouwd. Oh. Overigens gaat het hartstikke goed, moet ik zeggen.
2: Mooi, gelukkig. Dat wilde er verder niet over vragen. Maar meneer Ten Kater, blij te horen. En als meneer Ten Kater komt, niets in huis halen, dat is het motto. Meneer Ten Kater, goede congresdag vandaag bij de VNG. En tot volgende week.
0: Dankjewel. Tot ziens.
3: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
4: Deze week Bertolf.

0: nieuwe oogst deze week van Bertolf, Heart Over Mind. Straks na 7 uur gaan we het hebben over de military. Niet over het springen van de paarden of de cross-country, over het stro of de stallen, maar over het netwerken aan een eeltje.
1: Ja, want dat gaat volop gebeuren.
0: Gaan we straks over praten met Anke Bijleveld.

0: wat betekent het om gezond ouder te worden? Je ziet het in de documentaire De Beentjes Eronder.
1: Maar ik heb echt nooit geen slechte zin. Ik sta 's morgens gierend op en ik ga 's avonds lachend weer naar bed.
0: We volgen Beb, Aart en Freek. Drie bewoners van woonstichting Lutgeris in Deventer.
2: Samen, dat is wel het belangrijkste.
0: Ze laten zien dat gezond ouder worden niet alleen gaat over bewegen en gezond eten, maar ook over actief blijven, contact met anderen en iets voor elkaar betekenen.
3: Je leeft in een gemeenschap met andere mensen en er zijn al zat dingen die je gezamenlijk kan beleven.
0: De Beentjes Eronder. Zaterdag op TV Oost.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Mensen vragen me vaak. Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel. Want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
16: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het OM eist 5,5 jaar cel tegen een 25-jarige man uit Zwolle. Volgens justitie handelde hij in 3 MMC, cocaïne en MDMA en veroorzaakte hij een explosie. De N48 tussen Hogeveen en Balkbrug blijft dicht tot het middaguur na een dodelijk ongeluk gistermiddag. En in Deventer is vannacht een auto uitgebrand. Toen de brandweer arriveerde was de wagen al niet meer te redden.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
18: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
19: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
18: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
20: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
18: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
21: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Ochtendspits is wel wat drukker geworden, maar het valt nog reuze mee. N35 Zwolle richting Almelo. Daar rij je eerst vast tussen Heino en Raalte. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Ben je daar doorheen, dan rij je weer vast bij Nijverdal. Tot aan Wierden, 2 kilometer file met 5 minuten aan vertraging. En je hoort het al een paar keer. De N48 om Hogeveen is dicht bij Zuidwolde. Het is net op de grens met Drenthe natuurlijk in beide richtingen vanwege die spoedreparatie. Door dat ongeluk, zware ongeluk gisteren met 2 vrachtwagens. Omrijden wordt geadviseerd via Coevorden en Hardenberg. Over de A37, N34 en N36 gaat ook nog even duren. Tot 12 uur vanmiddag was de eerdere melding. Maar ik zie nu dat dat is veranderd tot 7 uur vanavond. Dus de hele dag houd daar rekening mee.
22: Goedemorgen met Oost.
21: En straks op Radio Oost kijken we net als iedere dag deze week vooruit naar de military. We hebben al stalmeesters gehoord en parcoursbouwers gehoord en vrijwilligers gehoord. Vanochtend hebben we het over het economisch belang. Belang van de military, Anneeltje.
23: Ja. dat is een belangrijk belang.
21: Ja, het zijn niet alleen maar peren, maar ook heel veel mensen. Toet Twente, die gezien wil worden, die komt daar naartoe. Ook Anke Bijleveld, en die gaan we zo eens even bellen over het belang van de military. Muziek hoor je straks van Ilse de Lange en The Pretenders.
24: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Chrissy Hynde en The Pretenders en Don't Get Me Wrong.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boel. Goedemorgen met Oost.
0: Ik ochtends heel vaak. Don't get me wrong. 8 minuten over 8 is het op woensdag de 30ste van september. Goedemorgen, Anna Neeltje.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: De military is van belang. Niet alleen voor de paardensport, maar ook voor de economie. Het is niet alleen maar paardensport en bokbier. Daar gaan we straks over praten met Ank Bijleveld. En permanente bewoning van vakantiehuisjes is voor sommige gemeenten echt nog wel een doorn in het oog.
2: Gemeenten zitten nog altijd achter bewoners aan die noodgedwongen op een vakantiepark wonen. Vanwege het woningtekort zijn veel mensen in nood uitgeweken naar een vakantiepark. Dat is officieel verboden, maar woonminister O'Sullivan vroeg aan gemeenten om daar niet op te handhaven. Veel gemeenten handhaven dus wel, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Verslaggever Iris Kuipers legt uit waarom.
3: Gemeenten geven eigenlijk verschillende redenen. En eentje daarvan is bijvoorbeeld criminaliteit op een vakantiepark en toch ook wel de veiligheid op zo'n park. Maar ook bijvoorbeeld dat de woningen die op vakantieparken zijn, die hoeven aan veel minder wetgeving te voldoen. Dus zij zeggen van, hey, die zijn niet geschikt om echt permanent en heel lang in te wonen. Dus gemeenten hebben wel verschillende beweegreden om te zeggen van, we gaan toch ingrijpen.
2: Een van de gemeenten die handhaaft op vakantieparken is Hengelo. Op een vakantiepark aan de rand van de stad woont deze vrouw samen met haar 3 pubers.
4: Na een scheiding ben ik op zoek gegaan naar een sociale huurwoning in Hengelo. En daar ben ik nog niet voor in aanmerking gekomen. Dat is nog niet gelukt. Daarna kon ik hier terecht, waar ik dankbaar voor ben. En niet wetende hoe lang dit nog duurt. Qua geluiden is de concentratie van de kinderen heel lastig. En dat zorgt ook wel voor wat problemen.
2: Als de gemeente blijft handhaven, betekent dat dat deze vrouw en haar 3 kinderen over 3 maanden dakloos worden. Er wonen rond de 60.000 mensen langdurig op een vakantiepark, ook in onze provincie dus. Gemeenten zijn daar niet blij mee, omdat ze de parken en de huisjes behouden voor de recreatiesector.
0: Verder in het nieuws vanochtend. De vakbond voor spoorwegpersoneel weer meer maatregelen om medewerkers op de trein te beschermen tegen agressie. Conducteurs en ander personeel worden volgens de VVCM steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Aantal meldingen loopt in de vele duizenden. Ook de Vechtdallijn van Arriva tussen Emmen en Zwolle is een van de trajecten waarop veel geweld voorkomt.
5: Als je meer controleert, pak kans ook groter. Lijkt me niet onlogisch. We hebben natuurlijk op deze lijn Emmen-Zwolle veel last eigenlijk al jaren van veilige landers. En we weten dat daar de problematiek met een geldig vervoersbewijs altijd groot is.
0: Uit cijfers van de NS blijkt dat het aantal meldingen van geweldsincidenten afgelopen jaren fors is gestegen. 2023 waren het er ruim 2.500. Vorig jaar al 6.500. Dit jaar al meer dan 5.000, waarvan ook nog een kwart met lichamelijk geweld. In meer dan 100 gevallen ging het ook nog eens om bedreiging met een wapen.
2: Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een opvang voor vluchtelingen relatief vaker een poster bestelden dan plaatsen zonder opvanglocatie. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen uit willen dragen, zegt deze medewerker van Vluchtelingenwerk.
6: Blijf met elkaar in gesprek, de samenleving, of je nou tegen of voor opvang bent, die maken we samen en dat is eigenlijk de boodschap.
2: Noordelijke provincies gaan aan kop met bestellen. 1 op de 5 posters hangt in Friesland, Groningen of Drenthe. Vluchtelingenwerk ziet ook dat mensen die in steden wonen vaker een poster bestellen dan provincialen. Zwolle heeft naar verhouding de meeste posters aangevraagd.
0: Ja, ik zie er een paar hangen in mijn buurt. En dan wordt het nog een keer warm vandaag. Er werden gisteren al warmterecords verbroken. En volgens weervrouw Margot Ribbering gaat dat vandaag dus weer gebeuren.
7: Ik denk dat we op de meeste plaatsen naar zo'n 5, 26 graden gaan. En in Twente kan het 27 graden gaan worden. Hebben we dan weer een dagrecord te pakken? Ik denk het wel. Want het dagrecord staat op naam van 30 september 2011 op 25,7. Dus daar gaan we vandaag weer overheen.
0: Dat wordt geen modder bij de military, dus laat de laarzen maar thuis. Dat is misschien goed nieuws voor alle mensen die er niet voor de paarden komen. Maar om zaken te doen.
2: Ja, maar die laarzen horen ook wel een beetje bij de outfit, toch?
0: Ja, dat klopt. Ze komen toch wel met laarzen.
2: Denk het wel.
0: Maar ze horen of Ank Bijleveld ook laarzen aantrekt. Met haar gaan we zo praten over het economisch belang.

0: We're getting old. Neil Young, ook al wat ouder. En een klassieker van hem, Heart of Gold.
1: The Military Boogaloo.
0: De hele week kijken we al vooruit naar The Military. Die gaat morgenavond beginnen met de dressuur. The Military, waar de 55ste editie van aanstaande is. Maar dat is niet alleen paardensport. Het draait daar ook om business en pleasure. En over die business gaan we het vandaag hebben met Ank Bijleveld. Zij is voorzitter van de Twente Board. Een economische club natuurlijk in Twente. Ja, mevrouw Bijleveld,
2: goedemorgen. Economic Board, goedemorgen.
0: Economic Board, ja zeker. En daarvoor is de military ook belangrijk?
2: Ja, de military is een van de grootste evenementen waar contacten worden gelegd in Nederland. Het is een van de grootste netwerkevenementen in Nederland. Waar bedrijven ook allemaal zich presenteren. Waar ze relaties uitnodigen. Dus het is een heel belangrijk evenement.
0: Ja, hoe is dat zo gekomen eigenlijk?
2: Ja, het is steeds groter geworden. Ik ben een trouwe bezoeker van de zaterdagen, maar ga ook maar eens naar de andere onderdelen. Maar je ziet, in allerlei verschillende functies ben ik er ook geweest, dat het belangrijk is om mensen naar Twente te halen voor zo'n groot sportevenement. En dan al wandelend kun je ook zaken doen met elkaar.
0: Ja, want het is een heel stroodorp, hè, voor wie er nog nooit is geweest. Ja. Er zijn overal standjes en hospitality units.
2: Waar je mensen en bedrijven kunt langs de route, hè, ja. Dus, die daar zichzelf presenteren.
0: Ja. En werkt dat dan ook?
2: Ja, dat werkt. Kijk, het werkt ook om relaties naar Twente te krijgen. Dat is toch ook een belangrijk onderdeel. Dat zie je dat bijvoorbeeld provincies, gemeenten, maar ook bedrijven doen. Zij kunnen hun klanten deze kant op krijgen of nieuwe relaties aanboren. En dat werkt echt wel.
0: Ja, ja. En de Twente Board, heeft die daar ook een stand? Heeft u daar ook een?
2: Nee, wij hebben geen
0: stand. Niet achter de bar staan, maar u heeft niet een unit.
2: Dat doe ik bij andere evenementen niet daar.
0: Okay.
2: Als het gaat om wij lopen ook rond met al dan niet met gasten of gaan zelf met mensen mee om te spreken over over allerlei zaken. Maar ja. Bijvoorbeeld ook ondernemers uit het board zijn wel present met stands. En die, nou, daar lopen we natuurlijk ook allemaal langs. Het is eigenlijk ook de presentatie van Twente aan heel Nederland. En ja, we lopen bij mooi weer. Ik heb eigenlijk nog niet naar het weerbericht gekeken.
0: Het blijft droog.
2: Ja. Dat is heel goed, want er is ook wel eens één grote regen bij geweest. Maar als het droog weer is, komen natuurlijk ook veel mensen gewoon naar de military. Maar de mensen op uitnodiging voor de bedrijven, die lopen dan ook echt de ronde langs allerlei bedrijven. En dat is toch heel belangrijk.
0: Ja, maar vastzitten in de modder schept ook een band natuurlijk. Dat is ook altijd belangrijk.
2: Zeker. Ja, zeker. Er zijn ook mooie filmpjes van.
0: Ja, zeker. U heeft ons wel nieuwsgierig gemaakt waar u dan wel achter de bar staat. Maar dit geheel terzijde, mevrouw Bijleveld. Maar levert het dan ook iets op? Want het is natuurlijk ook een event dat je met laarzen aan, een robuust colbertje en een hoedje op daar rondloopt en netwerkt. En Toet Twente komt daar om gezien te worden. Maar
2: ja, maar dus ook
0: heeft
2: Nederland,
0: het ook effect? Hè? Ja,
2: ja, ja. Ja, het zeker. Het heeft wel degelijk effect. Kijk, het gezien worden heeft natuurlijk effect. Het heeft een publicitair effect in kranten, omroepen, et cetera, die aanwezig zijn. En het heeft ook wel degelijk een echt effect voor bedrijven, naar ik heb begrepen. Maar ik heb dat niet precies nagevraagd. Maar ik begrijp dat het hen echt wel wat oplevert.
0: Nee, de cijfers zullen er ook ongetwijfeld niet van zijn. Maar er bedrijven genoeg dus die zich daar ook willen presenteren.
2: Jazeker. Zeker. Als u de kaart zou bekijken, dan ziet u ook alle bedrijven die ook deels natuurlijk het evenement sponsoren. Maar die zich ook presenteren met echt grotere. Enerzijds hospitality tenten, anderzijds gewoon kleine zaken die daar echt mensen naartoe krijgen. Zeker. En echt uit het hele land. Hè. Er wordt ook echt wel actief gekeken naar mensen uit Den Haag, uit de regio Amsterdam om hier naartoe te komen.
3: En u gaat, als ik het goed begrijp, dus zaterdag naar de military?
2: Ja, dat doen eigenlijk de meeste mensen.
3: En is er dan ook iets specifieks waar u erg naar uitkijkt?
2: Nou, ik wandel altijd ik ga eerst keurig naar de opening, meestal door. En dan wandel ik met een hele grote groep vrienden over het terrein eigenlijk naar al die punten.
3: Zijn er eerdere jaren bepaalde ontmoetingen geweest waarvan u dan denkt, oh, dit was echt wel heel bijzonder en goed dat gebeurd is?
2: Ja, nou, er is één die ik me heel goed herinner, of de commissaris van de Koning, maar dat heeft helemaal niks met deze ontmoetingen te maken. voor de economische kant. Maar toen werd ik gebeld of ik minister wilde worden op het military terrein. Dus dat zal ik me altijd herinneren. Toen moest ik me nog afzonderen van de groep. Maar er zijn altijd wel ontmoetingen waar iets uit voortkomt. Bijvoorbeeld met ministers of Kamerleden. En ik ga er eigenlijk ook een beetje van uit dat bijvoorbeeld Demi van Essen, de minister van Landbouw, er echt wel even rondloopt.
0: Ja, en dat is wel belangrijk. Ook daar om dan weer even mee te praten. Het is toch wel een mooi verhaal, mevrouw Bijleveld. Vroeger ze u voor minister van Defensie wilde worden.
2: Zeker.
0: Ja. Dan loop je toch met een ander gevoel over de military, of niet?
2: Zeker. Heb ik gevraagd of ik wat later kon terugbellen.
0: Oh, dat
2: had
0: wel.
2: Ik had zelf gehad als commissaris van de Koning.
0: Ja, dat is dat natuurlijk ook weer zo. Maar toch, u heeft dan niet stiekem gefluisterd. Goh, ze hebben me gevraagd of ik minister wil worden.
2: Nee, leek me beter van niet. Hè?
0: Nee, dat is, als je dat te veel zegt, word je het niet. Hè? Zo werkt dat dan ook weer. Nou, dat is wel een mooi verhaal. Mevrouw Bijleveld, u bent dat dus en het levert ook wat op. Is het ook een beetje tegenwoordig, is die balans ook wat meer die kant opgeschoven? Denkt u eigenlijk van de military dat de paardensport nog bijzaak is? Of is zover nog niet?
2: Nee, het is wel echt een sportevenement. Hè? Maar er zijn zeker mensen die geen paard zien op de zaterdag. Hè? Dat is zeker zo. Maar ja, het is echt een sportevenement. En ik vind het ook een heel internationaal evenement. Het is een landenwedstrijd. Dus er zitten heel veel aspecten aan de military. Ja. Maar er zijn zeker ongetwijfeld mensen die geen paard zien. Dat vind ik dan wel weer jammer. Want het is ook een van de grootste sportevenementen van Nederland.
0: Ja, die zit alleen aan de bar dan.
2: Ja, sommigen wel.
0: Ja, dat moet ook weer niet, hè?
2: Nee,
0: want bokbier is natuurlijk ook een belangrijke traditie daarvan. Ja. De military. Heeft u al uw outfit compleet?
2: Nee, maar ik zal het nu het weer eens horen. Dan zal ik er nog eens over nadenken. Oh. Maar hoe doe ik altijd wel op?
0: Ja, u heeft een vaste military hoed?
2: Ja, ik heb eigenlijk een vaste military hoed. Dat is wel zo makkelijk.
0: Oké, nou, dan bent u ook goed herkenbaar, toch?
2: Zo is het, zo is het.
0: Mevrouw Bijleveld, veel plezier dan, komend weekend.
2: En ja, u ook, hopelijk.
0: Nee, ik helaas ben er niet bij. Maar we zijn er wel uitgebreid met Radio Oost natuurlijk. Hè? Met een eigen studio. Zeker. Komt u daar even langs? Dat is wel heel erg leuk.
2: Ik zal er even langs lopen.
0: Ja, lijkt mij hartstikke goed. Mevrouw Bijleveld, dank u wel. Fijne dag.
2: Graag gedaan.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, geproduceerd door Jeff Lynne van het Electric Light Orchestra. En dat is te horen, zo dadelijk te horen, de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
6: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ja,

0: half negen geweest. Belangrijkste nieuws krijg je van Anna Neeltje.
1: De N48 tussen Hogeveen en Balkbrug blijft dicht tot 7 uur vanavond. Gisteren gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis samenlevenposter van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. Zwolle heeft naar verhouding de meeste posters aangevraagd. In Deventer is vannacht een auto uitgebrand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de wagen al niet meer te redden. Plastic onderdelen van een auto die vlakbij stond raakten beschadigd door de hitte. En Zwolse horecaondernemers hebben een brandbrief naar de gemeente gestuurd vanwege overlast door straatpredikers. Door de straatpredikers zouden mensen weglopen van het terras of een terrasbezoek zelfs helemaal overslaan. In de brief geven de ondernemers aan dat ze vrezen dat de situatie zonder ingrijpen escaleert. Links en rechts vinden al opstootjes plaats. Zo werd vorige week een ondernemer naar de grond geduwd nadat ze de microfoon van een prediker uit een speaker trok. De ondernemers eisen een oplossing en willen in gesprek met de burgemeester, politie en vertegenwoordigers van evangeliserende organisaties. Meer daarover lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: En voor het weer nog een keer naar Margot Ribbering. Margot, het is nog heel erg bewolkt in Hengelo. Waar blijft die zon?
2: Ja, ja, Hengelo is niet heel Overijssel, hè? Ja.
0: Nee, maar ik zit hier nu wel.
2: Ja, ja. Nee, ik heb ook gezegd, hè, het vorige uur en het uur ervoor, het is niet helemaal zonnig. Af en toe trekt er vanuit het zuidwesten wat hoge en middelbare bewolking over. Waardoor het even wat bewolkt is, maar dan komt die zon er ook bij. Maar het is vooral de zuidoostelijke wind. Op dit moment een windkrachtje 2 tot 3. Ja, die voert hele warme lucht aan. De starttemperatuur is al bijzonder hoog, 15, 16 graden. Maar met die aanvoer van warme lucht en zeker ook nog zon tussen die hoge en middelbare wolkenvelden door, gaan we richting de 25, 26 graden in het westen van de provincie. In het oosten kan het nog wat warmer worden. 27 graden is haalbaar. En als we dan even kijken naar de dagrecords, ja, dan zou het zo kunnen zijn dat we ook vandaag weer een dagrecord halen voor 30 september. Want het oude record in Enschede staat op 25,7 uit 2011. En dan is het verder ook nog zo dat er natuurlijk een einde komt aan het hele warme weer. Ten westen van ons ligt een koufront klaar met regen. Maar dat komt pas, nou, ik denk na middernacht. Dus dan zitten we al in oktober. Regen, en dat kan een beetje buiig zijn. Dat trekt dan in de loop van de nacht over ons heen naar het oosten. Daarbij zien we opvallend hoge minimumtemperaturen, ook maar even gezien. Gezegd hebben, de 17 tot 18 graden zijn temperaturen die overdag niet zouden misstaan. En morgen wordt het een graadje of 20. De meeste regen verlaat het oosten in de loop van de ochtend. Daarna zien we wel vrij veel restbewolking. En blijft het oosten ook in de middag gevoelig voor een enkele bui. In het westen zal het op de meeste plaatsen droog zijn.
0: Nou ja, dat zien we in oktober dan wel weer. Ja. Hoe gaan we dan richting weekend?
2: Ja, het weekend en ook de vrijdag zien er rustig en droog uit. Met in de nacht en ochtend grote mistkansen. Misschien ook wat dichte, verkeersbelemmerende mist. Dat seizoen is ook weer aangebroken. En dat duurt even voordat die mist dan is opgelost. Maar het lukt nog wel in deze tijd van het jaar. En wat er dan overblijft zijn perioden met zon en wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt nog steeds 20 graden. 18 graden is normaal voor deze tijd van het jaar. Dus het is nog steeds veel te zacht.
0: Ja. Goed, weten we weer waar aan toe zijn. Vandaag nog warm, dus geniet er dan nog maar even van. Margot, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En een fijne dag. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. De ochtendspits zit er wel op, want we hebben geen enkele file meer. Maar nog wel die stremming van de N48 om Hogeveen bij Zuidwolde is hier dicht vanwege de spoedreparatie, vanwege dat ongeluk gisteren. Omrijden moet je voorlopig nog doen. Sterker nog, de hele dag nog tot 7 uur vanavond omrijden via Coevorde en Hardenberg over de A37, N34 en de N36.

0: Doobie Brothers in the long train running. You gotta keep on moving. Ja, dat zeggen sommige gemeenten ook tegen bewoners van vakantieparken. Keep on moving.
1: We hadden het inderdaad deze uitzending veel over vakantieparken. Want gemeenten zitten nog altijd achter bewoners aan die noodgedwongen op zo'n vakantiepark wonen. Vanwege het woningtekort zijn veel mensen in nood uitgeweken naar een vakantiepark. Is officieel verboden, maar woonminister O'Sullivan vroeg aan gemeenten om daar niet op te handhaven. Veel gemeenten handhaven dus wel, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Nu zit er wetgeving aan te komen. Verslaggever Iris Kuipers legt uit wat er gaat veranderen.
2: Ze hebben in het verleden al gezegd, dat was nog Mona Keijzer, die zei al van hey, ga ik nu voor 10 jaar toestaan. Dat is wel van de baan gegaan. Maar nu willen ze er eigenlijk voor zorgen dat er voor gemeenten toch wel afspraken komen rondom die permanente bewoning. Zodat ze kunnen kijken van, hey, kunnen we toch gedeeltelijk toestaan? Alleen dat is natuurlijk in het verleden ook al geweest. Dus veel gemeenten hebben ook zoiets van, we blijven gewoon handhaven en we blijven ons voor nu gewoon aan de wet en regelgeving houden. En dan zien we dan wel weer verder of er überhaupt ook afspraken komen landelijk.
1: Er wonen rond de 60.000 mensen langdurig op een vakantiepark, ook in onze provincie dus. Bijvoorbeeld in Hengelo, dat is een van de gemeenten die handhaaft op vakantieparken.
0: Ja, en op zo'n vakantiepark in Hengelo woont deze mevrouw met haar 3 kinderen. Als Hengelo blijft handhaven, ook na de wetgeving, heeft dat gevolgen voor haar en haar kinderen?
3: Dat betekent eigenlijk door de bocht dat we dan dakloos zullen zijn als we eruit moeten, omdat er geen alternatief is.

0: burgemeester van de dag, Jan ten Katen van de gemeente Staphorst. Hij legt uit hoe zijn gemeente te werk gaat.
1: Wij blijven nog wel handhaven, maar dat is niet dat er nu hele stevige zaken op de rol staan, dat mensen er zomaar uitgejaagd worden. Soms kan het ook met een persoonlijke gedoogbeschikking. En ik hoorde vanmorgen ook een reportage van een mevrouw die ook met een gedoogbeschikking van een jaar. Nou, en dat kennen wij ook, hè, dat op het moment dat er echt de nood aan de man is en er moet onderdak gevonden worden, dan kan dat. Maar dan wel met een afspraak dat er ook weer op een gegeven moment een einde aan zit.
0: De gemeente houdt contact met de bewoners van vakantieparken, zodat zij zo nodig worden opgevangen en dus niet op straat komen te staan.
2: Veel meer hierover in de app en op de website. Dan kijken we de hele week al vooruit naar de Military in Boekelo. Die gaat morgenavond officieel beginnen, tenminste met het sportgedeelte. Maar het draait bij de Military ook om business and pleasure. Anc Bijleveld is de voorzitter van de Twente Board, Economisch Instituut, regionaal samenwerkingsverband in Twente. Zij benadrukt nog maar weer eens even dat ook voor die sector de military heel belangrijk is.
3: De military is een van de grootste evenementen waar contacten worden gelegd in Nederland. Het is een van de grootste netwerkevenementen in Nederland. Waar bedrijven ook allemaal zich presenteren, waar ze relaties uitnodigen. Dus het is een heel belangrijk evenement. Het is steeds groter geworden. Ik ben een trouwe bezoeker van de zaterdagen, maar ook maar eens naar de andere onderdelen. Maar je ziet in allerlei verschillende functies ben ik ook geweest, dat het belangrijk is om mensen naar Twente te halen voor zo'n groot sportevenement. En dan al wandelend kun je ook zaken doen met elkaar.
2: Ja, en zij gaat zaterdag wandelen. Anc, toch, zei ze?
0: Ja, zaterdag
2: door het Stroodorp met een heel gezelschap.
0: Op de Military in Boekelo te vinden, met hoedje op.
2: Met hoedje en laarzen aan en natuurlijk. En ze heeft beloofd bij de studio van Radio Oost langs te gaan, want we zijn er daar het hele weekend. Zij vindt trouwens de sport trouwens ook nog wel belangrijk. Wel belangrijk dat het ook echt een paardensportevenement blijft. Al geeft ze wel toe dat er mensen zijn die tijdens het hele weekend geen paard zien.
0: Nee. Die aan de bar blijven hangen.
2: Blijven voor aan boekbiertjes. Boekbiertjes. En misschien ook wel contract afsluiten, toch?
0: Ja,
2: dat
0: wie
2: gebeurt
0: weet.
2: Ook op de military. Uitgebreid over de military de komende dagen en het weekend natuurlijk. We zijn er gewoon het hele weekend met Radio Oost. Nu Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: wat piano-akkoorden van Elton John. Samen met Britney Spears zong die Hold Me Closer. Nog even een zomers muziekje bij.
1: Want het wordt lekker weer vandaag.
0: We gaan weer records sneuvelen vandaag. Volgens Margot Ribbering gaat het tot 27 graden, misschien wel 28 in Twente worden. De rest van de provincie krijgt het ook warm vandaag. Daarnaast wel weer even voorbij. Het zit erop, Anneneeltje.
1: Het zit er weer op, maar niet helemaal. Niet want ik blijf nog even.
0: Jij blijft, ja, jij blijft het nieuws brengen.
1: Jij gaat je klaarmaken voor een zonnige middag in je achtertuin.
0: Ja, ik ga me eerst wel voorbereiden op de uitzending van morgen. Maar okay, dit geheel tezijde, dan zitten wij hier weer vanaf 6 uur. Zo dadelijk neemt Oene het over. Bert is een paar dagen vrij even voor andere zaken. Oene neemt het over met wel de gebruikelijke rubrieken. De vraag van de dag natuurlijk. Ik weet niet of Oene ook aan een stichtelijk woord doet. Dat horen we dan wel.
1: Misschien hoort hij dat nu en denkt hij, oh,
0: of een tegelspreukje. Maar in ieder geval gaat hij wel de pimpamplaat doen, toch?
1: En de letter is O. Kom maar.
0: De letter is O van Ozzy Osbourne. Twee O's.
1: Nou ja, heb je de eerste suggestie al binnen?
0: Paranoid gaan draaien van Black Sabbath?
1: Ja, ik weet het wel zeker.
0: Ik denk het ook. Roy Orbison hebben wij al gedraaid. Gilbert O'Sullivan, heb je zelf nog iets?
1: Nou ja, ik vind O best een moeilijke letter om dan meteen dingen te bedenken.
0: Ik ook. One Kiss. Ik kwam hier net de suggestie van Dua Lipa. Nou, kan ook.
1: Mag ook.
0: Dus kom maar door. Als met alles met een O. Oene gaat het straks voor je draaien. Ik kwam nog op Ottawa.
1: Ah ja.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Uit de jaren 70, denk ik. Het hoogtepunt van de disco. En zij hadden ook twee hits volgens mij. Hands Up was er eentje. En D-I-S-C-O is de tweede. Tot morgen.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
11: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het OM eist 5,5 jaar cel tegen een 25-jarige man uit Zwolle. Volgens justitie handelde hij in 3 MMC, cocaïne en MDMA en veroorzaakte hij een explosie. De N48 tussen Hogeveen en Balkbrug blijft tot vanavond 7 uur dicht na een dodelijk ongeluk gistermiddag. En in Deventer is vannacht een auto uitgebrand. Toen de brandweer arriveerde was de wagen al niet meer te redden.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
14: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
13: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
15: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
13: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
18: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
19: Voor de

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost.

0: 1984 was het Bryan Adams en The Summer of 69.
1: Roene Loonstra. Bij Oost.
0: Ja, de titel van de plaat verwijst letterlijk naar de zomer van het jaar 1969. Maar het daadwerkelijke onderwerp is discutabel. Het gaat namelijk volgens schrijver Jim Fallons inderdaad over de zomer van het jaar. Maar Bryan Adams geeft zelf aan dat er een seksuele verwijzing in zit. Zo, hij durft. Goedemorgen, dank aan Marcel en Anneeltje. Ja, die gaan we natuurlijk de komende uren weer horen met het regionale nieuws. Vandaag 30 september, wat gebeurde er zoal in het verleden? Nou, in 2007 werden de Duitse vrouwen in China wereldkampioen voetbal. En de Koerdische arbeiderspartij PKK kondigt aan dat zij voorlopig geen aanvallen op het leger van Turkije meer zullen uitvoeren. En de federale overheid van de Verenigde Staten noemt, 50 jaar na het ongeluk waaraan James Dean op 30 september 1955 overleed, de plaats van het ongeval de James Dean Memorial Junction. Zo, hele naam. En daar is ook destijds het volgende over gezegd.
2: On September 30th, 1955, American actor James Dean suffered a very serious accident while aboard his Porsche 550 Spyder, which unfortunately ended his life.
0: Precies. En daar hebben ze dus een soort gedenksteen op gelegd. Even kijken, de oppers-Sovjet kiest Gorbachev tot de nieuwe president van de Sovjet-Unie. Dat is de opvolger van Gromyko, die met pensioen gaat. En in 1966, op 30 september, nazi-oorlogsmisdadiger Albert Speer wordt na 20 jaar vrijgelaten uit de Spandau-gevangenis. Nou. Ja, je kunt vandaag weer 2 kaarten winnen voor de Cross Country. Komende zaterdag de Military in Boekelo, daar gaan we uiteraard weer aandacht aan besteden. En voor de rest de pimpamplaat vandaag, de letter O. Dat heb je al bij Marcel en Anneeltje kunnen horen. Nou, 06-4567-1331. Geef jouw favoriete platen door. Dat is al gebeurd. Opus, Life is Life. En ook Johnny Cash, The Orange Blossom Special. Ja, die moet ik even opzoeken.
3: Hello.

Aanvankelijk was de tekst good, good vibes, I get good vibes. Maar goed, dat vond Brian Wilson van de Beach Boys niet zo leuk. Hij vond good vibrations beter. En het gaat over een jongen die smoorverliefd is op een meisje. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitement. Zo, waren van die termen die in de jaren 60 heel vaak werden gebezigd onder Amerikaanse hippies. Zo, straks na 9:30, de pim-pam-plaat. Artiesten of titels die beginnen met de O van ondergetekende voornaam. Goed, nu Sly Fox, Oboe.

0: Het is een van die platen waarvan de live-uitvoering het beter deed dan de studio-uitvoering. Melissa Etheridge, I Like The Way I Do. Je had bijvoorbeeld ook Show Me The Way van Peter Frampton. Ken je natuurlijk ook wel. Daar bestaat ook een studio-uitvoering van, een LP-uitvoering. Deed helemaal niks, maar de live-uitvoering deed weer heel erg goed. Ja. Oh, wat krijg ik.
1: Kijk, we krijgen het applaus er nog bij.
0: Ja, maar die wou ik eigenlijk helemaal niet laten horen. Nee, ik wou namelijk even heel professioneel radio maken. Dit even te laten horen. Adaneeltje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zitten ze wel in het nieuws?
1: Zometeen ga ik het hebben over permanente bewoningen op vakantieparken en agressie in de trein.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Let's go!
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Het is 2 minuten over 9:30. Adeneeltje nu met het laatste regionale nieuws.
6: Woningtekort of niet, de meeste Nederlandse gemeenten met een vakantiepark willen niet dat mensen daar het hele jaar wonen, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Het kabinet had opgeroepen om tijdelijk niet te controleren, maar de meeste gemeenten doen dat toch. Gemeenten willen vooral de toeristische sector beschermen. Maar er komt nieuwe wetgeving. Verslaggever Iris Kuipers legt uit wat er gaat veranderen.
7: Ze hebben in het verleden al gezegd, dat was nog Mona Keijzer, die zei al van hey, ga ik nu voor 10 jaar toestaan. Dat is wel van de baan gegaan. Maar nu willen ze er eigenlijk voor zorgen dat er voor gemeenten toch wel afspraken komen rondom die permanente bewoning. Zodat ze kunnen kijken van, hey, kunnen we toch gedeeltelijk toestaan? Alleen dat is natuurlijk in het verleden ook al geweest. Dus veel gemeenten hebben ook zoiets van, we blijven gewoon handhaven en we blijven ons voor nu gewoon aan de wet en regelgeving houden. En dan zien we dan wel weer verder of er überhaupt ook afspraken komen landelijk.
6: Van de 177 gemeenten die zijn meegenomen in het onderzoek zijn 116 tegen permanente bewoning. De N48 tussen Hogeveen en Balkbrug blijft tot zeker 7 uur vanavond dicht. Gisteren gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. De hulpdiensten zijn druk bezig met het opnieuw asfalteren van de weg, saneren en opruimen. Daarna kan de weg weer worden vrijgegeven. De agressie tegen medewerkers van de NS blijft toenemen en daarom moet de politiek maatregelen nemen. Dat zegt de vakbond voor spoorpersoneel VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dit jaar ligt al boven de 5000. Ook deze conductrice heeft er geregeld mee te maken.
8: Bijvoorbeeld de meneer die bleef maar op het toilet zitten. Ik zei op een gegeven moment, nou meneer, als u nu de wc niet uitkomt, dan kan ik zelf de deur openmaken. En als je dat doet, dan snij ik je keel door.
6: En er zijn al boa's die op het station als proef een wapenstok mogen dragen. En de hoofdconducteur heeft een bodycam, maar de vakbond vindt dat niet genoeg. En in Deventer is vannacht een auto uitgebrand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de wagen al niet meer te redden. Plastic onderdelen van een auto die vlakbij stonden raakten beschadigd door de hitte. Het is nog niet duidelijk of er verband is met eerdere autobranden in de stad. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
5: Dankjewel, Arneeltje. Blik op het weer. Ook vandaag wordt het uitzonderlijk warm met veel zon tot matige aantrekkende zuidenwind. Wordt warme lucht aangevoerd. Mede onder de invloed van de zon wordt het 25 tot 27 graden vanmiddag. Het dagrecord van Enschede staat op 25,7 graden in 2011. Dat hebben jullie geloof ik ook al gemeld vanmorgen, hè?
6: Zeker, ja.
5: Einde van de middag en vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. En later vanavond en vooral vannacht trekken buien over lokaal met onweer. Zeker, de Pim-Pam-plaat gaat zich aandienen tot 10:30. Artiesten met een O, of titels met een O. Zo dadelijk open ik met de OJ's en Backstabbers.
9: Tot 1 uur bij Oost.
10: Radio Oost. Pim-Pam-plaat.

0: Opus met een O. Life is life. En zo heet het nummer inderdaad. Ja, artiesten die beginnen met een O, of titels die beginnen met een O, de pimpamplaat. En Janneke uit Lichtenberg, moet even zeggen wie heeft ook alweer Live is Live aangevraagd, dat was Tony Mossink uit De Lutte, dankjewel. Janneke uit Rijzen die zegt, ja, ik wil graag een artiest horen die zichzelf aankondigt. Nou, daar gaat-ie.
1: Hello, I'm Johnny Cash.
0: En dan zegt hij van Johnny Cash, hoe heet het nummer dan? Nou, de Orange.

0: Wat betekent het om gezond ouder te worden? Je ziet het in de documentaire De Beentjes Eronder.
1: Maar ik heb echt nooit geen slechte zin. Ik sta 's morgens gierend op en ik ga 's avonds lachend weer naar bed.
0: We volgen Beb, Aart en Freek. Drie bewoners van woonstichting Lutgeris in Deventer.
2: Samen, dat is wel het belangrijkste.
0: Ze laten zien dat gezond ouder worden niet alleen gaat over bewegen en gezond eten, maar ook over actief blijven, contact met anderen en iets voor elkaar betekenen.
3: Je leeft in een gemeenschap met andere mensen en er zijn al zat dingen die je gezamenlijk kan beleven.
0: De Beentjes Eronder. Zaterdag op TV Oost.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
9: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De agressie tegen medewerkers van de NS neemt toe. Daarom moet de politiek maatregelen nemen, zegt vakbond VVMC. Gemeenten handhaven nog altijd op permanente bewoning van vakantieparken. En dat ondanks de oproep van de minister om bewoners even met rust te laten. En Zwolse horecaondernemers hebben een brandbrief naar de gemeente gestuurd vanwege overlast door straatpredikers.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz in Noordern en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
13: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
12: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost.

0: The Owner of the Lonely Heart van Yes, ja, in het kader van de Pimpamplaat. Titels die beginnen met een O, of artiesten met een O. Nou, Marianne Gillet uit, tenminste, ik hoop dat ik je achternaam goed uitspreek, Marianne. Uit Zwolle, die vroeg deze aan dus, van Yes.
1: Oene Loonstra. Bij Oost.
0: Ja, tweede uur en tot 10:30 nog de Pimpamplaat. Wat komt er nog voorbij? Straks Otto Lagerfeld, ja... Of is het Lagerfett? Ja, Lagerfett is het. Ook Odyssey, Going Back to My Roots. En Olivia Newton-John is aangevraagd in het kader van de Pim-Pam-plaat. En nu, oh, die hebben we een tijdje niet gehoord. En die blijft zo mooi. Van Enya en die Orinoco Flow.
2: Pim-Pam.

Pim van Plaat, Odyssey en Going Back to My Roots. Dankjewel, Toon uit Delden, die dit als suggestie heeft aangedragen in het kader van de Pim van Plaat. Ja, liedjes die beginnen met een O, dat is ook Otto Lagerfeld. Zo moet je inderdaad uitspreken, Loonstra. Es komt der Tag, dat hij gewoon op Radio Oost gedraaid wordt.

0: Custom Maneuvers in the Dark, ja, toch een beetje een vergeten plaat. Terwijl het toch een hit is geweest, Souvenir. Even kijken, en daarvoor dus Otto Lagerfeld gedraaid.
1: Blijf met elkaar in gesprek.
0: Ja, nee, dat komt zo meteen. Dat zit ik al weer van. Ik wou het deze laten horen. Want, Adoneeltje, wat zit er in het nieuws?
2: Drugshandel in Zwolle en daar is ook overlast door straatpredikers.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Over 15 seconden is het precies 10:30. En nu alvast het regionale nieuws met Anna Neeltje.
2: Het OM eist 5 jaar en 6 maanden cel tegen een 25-jarige man uit Zwolle. Volgens justitie handelde hij in 3 MMC, cocaïne en MDMA... en veroorzaakte hij vorig jaar maart een explosie op het balkon van een woning in Zwolle. Vlak bij de woning werd een verkoold deel van een frisdrankflesje gevonden... met daarop het DNA van de Zwollenaar. Volgens het OM is het flesje gebruikt bij de aanslag. Tegen 3 andere verdachten uit Zwolle, Hattem en Almere... is 30 maanden cel geëist voor drugshandel en witwassen. Zwolse horecaondernemers hebben een brandbrief naar de gemeente gestuurd vanwege overlast door straatpredikers. Door de straatpredikers zouden mensen weglopen van het terras of een terrasbezoek zelfs helemaal overslaan. In de brief geven de ondernemers aan dat ze vrezen dat de situatie zonder ingrijpen escaleert. Links en rechts vinden al opstootjes plaats. Zo werd vorige week een ondernemer naar de grond geduwd nadat ze de microfoon van een prediker uit een speaker trok. De ondernemers eisen een oplossing en willen in gesprek met de burgemeester, politie en vertegenwoordigers van evangeliserende organisaties. Een Harderbergse ondernemer heeft een gevangenisstraf van 2 jaar gekregen... waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het oplichten van zijn werkgever. Als zelfstandig financieel adviseur en financieel directeur... had hij toegang tot de rekeningen en maakte hij bijna 4 miljoen euro buit. Het OM eiste 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk... en een beroepsverbod van 5 jaar tegen de ondernemer... Zover wil de rechtbank dus niet gaan. De man ging vrijwillig in behandeling voor een alcoholverslaving en volgt therapie om herhaling te voorkomen. En meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven-poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een opvang voor vluchtelingen relatief vaker een poster bestelden dan plaatsen zonder opvanglocatie. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen uit willen dragen, zegt Vluchtelingenwerk.
1: Blijf met elkaar in gesprek, de samenleving, of je nou tegen of voor opvang bent, die maken we samen en dat is eigenlijk de boodschap.
2: Noordelijke provincies gaan aan kop met bestellen. 1 op de 5 posters hangt in Friesland, Groningen of Drenthe. Vluchtelingenwerk ziet ook dat mensen die in steden wonen vaker een poster bestellen. Zwolle heeft naar verhouding de meeste posters aangevraagd. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Dankjewel, Anna Deels. Ja, ik zit even naar je trui te kijken. Het is buiten hartstikke warm. Heb je het zelf heel erg warm?
2: Nou, ik vind het hier dus altijd heel erg koud. En ik ben hier natuurlijk ook al heel vroeg.
0: Ja. Dan is het koud in de auto.
2: Oh, dan vind ik het nog koud en in de studio. Dus ja, heb ik hem warm. Hij kan straks wel uit, denk ik.
0: Ja, ik moet het zeggen, want...
2: Jij hebt een t-shirt.
0: Ik heb wel een vest meegenomen vanmorgen, want toen was het inderdaad koud.
2: Ja.
0: Maar toen ik bij Oost kwam, ik denk, ja, dat ding kan wel weer uit.
2: Ja, nou, groot gelijk.
0: Vest dan, hè?
2: Jij je vest, ja.
0: Vandaag wordt het uitzonderlijk warm, zoals ik al zei. Met veel zon en tot matige aantrekkende zuidenwind wordt de warme lucht aangevoerd. En mede onder invloed van de zon wordt het 25 tot 27 graden vanmiddag. Het eind van de middag en vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. En later vanavond en vooral vannacht trekken buien over. Lokaal met onweer. Ja, en we geven weer kaarten weg voor de Cross County. De Cross County aanstaande zaterdag. RTV Oost is al vanaf, ik zal bijna zeggen vanaf vandaag al, de hele week al bij de Military in Boekelo. Met allemaal bijdragen nu al om warm te lopen. En vrijdag, zaterdag en zondag is Radio Oost er met het Glazen Huis. Moet jij er ook nog naartoe, naar het Glazen Huis?
2: Ik hoef er niet naartoe.
0: Nee, oké. Maar goed.
2: Jij wel?
0: Ik moet vrijdag verslag doen. Dus vanaf het terrein van de Military.
2: Ga je het met eigen ogen zien?
0: Zeker.
15: Tot 1 uur bij Oost.

Crow hoor je en All I Wanna Do op Radio Oost. Ja, vandaag rond de 27 graden. Althans in het oostelijke gedeelte van Overijssel, westelijke gedeelte. Nou, zo'n 25 graden. Dus kun je hem aanvragen, de... Een mooie plonsplaat, het kan. Ja, records na records worden gebroken. Voor wat betreft de temperatuur, hoe zal het morgen zijn op 1 oktober? Volgens mij ietsjes minder warm, maar dan nog veel te warm. Of te warm, maar warm voor de tijd van het jaar. 06-456-7133. Heb jij een mooie plonsplaat, laat het weten via de app. En dan in het volgende uur zal ik er een paar van dat soort snoepjes gaan draaien op Oost.

0: Dat is altijd goed om te horen, hè? Dit is de Dancing Queen van ABBA, zeker. Nou, zo dadelijk ergens tussen 11 en 12, dat kan ik wel verklappen, hoor je padergehinnik. Het heeft alles te maken met de military in Boekelo. We mogen dan 2 vrijkaarten weggeven voor de cross-country op zaterdag 3 oktober. Ja, nu appen heeft nog geen zin. Pas wanneer je ergens tussen 11 en 12 ja, een paard hoort hinniken. Ja, dan kun je reageren via 06-456-71331. En nogmaals, nu reageren heeft nog geen zin. Wachten tussen 11 en 12. Wat je dan nog wel kan doen, dat is een plaat aanvragen in het kader van de... De plonsplaat, ja, het wordt weer een warme dag vandaag, dus u kunt echt zo'n plonsplaat aanvragen. Ook weer via 06-456-71331. En een paar van die mooie aanvragen, die hoor je ook straks tussen 11 en 12. En na 12 uur gaan we weer back to the 80s.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
13: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
17: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
18: Welkom bij Roet Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roet Gerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roet Gerink.
19: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het OM eist 5,5 jaar cel tegen een 25-jarige man uit Zwolle. Volgens justitie handelde hij in 3 MMC, cocaïne en MDMA en veroorzaakte hij een explosie. De agressie tegen medewerkers van de NS neemt toe. Daardoor moet de politiek maatregelen nemen, zegt VVMC. En gemeenten handhaven nog altijd op permanente bewoning van vakantieparken, ondanks de oproep van de minister om dat niet te doen.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
21: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse MEL-leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
1: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: www.123gold.de

0: Speciaal gedaan voor alle mensen die van 9 tot 5 werken, hè? En 's ochtends de morning 2 nemen. En China Easton die zong erover.
1: Oene Loonstra. Bij Oost.
0: Zeker, bij Oost. En je kunt nog een bronsplaat aanvragen. Ik heb al diverse leuke aanvragen gekregen. Straks dan zal ik tussen nu en 12 uur een paar daarvan gaan draaien. Verder, ja, de Military in Boekelo. We gaan 2 kaarten weggeven in dit uur voor de Cross Country. Komende zaterdag 3 oktober is dat. RTV Oost is erbij. Radio is natuurlijk met het glazen huis. De hele dag. Van 10 tot 6 uur. En ook zondag de hele dag. En vrijdag van 1 tot 7 zelfs. Nou, leuk. En ook nu op TVOCL bijdragen. En op radio hoor je 's ochtends bij Marcel en ook bij Jan-Willem bijdragen al. Vooruitblikken op die Military Boekelo, het grootste sportevenement van Nederland.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas,
2: ja.
1: Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad. Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

blijft een heerlijk nummer draaien hoor, van Bruce Springsteen en Born to Run, hoor je op Radio Oost. Oh, dit vind ik een goede plaats, zeg. Het is een klein beetje aan wennen, maar nou, verloopt tijd, ja hoor, is hier ingedaald. Davida Michel en Beat Me, nu op Radio Oost.

0: Kamer Chameleon hoorde je van, ik zou zeggen, het klein orkest. Het is gewoon het Culture Club Loonstra. Goed, ja, heel veel mensen hebben al gereageerd op een paard die ze hebben horen hinneken. Het kan nog steeds reageren via 064-567-1331. En wat zit er nu in het regionale nieuws zometeen aan een neeltje?
1: Het gaat zometeen over een Hardenbergse ondernemer die een gevangenisstraf heeft gekregen voor het oplichten van zijn werkgever.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Het is een half minuut over 11:30. En dan Neeltje met het laatste regionale nieuws.
11: De N48 tussen Hogeveen en Balkbrug blijft tot zeker 7 uur vanavond dicht. Gisteren gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. De hulpdiensten zijn druk bezig met opnieuw asfalteren van de weg, saneren en opruimen. Daarna kan de weg weer worden vrijgegeven. Een Hardenbergse ondernemer heeft een gevangenisstraf van 2 jaar gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het oplichten van zijn werkgever. Als zelfstandig financieel adviseur en financieel directeur had hij toegang tot de rekeningen en maakte hij bijna 4 miljoen euro buit. Het OM eiste 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, en een beroepsverbod van 5 jaar tegen de ondernemer. Zover wil de rechtbank niet gaan. De man ging vrijwillig in behandeling voor een alcoholverslaving en volgt therapie om herhaling te voorkomen. Spoorwegvakbond VVMC wil dat meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Dat heeft steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
12: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
11: De vakbond heeft de politiek een brandbrief gestuurd. En Theater De Spiegel in Zwolle bestaat vandaag precies 20 jaar. De grote zaal is bijzonder omdat die multifunctioneel is. De zaal wordt vooral gebruikt voor theater, maar kan ook worden omgebouwd tot een concertzaal. En daar zijn de medewerkers best wel trots op.
13: Nou, dat is eigenlijk maar 1 zaal in Nederland. Op deze schaal, wat je een zaal kunt ombouwen naar een orkestkamer, waar een groot orkest gewoon onversterkt kan spelen.
14: Daarvoor ga je eigenlijk de ruimte helemaal hard maken. Dus zorg je voor harde wanden op het toneel, een plafond erboven. En in de zaal gaan we dus de ruimte vergroten door het plafond omhoog te halen. En daardoor heb je meer inhoud in de zaal, dus meer galm.
11: Meer over De Spiegel en het jubileum vind je in de app en op rtvoost.nl.
10: Dankjewel, Anna Neeltje. Ja, je bent al nu vrij, geloof ik. Of
11: ik ga zo richting huis, ja.
10: Ja, lekker. En dan vanmiddag even Terras?
15: Nou, misschien even lekker in de tuin liggen. Ook lekker.
16: Want ook vandaag wordt het uitzonderlijk warm. Met veel zon en tot matig aantrekkende zuidenwind wordt het warme lucht aangevoerd. Het is een hele andere soort warmte dan wat je in juni en juli hebt. Hè. Het is ook wel warm, maar gewoon, je kunt gewoon lekker zitten.
15: Heerlijk.
16: Ja.
15: Nog een cadeautje.
16: Het hele jaar door. Mede onder invloed van de zon wordt het 25 tot 27 graden. En einde van de middag en vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Later vanavond en vooral vannacht trekken buien over het lokaal met onweer. Wie oh wie gaat zometeen er vandoor met twee kaarten voor de military in Boekelo, de cross country aanstaande zaterdag. Ik heb 6 mensen geselecteerd. Zometeen ga ik met de dobbelsteen gooien. En dan 1 van die 6 die krijgt dan die 2 vrijkaarten. Ja, je hebt al aangegeven dat je niet gaat, hè?
15: Ik ben er niet bij. Nee, gaat mij niet lukken.
16: Oké. Okay. Nou, en er is een plonsplaat aangevraagd en die ga je nou horen.
17: Tot 1 uur bij Oost.

0: Glamrock band uit de jaren 70, Matt hoorde je en de Tiger Feet.
1: De Military Boekelo.
0: Zeker, komend weekend natuurlijk, begint eigenlijk al vrijdag. Eigenlijk morgenavond al met een... Oh, dat kan ik wel even vertellen.

vrije kaarten. Nou, ik heb 6 mensen die gereageerd hebben via de app en ook via de telefoon trouwens, geselecteerd. Op 1, Erika. 2, René. 3, Hans. 4, Marinus. 5, Anita. En 6, Margaret. Ik heb hier dus die blauwe dobbelsteen met zwarte stippen. Ga ik gooien en ik moet wel zeggen, ik ga dan diegene die dus gebeld gaat worden, moet wel opnemen. Want niet bellen, dan ook geen kaarten. Ja, doet José ook, dus doe ik ook. Nou, ga ik nu gooien. Kijken hoor. Kijken of dat daaruit gaat komen. Oh, dat is deze. Nou, dan ga ik even bellen.

0: nu maar hopen dat diegene ook gaat opnemen.
1: Goedendag. Ja. Dit is de voicemail.
0: Nou, dat ga ik nog een keer proberen. Want dat komt dan nog wel eens voor dat de voicemail meteen aangaat. En dat heeft dan niet te maken met diegene die gereageerd heeft. Maar dat kan wel eens hier liggen. Dus we gaan weer opnieuw doen. De voicemail nu weer aangaat, ja, dan gaan we naar de volgende. Ja, kijk, dan gaat hij over.
2: Met René Schaap.
0: Dag René, Oenerloos Radio Oost. Goedemiddag. Ik bedoel eigenlijk goedemorgen. Het is 11:50, nog 13 minuten wachten. Hé hey, René, je hebt gereageerd op het padengehinnik. Zo te horen zit jij in de auto.
2: Ja, ook helemaal correct.
0: Ja, en waar naartoe?
2: Naar Duitsland, naar de golfbaan.
0: De golfbaan? Aha. Ja. Waar in Duitsland?
2: Ahaus.
0: Ahaus, aha. Ja. Ga daar regelmatig naartoe?
2: Elke week.
0: Elke week. Dat betekent dat je niet meer werkt, dat je met pensioen bent?
2: Ja.
0: Nou, mooi toch?
2: En dat is ook de reden dat ik gereageerd heb. Ik kreeg altijd kaartjes van zakelijke relaties.
0: Ja.
2: Alleen dat is nu over en...
0: Is dat omdat je met pensioen bent?
2: Ja, precies.
0: Nou ja, zeg.
2: Ja.
0: Ik vind bijna een soort discriminatie. Ik vind gewoon eigenlijk dat ze dan met de... Ja, je hebt keihard gewerkt je hele leven.
2: Ja, nee, precies. Maar goed, je bent niet meer van waarde, denk ik.
0: Ja, oh jeetje. Uit het oog, uit het hart. Nou ja. Maar goed, René, je hebt gereageerd en ik gooide de nummer 2. En daar stond jouw naam.
2: Ach, dat is mooi.
0: René Schaap. En waar woon je, René?
2: In Enschede.
0: Nou, komende zaterdag mag jij met nog iemand naar de cross country.
2: Dat is mooi.
0: En weet je al wie je meeneemt?
2: Mijn vrouw.
0: Jouw vrouw, met z'n tweeën. Nou, dan, als je dan even jouw adres op de app gaat zetten en ook even je mailadres. Want volgens mij worden de QR-codes gestuurd via de mail.
2: Helemaal goed.
0: Nou, wens ik jou veel plezier op de golfbaan.
2: Ja. Dank je wel.
0: Heb je een beetje goede afslag of niet?
2: Meestal wel.
0: En goed blijven mikken, hè?
2: Ja, precies.
0: Ik wens jou een mooie dag nog en veel plezier zaterdag.
2: Ja, dankjewel, Oona.

0: Wat betekent het om gezond ouder te worden? Je ziet het in de documentaire De Beentjes Eronder.
1: Maar ik heb echt nooit geen slechte zin. Ik sta 's morgens gierend op en ik ga 's avonds lachend weer naar bed.
0: We volgen Beb, Aart en Freek. Drie bewoners van woonstichting Lutgeris in Deventer.
2: Samen, dat is wel het belangrijkste.
0: Ze laten zien dat gezond ouder worden niet alleen gaat over bewegen en gezond eten, maar ook over actief blijven, contact met anderen en iets voor elkaar betekenen.
3: Je leeft in een gemeenschap met andere mensen en er zijn al zat dingen die je gezamenlijk kan beleven.
0: De Beentjes Eronder. Zaterdag op TV Oost.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
11: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De N48 tussen Hogeveen en Balkbrug blijft de hele dag dicht. Gisteren gebeurde daar een ongeluk waarbij 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven kwamen. Agressie tegen medewerkers van de NS neemt toe. Daarom moet de politiek maatregelen nemen, zegt VVMC. En gemeenten handhaven nog altijd op permanente bewoning van vakantieparken, ondanks de oproep van de minister om dat niet te doen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster 3 verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
15: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost.

0: Na aanleiding van die James Bond film The Living Daylights hoorde je Aha.
1: Dit is een uur. Back to the 80s. Terug naar de jaren 80.
0: Zeker, zeker. Elke werkdag tussen 12 en 1 uur back to the 80s. Zeker. En daarin ook weer...
1: Een vergeten
0: jaren 80 plaat, dan kun je die doorgeven. Via 06-456-71331. Dus 06-456-71331. Half 1. Dan hebben we natuurlijk weer het regionale nieuws. Zeker. En ook het weer met Margot. Zeker, en ook Cor en Marjolein komen voorbij, want die hebben de jarigen voor vandaag weer op een rijtje gezet op deze 30 september 2026. Zeker.

We zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat gek. Gelachen, gejank, door dik en dun.

0: bent. En je blijft.
1: Willem Duin hoorde je, met alles is dat een cover van een grote hit van Barry White. Zeker, Back to the 80s, met een van de mooiste, ja, is het nou een ballad? Nou, het begint in ieder geval als een ballad. En daarna komt de swoon er een beetje in bij deze REO Speedwagon, Keep on Loving You, nu op Oost.

0: Keep on loving you, REO Speedwagon. Zometeen het regionale nieuws. Serien, was het erin?
1: Ik ga iets vertellen over vakantiehuisjes en permanente bewoning daarover. En een jubileum van een theater in onze provincie.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie, wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk, versterkt je ondernemerskracht.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
16: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal. Ja.

0: Het is een half minuut over half één. En Céline Beunen met het laatste regionale nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een van de twee vrachtwagenchauffeurs die gisteren betrokken waren bij het ongeluk op de N48 komt uit Hardenberg. Het gaat om een man van 53 jaar. De andere vrachtwagenchauffeur is een man van 56 jaar zonder vaste woon- en verblijfplaats. Bij het ongeluk raakten 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken. En er lag veel troep op de weg omdat een van de vrachtwagens huisvuil vervoerde. Hulpdiensten zijn op dit moment druk bezig met het opnieuw asfalteren van de weg, het saneren en opruimen. De weg blijft daarom tot zeker 7 uur vanavond gesloten. De partij Overijssel Vooruit, ontstaan vanuit BBB-afsplitsers, verdwijnt bij de komende verkiezingen. Die keuze is volgens de fractievoorzitter gemaakt omdat de partij geen aanvulling zou zijn binnen de provinciale politiek. Alleen Ede Dubois gaat door. Zij gaat verder bij die andere afgesplitste partij van de BBB, Provinciebelang Overijssel. De andere politici van de partij stoppen met de politiek of sluiten zich aan bij een bestaande partij. Gemeenten handhaven nog altijd op permanente bewoning van vakantieparken. Dat terwijl de woonminister Boekholt O'Sullivan opriep om bewoners met rust te laten, omdat er nieuwe wetgeving aankomt voor permanente bewoning. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. En er wonen rond de 60.000 mensen langdurig op vakantieparken, ook in onze provincie. Onderzoeksjournalist Iris Kuiper dook voor ons in de vakantiehuisjes. En volgens haar zijn er meerdere redenen waarom gemeenten huiverig zijn voor permanente bewoning.
2: Ja, gemeenten geven eigenlijk verschillende redenen. En eentje daarvan is bijvoorbeeld criminaliteit op een vakantiepark. En toch ook wel de veiligheid op zo'n park. Maar ook bijvoorbeeld dat de woningen die op vakantieparken zijn, die hoeven aan veel minder wetgeving te voldoen. Dus zij zeggen van, hé, die zijn niet geschikt om echt permanent en heel lang in te wonen. Dus gemeenten hebben wel verschillende beweegreden om te zeggen van we gaan toch ingrijpen.
3: Ja, ik vind het wel grappig dat je zegt, Iris Kuipers dook in de vakantiehuisjes.
1: Ja, dat is een beetje gek gezegd.
3: Nou, niet gek gezegd. Ik vind het juist heel erg leuk.
1: Heel creatief. Nou, kan soms in de bulletins.
3: Zeker. Ga door.
1: Theater De Spiegel in Zwolle bestaat vandaag precies 20 jaar. De grote zaal is bijzonder, want hij wordt niet alleen gebruikt voor theater, maar kan ook omgebouwd worden tot een concertzaal. En daar zijn de medewerkers best wel trots op.
4: Nou, dat is eigenlijk maar één zaal in Nederland. Op deze schaal, die heeft wat deze zaal. Wat je een zaal kunt ombouwen naar een orkestkamer waar een groot orkest gewoon onversterkt kan spelen.
5: Morgen hebben we Fion, klassiek concert. Daarvoor ga je eigenlijk de ruimte helemaal hard maken. Dus zorg je voor harde wanden op het toneel, een plafond erboven. En in de zaal gaan we dus de ruimte vergroten door het plafond omhoog te halen. En daardoor heb je meer inhoud in de zaal, dus meer galm.
1: Meer daarover vind je in de app en op oost.nl.
0: Dankjewel, Céline. Dat is over een half uurtje met de headlines van het nieuws.
1: Zeker weten.
0: Ja, blik op het weer. Margot, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Oene.
0: Ja, nou ja, ik heb het een paar keer mogen voorlezen. Droog, zonnig, 25, 27 graden. Maar ik wil niet al het gras voor de voet voor jou weg gaan maaien.
6: Nou, dat heb je al een beetje gedaan. Het is uitzonderlijk warm, vooral in onze provincie. Want daar heeft de zon volop geschenen vanochtend. Naar het westen toe zit duidelijk veel meer bewolking. En is het lang niet zo warm. En we hebben op dit moment het dagrecord in Enschede. Wat op naam stond van 30 september 2011 met 25,7 al overschreden. Het is op dit moment al 26,5. En zo. Het is nog niet afgelopen. Dus we gaan richting de 27 of 28 graden. En dat is uitzonderlijk warm natuurlijk voor deze laatste dag van de eerste herfstmaand.
0: Ja, en ja, van de weerkundige herfstmaand.
6: De weerkundige herfstmaand, ja. Inderdaad, ja.
0: Is dat dan ook de laatste dag met die temperaturen?
6: Ja, dat wel, want als we kijken naar het westen, dan zien we een heel groot gebied met bewolking. Dat is op dit moment al het westen van ons land binnengekomen. En de regen van een koufront, de scheiding tussen de warme lucht waar we nu in zitten en de minder warme lucht waarin we vanaf morgen terechtkomen, die ligt nog net voor de kust van Zeeland. Schuift heel langzaam op, dus wat er gaat gebeuren is dat we nog even die zon vasthouden, dat die temperatuur nog een graadje erbij weet te winnen met een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. En dat regengebied, een beetje buiig van karakter, dat komt pas heel laat als het donker is. Ja. En later vanavond en vannacht vanuit het westen, zuidwesten een aantal regenbuien. Misschien met een enkele onweersklap. En ja, morgen zitten we dan in de ochtend nog met vrij veel restbewolking. Ik denk dat de meeste buien dan op een gegeven moment wel naar Duitsland trekken. 20 graden, dat is natuurlijk minder warm dan vandaag. In de middag kan er in het oosten nog een enkele bui vallen. En die zon die komt ook weer terug, Oene. Want het is helemaal niet afgelopen met het mooie weer. Want vrijdag, zaterdag en zondag hebben we na een mistige start opnieuw weer de zon. Maar dan is het wel ietsjes minder extreem warm. Met 20 graden. Ook lekker hoor.
3: Moet ik nou zeggen, dat is toch gewoon nog... Of te warm mag ik niet zeggen, maar warm voor de tijd van het jaar? Of mag je dat zo
6: warm
3: niet zeggen?
6: Warm voor de tijd van het jaar, dat zeg jij heel goed. Hè? Normaal wordt het in deze fase van oktober. Want dan zitten we inmiddels in oktober, de tweede herfstmaand. 17 graden. Dus als het 3 graden daarbovenop komt, 20 graden... is het nog steeds behoorlijk warm voor de tijd van het jaar.
3: Ja, ik moest het presenteren. Zeg maar jaren geleden bij de military in Boekelo... had je ook die temperatuur. En dan kreeg je een beetje een festivalgevoel. Als je daar rondloopt.
6: Ja. Inderdaad, ja. Ja, eigenlijk heeft de natuur natuurlijk regen nodig. En het frontje wat vannacht langs trekt, dat levert niet of nauwelijks genoeg regen op voor de natuur. Maar voor Boekelo is het natuurlijk wel geweldig dat het droog is. Met wat mist in de ochtend kan ook dichte, verkeersbelemmerende mist zijn op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar daarna komt de zon tevoorschijn en 20 graden in de zon. Ja, dat is natuurlijk uitstekend, hè? En ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan is.
7: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
6: De Zeeuwse kust.
7: Margotje, Margotje.
6: Fantastisch, toch?
8: Margot zit de kracht.
3: Nou, Margot, ja, dat dacht ik natuurlijk. Jij zoekt een plaat uit. En welke is dat? Ik hoop een beetje een zomerse plaat.
6: Ja, dat is de zomerplaat die echt bij dit weer hoort. Van de Beach Boys uit 1988, Kokomo.
3: Margot, we gaan je weer laten. Dankjewel.
6: Joe.
9: Tot 1 uur bij Oost.

0: It's the first time van Lois Lane hoor je op radio's in Back to the 80. Ja, ik heb van ik heb een oproep gedaan over de... Nou ja, ik kan eigenlijk wel even de jingle laten horen, toch?
1: Oh yeah!
2: De vergeten plaat uit de jaren 80.
3: En vergeet die.
4: En vergeet die.
5: Taking you back in time to the 80s.
0: Ja, Janko Rabingen uit Nieuw-Leuzen, die heeft gezegd de All Right Blues van Status Quo had hij ook al aangevraagd bij de Pim Pam plaat, want toen moesten alle aanvragen beginnen met een O. Artiesten met een O of titels met een O. Hij zegt, ja, maar dat nummer, de All Right Blues, hoor je bijna niet meer van de Status Quo en is toch een plaat uit de jaren 80. Dat klopt. Dat klopt. 1983 was een klein bescheiden hitje. Janko, dank voor jouw vergeet-ie. En daar gaat-ie.
3: Een vergeet-ie.
4: Een vergeet-ie.

0: Heerlijke status quo opbouwende nummer de All Rag Blues.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piep en de piep, hoera!
0: Zeker, Cor en Marjolein, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, de thuiswerkredactie weer druk geweest vanmorgen met alle jarigen bij elkaar harken. Nou, wie zijn er jarig? Ik zou zeggen, vertel.
3: Nou, autocoureur Max Verstappen.
4: Oh. Max Verstappen vandaag.
3: Ja. Hij is 29 geworden, Oene.
0: Oh,
3: ja. Dan is zanger Paul de Munnik.
0: Oh.
3: Van Agda en de Munnik.
4: Agda en de Munnik. Ja, Paul, ja, 56 jaar.
3: 56 jaar. Dan oud voetballer Frank Rijkaard, 64 jaar.
0: Is hij al 64 jaar?
3: Ja. Ja. Dan Henk Spaan. Journalist, presentator, 78 jaar.
4: Ja, onder andere van...
3: Dan de actrice Angie Dickinson van Sergeant Pepper.
0: Oh ja.
3: 95 jaar.
0: Och jongens.
3: Ja. Het was de geboortedag geweest van wijlen Udo Jurgens.
0: Ja, die is 2014 of zo overleden.
3: Ja, ja. En dan hebben we nog Sarja Morelli, 63 jaar... En acteur Winston Post van Goede Tijden, Slechte Tijden.
4: Wilfried de Jonge nog.
3: En Wilfried de Jonge van Radio Rijnmond.
0: Ja. Ah, kijk, ja. TV-programma maken.
3: Dat waren ze, Oene.
0: Nou, dankjewel. En morgen weer.
3: Ja, oké, okay, Oene, tot morgen.
0: Dan ga ik jullie weer spreken. Het allerbeste.
3: Oké.
0: Okay. Hoi. Tot zover. Straks na 1 uur. Paula Keijzer, veel plezier. Ja.

0: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Het laatste nieuws uit Overijssel. Een van de twee vrachtwagenchauffeurs die gisteren betrokken was bij het ongeluk op de N48 komt uit Hardenberg. Het gaat om een man van 53 jaar. Agressie tegen medewerkers van de NS neemt toe. Daarom moet de politiek maatregelen nemen, zegt de VVMC. En gemeenten handhaven nog altijd op permanente bewoning van vakantieparken. Meer lees je op oost.nl of in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur Good Life gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of Good Life ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: De King of Pop hoorde je met op de achtergrond wel een hele speciale studioband.
1: Paula Keizer. Bij Oost in de middag.
0: Want je hoorde niet alleen Michael Jackson, maar stiekem ook Toto. Ja, zo zijn ze namelijk ontstaan als studioband. En uiteindelijk dachten ze, nou, we willen toch ook zelf eigen muziek maken. En zijn ze dat er ook bij gaan doen. Michael Jackson op Radio Oost met Beat It maakte het bijna 8 minuten over 1.

0: Het perfecte fietsweer als je het mij vraagt. Dus er hoort natuurlijk ook fietsmuziek bij. Maar eerst nog de nieuwe muzieksensatie Cat's Eye.
1: Paula Keizer van 1 tot 4.
0: En even afkoelen met Foreigner. Dit is Cold as Ice.

0: Dat was Skik. Ik denk dat ze de trein moesten halen of op de elektrische fiets waren. Want het ging ietsje sneller dan normaal. Op fietsen hoorde je. Heet dit nog? Dit was vroeger echt een van mijn favoriete series. Ook echt dit nummer omheen vond ik ook fantastisch. Dit is The Nanny. Dat heb je vast wel gezien met Fran Drescher. Wat is de overeenkomst, denk je, tussen dit, deze man?
1: Heet mijn mama het bal, she'll be my dad soon.
0: Max Verstappen was dat. Oh, rustig ademhalen. Een van de twee van deze mannen. En geef me deine angst. Udo Jurgens. Wat denk je? Het is vandaag allemaal hun geboortedag. Ja, we mogen hun verjaardag vieren. En ja, Udo is er dan helaas niet meer. Maar de anderen die kunnen ook zelf hun verjaardag nog vieren. Dat is helemaal niet zo heel gek. Blijkt namelijk dat 30 september een ongelooflijk populaire dag is als het gaat om verjaardagen. Dus misschien ben jij ook wel jarig vandaag. In elk geval zijn vandaag de meeste Nederlanders ook jarig. Is wel even, als je dan een rekensommetje terug gaat maken, betekent dat je een kerstkindje bent of een oudejaarskindje. Dat is misschien even een iets minder fijne gedachte, maar om hem toch een beetje te troosten en je verjaardag te vieren, mocht jij ook jarig zijn, ga ik vandaag verjaardagscadeautjes weggeven. Laat het maar weten via de Radio Oost-app als jij vandaag toevallig ook jouw verjaardag viert. Dan zorg ik ervoor dat je een fijn verjaardagscadeautje krijgt thuisgestuurd. Goeie deal, toch?

Tracy Chapman met zijn fast car, of met haar fast car moet ik zeggen, op Radio Oost. Ja, de meeste Nederlanders zijn vandaag jarig. Jij toevallig ook? Laat het weten en win een Oost verjaardagspakket.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Het is een minuutje over 2:30, tijd voor het nieuws. Krijg je van Serien Beunen. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De opvanglocatie voor vluchtelingen in de Zwolse wijk Kamperpoort blijft langer open dan eerst de bedoeling was. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Omdat de nieuwe locatie pas in 2028 klaar is, is er een overbruggingslocatie nodig. En die komt op het bedrijventerrein Voorsterpoort bij de Meubelboulevard. Tot die tijd blijven de vluchtelingen op hun huidige plek. In Deventer is vannacht een auto uitgebrand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de wagen al niet meer te redden. En plastic onderdelen van een andere auto die vlakbij stond, raakten beschadigd door de hitte. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met eerdere autobranden in de stad. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar al lucht ingeademd, waarvan de ozonwaarden slecht tot extreem slecht waren. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Ozon kan diep doordringen in de luchtwegen en klachten veroorzaken zoals hoesten, branderige ogen en kortademigheid. Het is moeilijk te bestrijden, zegt deze hoogleraar luchtkwaliteit.
16: Ozon is anders dan andere luchtverontreinigende stoffen. Dat wordt niet direct uitgestoten door de mens of door de natuur, maar het ontstaat in de lucht zelf. En dat komt door vervuilingen van de industrie, door stikstofoxide van de auto's en door andere bronnen nog. En dat vormt zich door veel zonlicht in de atmosfeer zelf. En daarom wordt het ook een beetje moeilijker aan te pakken, denk ik.
15: Door bosbranden en hittegolven is de luchtkwaliteit de afgelopen lente en zomer meerdere keren verslechterd. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen aan dat soort gevaarlijke ozonwaarden blootgesteld. Maar de niveaus verschillen. Zwolse horecaondernemers hebben een brandbrief naar de gemeente gestuurd vanwege overlast voor straatpredikers. Door de straatpredikers zouden mensen weglopen van het terras of een terrasbezoek zelfs helemaal overslaan. In de brief geven ondernemers aan dat ze vrezen dat de situatie zonder ingrijpen escaleert. Er vinden zelfs al opstootjes plaats. Zo werd vorige week een ondernemer naar de grond geduwd nadat ze de microfoon van een prediker uit een speaker trok. De ondernemers eisen een oplossing en willen in gesprek met de burgemeester, politie en vertegenwoordigers van de evangeliserende organisaties. Meer op oost.nl of in onze app.
17: Dankjewel. Het weer dan. Het is eigenlijk best een fijne dag vandaag. Een beetje vergelijkbaar met gisteren. Momenteel nog een graadje of 22. Maar op sommige plekken kan het nog wat warmer worden, richting de 26 graden. Dat gaan we vooral zien in het oosten van onze provincie. Met andere woorden, zeker voor de tijd van het jaar, een zeer warme dag. We gaan ook wel wat wolken zien naast die zon. Maar het mooie is dat het wel droog gaat blijven vandaag. Ja, alleen morgen, dan kunnen we nog een beetje regen gaan merken. Misschien vanavond en vannacht al. Maar tot die tijd blijft het vooral mooi weer. Yeah.

Satisfaction Factory en Feels Like Heaven, hoorde je. Hey, stel nou hè, dat er muziek zou zijn wat een mix is van al deze stijlen. Moet je eens luisteren.

0: beetje ballad en een snufje hard rock.
1: Paula's platenkast.
0: Nou, dat bestaat gewoon. En ik weet zeker dat het een van de bekendste nummers is ter wereld en dat jij hem ook kent. Het is namelijk, ja, wellicht heb je het al geraden, Bohemian Rhapsody van Queen uit 1975. En dat is een nummer dat vertelt een heel verhaal. Dus haast een soort van musical. Hè? Als je daar goed naar luistert, heb je vast wat eens gedaan. Er zit een heel duidelijk begin in. Dan komt er een stukje ballad. Dan komt er een stukje opera. Uiteindelijk een stukje hardrock. En dan is er weer een heel duidelijk einde. En is dat hele verhaal opeens verteld. En dat was zeker voor die tijd ook best wel vernieuwend. Maar ook tegenwoordig gebeurt het niet super vaak. Je hebt wel eens dat je nummers hoort. Zoals bijvoorbeeld Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. Dat is naar mijn idee ook wel meerdere nummers in één. Maar dat dan de stijlen ook nog zo verschillen, ja, dat is wat mij betreft niet heel erg vaak gemaakt. En ook niet zo fijn en zo goed. Dus ja, wat kunnen we dan nog beter doen dan gewoon hiernaar luisteren, toch? Van vinyl heb ik voor je Queen met Bohemian Rhapsody.

0: Paula's Platenkast.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
2: Deze week Bertolf.

met weer hele fijne nieuwe muziek. Is het de nieuwe oogst van deze week? Hard Over Mind hoorde je. Ja, ik word hier gewoon heel erg vrolijk van. En het is ook een hele goede waarheid. Hè? Het zou zo op een tegeltje kunnen staan. Het is veel belangrijker om te luisteren naar wat je gevoel zegt dan wat je hoofd zegt. En dat is eigenlijk waar Bertolf ook over zingt, vertelde hij afgelopen vrijdag toen ik hem hierover belde. De hele week hoor je hem dus nog als een nieuwe oogst hier op Radio Oost. En komende vrijdag is het tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders. Maar wie dat gaat zijn, dat is voor jou en mij nog een verrassing. Zometeen

0: Wat betekent het om gezond ouder te worden? Je ziet het in de documentaire De Beentjes Eronder.
1: Maar ik heb nooit geen slechte zin. Ik sta 's morgens gierend op en ik ga 's avonds lachend weer naar bed.
0: We volgen Beb, Aart en Freek. Drie bewoners van woonstichting Lutgeris in Deventer.
2: Samen, dat is wel het belangrijkste.
0: Ze laten zien dat gezond ouder worden niet alleen gaat over bewegen en gezond eten, maar ook over actief blijven, contact met anderen en iets voor elkaar betekenen.
3: Je leeft in een gemeenschap met andere mensen en er zijn al zat dingen die je gezamenlijk kan beleven.
0: De Beentjes Eronder. Zaterdag op TV Oost.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Ga je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
7: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
8: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
1: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
2: De laatste nieuws uit Overijssel. Een van de twee vrachtwagenchauffeurs die gisteren betrokken waren bij het ongeluk op de N48 komt uit Hardenberg. De opvanglocatie voor vluchtelingen in de Zwolse wijk Kamperpoort blijft langer open dan eerst de bedoeling was. En de partij Overijssel Vooruit, ontstaan vanuit BBB-afsplitsers, verdwijnt bij de komende verkiezingen. Meer op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartij gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6:00.

0: maakt het 2:05 en hoog tijd om eens even te kijken hoe het met onze Oene gaat. Want Oene, jij bent lekker op pad vandaag en ook Marsum, hè?
1: Zeker, ik ben in Galerie Lambert. Daar is een expositie van Sonia Fiaccini. Dat klinkt natuurlijk heel Italiaans. Kan ook wel kloppen, het is namelijk een Toscaanse kunstenares.
0: Ah.
1: En allemaal werken van haar die zijn hier tentoongesteld. En ik alvast kijk mijn ogen uit. Dus zo meteen meer.
0: Oké, zo meteen naar muziek van Guus Hulshof uit Overdinkel en Toto met Africa.

0: liedje voor ons allebei.
1: Guus Hulshof hoorde je dus met Lekker Liedje. Een nummer waarmee hij een paar weken terug nog de nieuwe oogst te pakken had. Hij is een poos in Thailand geweest voor onderzoek. Hij studeert namelijk ook om dierenarts te worden. En is daarnaast singer-songwriter uit Overdinkel. En je hoorde hem dus hier lekker op Radio Oost.
2: Op pad in Overijssel.
1: Waar je nu ook onze Oene gaat horen. Ja, want Oene, jij bent vandaag op pad. Dit keer in Oud-Marsum. En dat is niet zomaar. Nee, dat is omdat daar een expositie gaande is. Je vertelde er net al een beetje over. Van een dame uit Toscane, zei je. Met een prachtige naam. Sonia Fiaccini.
3: Ja, mooi hè. Absoluut. Ik vind die Italiaanse namen toch altijd wel heel erg mooi.
1: Ja?
3: In Galerie Lambert is hier, dat is die tentoonstelling van Sonia. En ik ga daarover praten met de galeriehouder. Dat is Lambert Oude Westling. Ja, als ik kijk naar die schilderijen die ze maakt, beste Lambert. Schilderijen van vrouwen, een naakte vrouw zelfs. Maar ook heel veel schilderijen met mandjes en glazenbanden met fruit daarin. Wat is zij van kunstenares?
4: Ja, ze komt uit een kunstfamilie en ze schildert heel fijn, echt heel realistisch. En ook wel heel vrij veel stillevens. Maar ze kan ook modellen en snoep en dat soort dingen allemaal echt naschilderen. En dan kun je bijna het verschil niet zien tussen een foto of een schilderij. Zo realistisch.
3: Hoe ben jij aan haar gekomen?
4: Ja, via haar manager. Die is haar, die kent haar vanuit Toscane. Met de vakanties. En die is ook al in atelier van haar geweest. En ze heeft ook altijd restauratiewerk gedaan. En zodoende ben ik met haar in contact gekomen. Ja.
3: Hoe gaat het dan? Een deel van haar collectie die wordt dan van Toscane naar Oud-Marsum gebracht? Of hoe moet we dat zien?
4: Ja, daar heeft ze zelf hierheen gebracht met een man in de auto. En heeft ze alles zelf hier ingericht. En ze is een week hier geweest, met de opening geweest. En in de eerste week heeft ze ook de verkoop zelf een beetje gedaan.
3: Dus... De verkoop, dat mensen schilderijen van haar kunnen kopen?
4: Ja, ja, ze hangen niet ook voor de verkoop. Ze kunnen het allemaal bezichtigen, maar het is ook al voor de verkoop.
3: Hoeveel schilderijen zijn er al verkocht?
4: Ik denk een stuk of... Nee, 12 nu. Ja,
3: dan toch, ik ben ik zit daar helemaal niet in, in die materie. Wat kost al zo'n schilderij?
4: Ja, dat varieert van €500 tot 5.000, 6.000 euro zo'n beetje. Ja.
3: Ik zie daar een vrouw met een rode doek om haar hals. Een beetje een wat ouderwetse kapsel. Maar verder is het heel mooi geschilderd. Daar staat een prijs op van €950. Maar die is niet van haar.
4: Nee, dit is een andere schilderij. Van een andere exposant. Van Freek van den Berg.
3: Oh. Daar zit helemaal verkeerde kijk.
4: Ja.
3: En die naakte vrouw die ernaast, van wie is die?
4: Van de zoon van Freek van den Berg.
3: We gaan meteen door naar, ik wil nog wel even die naakte vrouw gaan beschrijven. Maar we gaan het hebben over de werken van Sonia. En dat heeft alles met groente en fruit te maken. Een schilderij met allemaal uien, zie ik, druiven, bessen, appels natuurlijk. En de cookies, de macarons.
4: Yes. En speelgoed, kinderspeelgoed. En allemaal heel realistisch geschilderd. En ze schilderde op doek, maar ook al op hout. Dat hout bewerkt ze dan helemaal fijn, totdat ze schilderbaar is. Maar dat doet ze het liefst. Liefst schilderen ze op hout. En dat is ook al vrij uniek.
3: Bezoekers die hier komen, hoe reageren die?
4: Ja, enthousiast. Ja, niet iedereen vindt die realistische kunst mooi. Maar die mensen die het mooi vinden, reageren heel enthousiast op. En vaak komen ze een paar keer weer en dan besluiten ze toch de aankoop over te gaan.
3: Enkele tientallen schilderijen, groot en klein, die hangen hier. Tot hoe lang blijft er eigenlijk nog zo'n expositie tot kort?
4: Het einde van het jaar. En misschien komt er dan nog weer een nieuw 6 maanden dat ze verder gaat exposeren.
3: Van haar?
4: Van haar, ja. Omdat zo'n succes is. Ja.
3: Want waaruit concludeer jij dat het zo'n groot succes is?
4: Wil mensen weer komen. Meestal komen ze één keer weer en dan blijft de schilderij toch in hun hoofd hangen. En dan komen ze toch weer tot aankoop. Ja.
3: Als ik even tegen de zijwand kijk, hè, naast het raam zeg maar, van de ingang van deze galerie, daar zie ik een schilderij van een meisje met een parel. Ja, die heeft zij niet gemaakt. En toen zei jij, nee, die heb ik zelf gemaakt. Hoe dat zo?
4: Ja, dat klopt. Die heb ik gemaakt. Dat heb ik in opdracht gemaakt. En dan maak ik meestal een paar meer van die schilderijen. En die had ik zo verkocht. Dus ik vond het wel grappig om dat meisje een beetje op mijn wijze te beschilderen.
3: Ja, maar dat is bijna niet te onderscheiden van... Nou, zullen we maar zeggen, de echte schilderijen met het meisje met de parel.
4: Ja, deze heeft iets rode lippen, rode wangetjes. En die oorbellen is iets zilver er meer. En die sjaal en de haar, dat is ook meer mijn kleuren.
3: Ja, dat zie jij dan natuurlijk weer. Hè? De niet geoefende kijker zoals ik, die is gewoon alleen maar een overeenkomst. Ja,
4: nee, dit is wel een beetje op mijn manier gemaakt. Dikke lijnen eromheen, dikke zwarte lijnen. En helemaal gefinished, dat het helemaal super glanst.
3: Dus de schilderen zitten in je bloed, wanneer ga je daarmee door?
4: Ja, tot het einde van mijn leven. Dan stop je toch niet meer, daar zit er toch in.
3: En allemaal schilderijen van mensen, van bestaande schilderijen?
4: Nee, ik heb wel mijn eigen stijl. De poppetjes zijn het meest bekend. Netwerken en vier het leven. Maar daarnaast ook veel vrijwerk. En ik ben nu met de Passion bezig. Om daar nu...
3: Ja, die komt natuurlijk naar Ormans volgend jaar.
4: Ja, daar maak ik een hele serie van. Ja, op mijn manier dan. In mijn stijl, die schilderijen.
3: Hoe vind je dat de Passion naar Ormans komt?
4: Daar ben ik al blij mee. Daar brengt heel veel PR bij met ze mee en zet op massa mooi de kaart. En ik vind het ook wel mooi iets. Iets moois, ja.
3: Nou, we springen nu een beetje van de hak op de tak, maar dat maakt niet uit. Sonia Fiaccini, je zei het al, tot aan het einde van dit jaar, dan is het allemaal te zien. Jij wijst mij nog even op iets.
4: Ja, tot eind december 2026.
3: Oh, dat staat daar in dat persbericht. En dan misschien gaat het dan van de werken van haar. Andere werken komen dan misschien hier te hangen. Dankjewel, Lambert.
4: Ja, graag gedaan.
3: Veel plezier met de verkoop.
4: Ja, dankjewel. Tot kijk.
3: Oké, Paula Jordens.
0: Helemaal goed.
3: Fiaccini. Dan is hier te zien in Lambert.
0: Dankjewel, Oene.

Roxette, Fading Like a Flower. De Military Boogaloo. Wat niet aan het verdwijnen is, maar juist er nog aan gaat komen. Ja, dat is natuurlijk de Military in Boekelo komend weekend. Gaat het allemaal beginnen. Vanaf vrijdag is het zover. Wij zijn er dan ook bij. Maar zaterdag is natuurlijk het grootste evenement. Hè. De cross country is dan. En daar kun jij bij zijn. Want we geven de hele week nog kaarten weg op Radio Oost. Het enige wat je hoeft te doen is even laten weten als je wat paardengeluid hoort. Wat gehinnik. En als dat moment daar is, stuur dat dan eventjes binnen via een appje. Dat kan via 06 456 7 1 3 3 1, maar je mag ook gebruik maken van de Oost-app. En dan komt het hier vanzelf binnen en dan maak jij al kans daarop. Zo makkelijk kan het zijn, ja. En trouwens, ik weet niet of je het al meegekregen had, mocht je jarig zijn vandaag, dan ten eerste natuurlijk gefeliciteerd. Maar ook dan geldt, stuur even een berichtje via de Oost-app, want vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig. Ja, snap ik ook wel, hè. Als je het even 9 maanden terugrekent, dan wordt er een hele hoop duidelijk. Maar daarom geven we naast die military kaarten ook nog eens de hele dag verjaardagscadeaupakketten weg. Dus wil jij zo'n verjaardagspakket? Laat het dan even weten via de Oost-app of je jarig bent. En dan krijg je van ons ook zomaar een verjaardagscadeautje. Dat is mooi geregeld.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: 2:30, tijd voor het nieuws. Krijg je van Serien Beunen. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Spoorwegvakbond VVMC wil dat meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Dat heeft steeds vaker te maken met agressieve reizigers. En ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
14: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur beursloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
13: De vakbond heeft de politiek een brandbrief gestuurd. Een ondernemer uit Hardenberg heeft een gevangenisstraf van 2 jaar gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het oplichten van zijn werkgever. Als zelfstandig financieel adviseur en financieel directeur had hij toegang tot de rekeningen en maakte hij bijna 4 miljoen euro buit. Het OM eiste 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, en een beroepsverbod van 5 jaar tegen de ondernemer. Zo ver wil de rechtbank dus niet gaan. De man ging vrijwillig in behandeling voor alcoholverslaving en volgt therapie om herhaling te voorkomen. En meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis samenleven poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. Met die poster dragen mensen zichtbaar uit dat ze solidair zijn met vluchtelingen. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een opvang voor vluchtelingen relatief vaker een poster bestelden dan in plaatsen zonder opvanglocatie. Samenleven betekent niet dat er maar 1 mening telt, zegt Vluchtelingenwerk.
15: Blijf met elkaar in gesprek. De samenleving, of je nou tegen of voor opvang bent, die maken we samen. En dat is eigenlijk de boodschap.
13: Zwolle heeft naar verhouding de meeste posters aangevraagd. Meer daarover lees je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Yes, dankjewel.
16: Het weer heb ik dan nog voor je. Het is best een mooie dag vandaag. Je zou zelfs kunnen zeggen een zeer warme dag. De zon die is flink aanwezig, ook de wolken die zijn erbij. Het zorgt ervoor dat we zo'n 25 à 26 graden momenteel hebben. Op sommige plekken zou het nog een heel klein beetje warmer kunnen worden. Betekent ook dat er een nieuw record is verbroken. Sinds 2011 stond namelijk het dagrecord op 25,7. En als ik het goed begrijp, komen we daar vandaag bovenuit. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Later kan het ook een beetje wat gaan regenen. En ook morgen is er wat kans op wat regen. Dan weer een stukje frisser, zitten we rond de 20 graden. En mocht je op de weg zitten, let dan even op. Want op de A1 daar heb je momenteel wat vertraging. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 5 minuutjes. En het zou maar zo kunnen dat je straks een wat paardengehinnik gaat horen. Dat is niet voor niks. Dat is omdat je kaarten kan winnen voor de Military in Boekelo.
17: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.
16: Oh ja, wat dan ook goed is om te weten, als je dat gehinnik hoort, stuur even een berichtje, hè, via de Oost-app, want dan maak jij kans op die kaarten.

0: Ja, Paul.
1: Hallo Paul, je spreekt met Paula van Radio Oost.
2: De Military Boekelo.
0: Ja, oké.
1: Hallo, hallo. Jij hoorde net natuurlijk gehinnik, hè?
0: Ja, ik hoorde het, maar ik rijd al in Duitsland. Ik ging net de grens over. Ik had de 031 voor Nederland er niet voorgedraaid of voorgedrukt. Ik denk, het zal me wonderen dat het niet goed gaat. Maar het is wel gelukkig, want ik rijd nou in Aarhus.
1: Oh, nou, we hebben nog verbinding. Ik ben benieuwd hoe lang hij dan stand houdt voordat hij even overschakelt.
0: De mobiele van, ja, ik denk dat hij nou wel op het Duitse net zit.
1: Oh.
0: Maar toen ik net de grens overging, toen was ik net in twijfel. Dus ik denk, zit hij nou op het Nederlands net of op het Duitse net?
1: Oh, nou, het is toch gewoon gelukt.
0: Nou, heel leuk, de twee kaartjes.
1: Ja, je loopt een beetje op de zaken vooruit, maar dat is wel waar ik naartoe wilde. Ja, ik wil eigenlijk nog helemaal een gesprek met jou aanknopen, Paul. Waarom ben jij in Duitsland? Wat heb jij met paarden?
0: Nou, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik ga nog laden in Aarhus. En dan gaan we nog vanavond naar liggen. Dat ligt net boven Magdeburg.
1: Mm-hmm.
0: En dan morgen gaan we weer lossen in Magdeburg. Dan ga ik terug naar Hofs. Onder bij Nuremberg.
1: Zo, dat is een beste ronde.
0: Ja, en dan ga ik daar wel aan. En dan gaan we een keer weer naar Gardelegen. En dan vrijdagmorgen lossen in Gardelegen weer. En dan gaan we nog een keer in Pijnen. Een vrachtje ijzerlijn, 20 meter staal en balken. En dan ga ik naar huis toe, naar het Massum.
1: Oké, okay, nou, het is dat ik niet heb meegeschreven, Paul. Anders had ik je op de voet kunnen volgen.
0: Ja, nee, maar ik ga nog even 2000 kilometer erop zetten.
1: 2000, jeetje zeg. Hey, en jij wil dus graag naar de military, maar waarom dan? Wat heb je daarmee?
0: Ja, ik weet niet, gewoon een keer belangstelling. Ik had er al zoveel verhalen van gehoord. En kijk, lijkt me een keer leuk om te kijken wat er aan de hand is daar.
1: Je bent er nog nooit geweest?
0: Nee, ik ben er nog nooit geweest. Ik heb het heel vaak op de televisie gezien. Ik denk, een keer kijken, misschien krijg ik een kaartje bij deze.
1: Nou, dan bij deze ga je komende zaterdag voor het eerst, Paul. En je mag ook nog eens iemand meenemen.
0: Ja, ik denk dat mijn vrouw meegaat.
1: Nou, hartstikke gezellig. Maak er een mooie zaterdag van. Blijf nog heel even aan de telefoon. Dan gaan we zo buiten de uitzending nog even regelen hoe die kaartjes bij jou komen. Maar dan wens ik jou voor nu al heel veel plezier komende zaterdag. En veilige kilometers, hè, daar in Duitsland.
0: Ja, dankjewel.
1: Doeg, gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.

En vriendschappen die worden misschien ook wel opgebouwd op de Military in Boekelo. Jij maakt nog kans om daarheen te gaan. Het enige wat je hoeft te doen is te reageren met Military via de Oost-app. Als je paardengehinnik hoort, dat gebeurde net ook. En Paul won daardoor 2 kaarten. Straks bij Jan-Willem heb je weer kans op nieuwe.

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
7: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Ja, een

0: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
1: Het laatste nieuws uit Overijssel. De partij Overijssel Vooruit, ontstaan vanuit BBB-afsplitsers, verdwijnt bij de komende verkiezingen, omdat de partij geen aanvulling zou zijn binnen de provinciale politiek. De opvanglocatie voor vluchtelingen in de Zwolse wijk Kamperpoort blijft langer open dan eerst de bedoeling was. En de N48 blijft voorlopig dicht, in elk geval tot 7 uur. Meer op oost.nl of in de app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad, en in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Voor de grootste keuze...

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

John Anderson op Radio Oost en Surrender. Hey, het is vandaag 30 september en daarmee is het blijkbaar de dag waarop de meeste Nederlanders jarig zijn.

0: En dat ben jij.
1: Nou, misschien ben jij ook wel jarig. Of ken jij iemand die jarig is? Laat het dan vooral even weten. Want dan krijg jij van Oost een verjaardagspakket. En ik ga zo meteen ook even een jarige bellen om die hier op de radio te feliciteren. Stuur het maar in via de app.

0: Natasha en Mick Jagger op Radio Oost. Don't look back. Het is vandaag 30 september, had je vast wel op de kalender gezien. Maar hoe zit dat met dat vakje op jouw kalender? Staan er veeljarigen op? Nou, het zou dus maar zo kunnen, want blijkbaar is 30 september de dag waarop de meeste Nederlanders jarig zijn. Nou, ik had even een snel rekensommetje gedaan in mijn hoofd. 9 maanden, het is nu de 9e maand. Dan zit je dus eind december, ja. Ik snap wel dat dat een feestelijke maand is geweest, dat blijkt dan maar weer. De hele hoop jarigen dus vandaag. En ik dacht, weet je, er zijn vast ook veel jarigen dan in onze provincie. Dus ben of ken jij een jarige die dus vandaag kaarsjes uit mag blazen? Laat het dan even weten, want misschien kan ik je even bellen. Heb je een mooi cadeaupakket dan ook te goed van ons? Want dan zorgen wij er natuurlijk ook voor dat je een fijn verjaardagscadeautje krijgt. Ik heb nu aan de telefoon Marie uit Blokzijl. Goedemiddag.
1: Hallo Paula.
0: Hallo. Jullie hebben vandaag ook een jarige in huis.
1: Ja, we hebben mijn man is vandaag jarig.
0: 82 jaar is hij geworden, hè?
1: Ja hoor.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Jullie hebben een hele heftige periode gehad.
1: Ja, het was allemaal niet eenvoudig.
0: Nee.
1: Met gezondheid, maar geleidelijk aan hopen we dat we een beetje de goede kant op mogen gaan.
0: Ja, nou, dat hoop ik ook. En ik zag al een foto van een hele mooie taart.
1: Oh, die is in wording. Die heeft Joni vastgemaakt.
0: Heb ik nou iets verklapt? Oh, dat
1: nee,
0: hoop ik niet.
1: Dat doet Joni altijd met zijn moeder. Die maken altijd het verjaardagstaart.
0: Ach, wat lief.
1: Ja.
0: Wat lief. Ja, ik kreeg ook een berichtje van hun inderdaad, dat jouw man dus jarig is. En ik dacht, weet je, dan bel ik jou ook gewoon even om jullie samen te feliciteren met toch die verjaardag. En ik hoop dat jullie nou in wat rustiger vaarwater weer terecht mogen komen.
1: Mogen we hopen, hè?
0: Ja, wat ik in elk geval voor jullie kan doen, is even een cadeautje opsturen. Dus ik ga even jullie adres navragen en dan komt er binnenkort van Oost een cadeautje bij jullie op de deurmat.
1: Nou, dat is hartstikke mooi, Paula. Dank je wel.
0: Dat is een goede deal, dacht ik. Van harte gefeliciteerd en maak er nog een hele mooie dag van. Ik begreep dat de verjaardagsvisite onderweg is.
1: Ja.
0: Doeg, hè?
1: Je hoorde hem op de achtergrond?
0: Ja, ik hoorde hem. Van harte.
1: Oké.
0: Okay. Mooie dag nog.
1: Dank je wel.
0: Doeg.
1: Doeg, Paula.
0: En we gaan ook even een andere jarige bellen. Want wie ook jarig is, is Rudolf uit Hengelo. Hoeveel kaarsjes die vandaag mag uitblazen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik een berichtje heb gekregen van zijn neef Albert, ook uit Hengelo. Die zei, ja, ik heb 2 neven vandaag, die zijn jarig. Namelijk Rudolf en Bob. En Bob woont in Australië, maar Rudolf woont, als het goed is, in Hengelo. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Rudolf, jij bent jarig of niet?
2: Dat klopt.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Je spreekt met Paula van Radio Oost.
2: Ah.
0: Hallo? Het is even een verrassing, hoor ik aan je.
2: Zeker.
0: Ja,
2: dat
0: ja.
2: Had ik niet verwacht.
0: Maar wel een leuke verrassing, hoop ik.
2: Ik vind dat wel een leuke verrassing.
0: Oh, nou, gelukkig. Hoeveel kaarsjes mag je uitblazen vandaag, Rudolf?
2: Ik moet er 71 uitblazen.
0: Oh, dat is een lange adem.
2: Ja.
0: Ja. Maar ik hoor, dat zit nog wel goed.
2: Dat zeker.
0: Ja, heb je vandaag fijne verjaardagsplannen of vier je het later?
2: Vieren vanavond nog even met een lekker etentje.
0: Oh, dat is altijd goed.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, zeker.
0: Ik kreeg dus een berichtje van jouw neef, van Albert. Is die ook uitgenodigd voor vanavond?
2: Nee, ik eet alleen maar mevrouw.
0: Eventjes privé.
2: Ja,
0: je hebt groot gelijk. Nou, Albert die zei wel, mijn neef is dus jarig. Dus ik dacht, dan bel ik jou ook maar eventjes. Want, Rudolf, vandaag is blijkbaar een hele bijzondere dag. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Maar op 30 september zijn de meeste Nederlanders jarig. Dus met jou nog heel veel andere Nederlanders. En dat leek mij een mooi idee, een mooi moment om wat RTVO's cadeautjes weg te geven. Dus bij deze van harte gefeliciteerd. En binnenkort belandt er een RTVO's cadeautje bij jou op de deurmat.
2: Nou. Heel mooi zijn.
0: Dat dacht ik toch, mooie bijkomstigheid.
2: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd nogmaals, heel veel plezier vanavond, eet smakelijk alvast en nog heel veel mooie jaren voor jou.
2: Oké, alvast bedankt.
0: Doei! Ja, ook jij maakt nog kans op zo'n cadeaupakketje als jij jarig bent of een cadeaupakketje voor iemand die je kent die jarig is. Laat het maar weten via de app.

0: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Hey Remo!
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Bijna 3:30 is het en daarmee tijd voor het nieuws. Krijg je van Serien Beunen. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De opvanglocatie voor vluchtelingen in de Zwolse wijk Kamperpoort blijft langer open dan eerst de bedoeling was. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Omdat de nieuwe locatie pas in 2028 klaar is, is een overbruggingslocatie nodig. En die komt op het bedrijventerrein Voorste Poort bij de Meubelboulevard. Tot die tijd blijven de vluchtelingen op hun huidige plek. Gemeenten handhaven nog altijd op permanente bewoning van vakantieparken. Dat terwijl de woonminister Boekholt O'Sullivan opriep om bewoners met rust te laten, omdat er nieuwe wetgeving aankomt voor permanente bewoning van parken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Er wonen rond de 60.000 mensen langdurig op vakantieparken, ook in onze provincie. Onderzoeksjournalist Iris Kuiper dook voor ons in de vakantiehuisjes. En zo speelt het woningtekort ook mee waarom mensen in deze huisjes willen wonen.
17: Ik sprak bijvoorbeeld een hoogleraar die al langer pleit voor het toestaan van permanente bewoning op vakantieparken. Hij zegt van goh, de situatie is er nu gewoon zo naar dat er zoveel woningen tekort zijn van laat dat nu gewoon toe. In ieder geval voor een bepaalde tijd. En ga daarna weer kijken van hey, hebben we voldoende woningen en kan iedereen een woning vinden? Want er is natuurlijk gewoon een hele grote groep mensen die op vakantieparken belanden omdat er gewoon stomweg geen woningen te vinden zijn.
16: Gemeenten noemen criminaliteit, veiligheid en het gebrek aan wetgeving op vakantiehuisjes als reden om toch te blijven handhaven. Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde vandaag in met de benoeming van Tjitske de Groot tot gedeputeerde namens de BBB. En daarmee heeft Overijssel er een bestuurder bij die niet in de provincie woont. De Groot woont in Veenhuizen, in Drenthe, op ongeveer een uur rijden vanaf Zwolle. Omdat gedeputeerden normaal gesproken in de provincie moeten wonen, krijgt de Groot een woonplaatseisontheffing van een jaar. Ze had vooraf al aangegeven niet naar Overijssel te willen verhuizen. Meer daarover lees je op oost.nl of in de app.
15: Hoe zei het nou op het laatste? Ze moeten eigenlijk in de provincie
16: eigenlijk
15: wonen.
16: Eigenlijk is dat de bedoeling, ja.
15: Maar zij krijgt een ontheffing van een jaar. Maar dat betekent dat ze dan na een jaar alsnog hier naartoe zou moeten komen?
16: Of dat die ontheffing verlengd wordt wellicht. Volgend jaar zijn natuurlijk ook weer verkiezingen. Dus wellicht dat er dan nog weer wat verandert.
15: Dat ze tijdelijk even instapt. Dat, ja.
16: Maar okay. Of ze echt naar Overijssel gaat verhuizen om hier te blijven besturen. Ja, dat zegt voor nu voor niet.
15: Nee. Nou, ja, Veenhuizen is ook een hele mooie plaats. Dus ik snap ook wel dat je daar niet zomaar weg wil. Aan de andere kant, Overijssel is ook prachtig. Daar gaat ze dan ook vanzelf achter komen.
16: Daar zal niemand aan twijfelen.
15: Zo is het. Serien, dankjewel. Graadje of 26 momenteel. En daarmee zitten we ook al op de maximum temperatuur van vandaag. Nou, me dunkt, op 30 september vind ik dat behoorlijk warm. De zon en de wolken die wisselen elkaar af. Vanavond kan het een beetje gaan regenen. Ook vannacht kan die regen nog wat blijven. En morgenochtend kunnen we die ook nog wat gaan merken. Langzamerhand zal het dan richting Duitsland wegtrekken. En wordt het hier weer wat droger met een graadje of 20. Dan de situatie op de weg tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Op de A1 heb je zo'n 6 minuutjes vertraging.
18: Tot 4 uur bij Oost in de middag.

James Blunt, 1973 op Radio Oost. Ik heb even opgezocht waarom hij eigenlijk over 1973 zingt. Nou, in elk geval niet omdat hij zelf naar een club zou gaan in dat jaartal, want hij werd pas een jaar later geboren. Apart. Het zou dan wel gewoon leuk hebben geklonken of zo. Dat hoor je wel vaker, toch? Net als The Summer of 69. Brian Adams was het toen ook nog helemaal niet. Of nog heel jong in elk geval. Een paar minuten voor vier is het. Rob de Nijs hoor je nu.

0: Radio Oosten. Believe.
1: De 6 voor 7.
0: En ik geloof dat zometeen na de klok van 4 Jan Willem er gewoon weer is. Samen met Sirien. Goedemiddag.
2: Hey Paula, goedemiddag.
0: Hallo.
2: Ja, we zitten helemaal klaar voor. We zitten nog even wat kinderboeken te lezen.
0: Oh ja, de kinderboekenweek is natuurlijk begonnen.
2: Zeker, en dat is altijd de leukste literatuur. Als dat een beetje goed en spannend geschreven is.
0: Nou.
2: En daar gaat het om. Want als je goed begint, vroeg met een goed boek. Ja, dan ga je echt vanzelf ook boeken lezen.
0: Ja, ik heb ze vroeger verslonden, die boeken.
2: Ja?
0: Ja, volgens mij mocht je dan 14 boeken mee maximaal. Daar mocht je dan 2 weken over doen. Nou, elke week stond ik daar gewoon bij de balie met 14 boeken.
2: Ja, ik vond De 5 heel spannend.
0: Oh ja, een beetje detective serie.
2: Ja, Snuf de Hond, dat was ook een christelijke basisschool verantwoord, geloof ik.
0: Ja, ja, die heb ik ook allemaal gelezen. Ja, in de Tweede Wereldoorlog was dat ook, toch?
2: Ja, dat soort zaken, ja.
0: Ja, oh, heerlijk. En daarom zoeken jullie, gok ik dan maar even, muziek wat iets te maken heeft met lezen of boeken of zo?
2: Nou, in één keer raken,
0: nou, ja.
2: Je mag niet meer raden.
0: Ongekend.
2: Heel goed. Nee, dat is inderdaad over boeken, over kinderen en alles wat daar tussen zit.
0: Er komen al veel mooie reacties binnen, zie ik. Benny Oude Oostrik, die zegt bijvoorbeeld Gavin James met The Book of Love.
2: Ja, is ook altijd een mooie. En More Than Words. Wow, extreme. Zo. Siska kwam met dat idee.
0: Nicole Giescus, One Direction, Story of My Life.
2: En Woorden zonder woorden van de kast is ook aangevraagd door Gert.
0: Oh, prachtig. En dan zie ik ook nog van Els. Die heeft heel erg haar best gedaan, meerdere dingen ingestuurd. Die zegt bijvoorbeeld Willeke Alberti met Mijn Dagboek. Nou, dat is een keer wat anders.
2: Ja, dat is wel misschien het meest spannende boek 20 jaar later.
0: Het dagboek van Willeke Alberti?
2: Of jou.
0: Ik heb helemaal geen dagboek.
2: Nee, ik ook niet. Ik was er ook niet zo van.
0: Nee, ik heb een hele hoop dagboeken gehad. Maar dat hield ik dan 2 dagen vol en dan was het ook weer klaar.
2: 2 dagen boek was het.
0: Ja, precies. Ja. Ik had vooral een korte aandachtspannen. Oké, geef ze vooral door, al die liedjes. Dat kan dus via de Facebookpagina van Radio Oost. En misschien hoor je ze straks terug bij Jan Willem en Sirien. Veel plezier daarbij.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Hey, Remon!
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
12: Ja, een

0: Let's go!
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
4: Het laatste nieuws uit Overijssel. De provincie Overijssel heeft minister Vincent Karremans opgeroepen zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de Neder-Saxenlijn. Bij het ongeluk op de N48 is een man uit Hardenberg overleden. De weg blijft in elk geval tot 7 uur dicht. En omstreden evangelist en gebedsgenezer Jelte Kloens mag in Den Ham geen diensten organiseren. Meer daarover op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking, die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost.

0: Het nummer met de nietjes in het midden, de J. Giles Band en Centerfold, maakt het 4:07.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beune. De dag van Oost.
0: Ja, het is de 30e september, de laatste dag van september. Morgen is het alweer oktober. Ja. En dan gaan we denken nog iets meer aan de herfst. Maar dat doen we zeker vandaag toch niet. En zeker niet wat betreft de temperaturen.
2: Nee, vandaag is het ontzettend warm, net als gisteren. Maar morgen is het oktober en dan gaan we echt richting de herfst.
0: En dat is ook de eerste wedstrijddag voor de Military Boekelo. Daar gaan we straks al even naar kijken, want daar is de grote veterinaire keuring. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat en dat dat zeker geen formaliteit is, gaan we het zo meteen over hebben. Verder kijken we hoe Nederland reageert op de samenleven posters. En de premier is in de regio.
2: Ja, niet voor niets, want het heeft met Sinterklaas te maken. En waar dat precies over gaat, dat hoor je zo meteen.
0: Oké, en dan hebben we het ook nog over het nieuws van vandaag, wat er allemaal was. En we voor je op een rijtje zetten. We kijken dus ook nog even naar het weer. Want ja, het is nu wel lekker warm, maar het is ook alweer het schaatsseizoen wat eraan zit te komen. Kortom, volle bak. En wat gebeurt er vanavond en morgen? We vertellen het je allemaal. En je mag ook nog meedenken over de muziek. Want zoals elke dag hebben we een nummer bij het nieuws. En het nieuws is dat vandaag de kinderboekenweek is begonnen.
2: Hartstikke leuk. Ik was vroeger echt een boekenwurm als kind. En deze keer gaat het dus ook over lezen, de 6:07.
0: Welke muziek past daarbij? Over lezen, over kinderboeken, over kinderen. Geef ze door. Ja, en zei het al, we gaan het ook nog weer over de warmte hebben. En dan past natuurlijk deze plaat, de hit, een van de hits van de afgelopen zomer daarbij, van De Boza.

0: Don't stop thinking about tomorrow. Als je vroeg begint met lezen, dan heb je daar later ook nog wat aan.
1: De 6 voor 7.
2: En daarvoor is natuurlijk die Kinderboekenweek in het leven geroepen. Extra aandacht voor boeken op basisscholen. Want de Kinderboekenweek is dus vandaag begonnen. En er worden allerlei activiteiten in de provincie georganiseerd. Zo is er in Ommen een kinderboekenruilmarkt. En verslaggever Wouter de Wilde ging langs.
3: We staan in de kringloop in Ommen. Een stapel boeken net voor ons. Bernadine Brinkhuis. We staan dus in de boekenhoek hier. Want het is vandaag een bijzondere dag eigenlijk voor jullie.
4: Ja, het is kinderboekenweek deze week. En wij starten de woensdag altijd met de kinderboekenruilactie. Kinderen kunnen een boek inleveren. En daarvoor kunnen ze een ander boek uitzoeken. Voor de kinderen een laagdrempelige manier om kennis te maken met circulaire economie. Zoals we dat zo mooi noemen. Ze kunnen zeg maar leren hoe ze van een gebruikt item zeg maar, nog heel veel plezier kunnen hebben.
3: Ja. Ja. Nou, je hebt een heel mooi tafeltje ingericht. Daar liggen van allerlei verschillende kinderboeken op. Ligt er ook nog een eigen favoriet tussen hier?
4: Ja, de Harry Potter blijft natuurlijk favoriet, hè? Ja. Ja. Ja. Dus dat is wel heel leuk. Maar voor alle leeftijden zijn er boekjes te vinden. Ook kinderboeken wat lekker voorgelezen kan worden. Tot meer jeugdboeken.
5: Beukt ze tegen de zijkant van het schip.
3: Memphis, je hebt net een boek uitgekozen. Wat voor boek heb je uitgekozen?
5: Julia's Zebra. Ja, dat lijkt me wel een leuk boek.
3: Ja. Want wat is het leukste aan lezen? Wat vind je leuk aan lezen?
5: Dan leer ik ook letters en dan leer ik ook heel veel verhalen te lezen. Dat vind ik ook heel leuk.
6: Tip de Muis is samen met zijn mama en zijn zusje.
3: Jana, jij hebt ook net twee boeken omgewisseld.
6: Ja.
3: Ja. Want welke week is het, deze week?
6: Kinderboekenweek.
3: Ja, en wat voor boeken lees je dan? Wat vind jij leuke boeken om te lezen?
6: Gent en Boef en Je Fiep. Je Fiep gaat over een juf die is juf van een groep 3. En die is een beetje grappig. En agent en boef, je hoort het al een beetje. Dan gaat agent achter boef aan en boef haalt allemaal gekke streken uit. Tip vindt het heel leuk.
3: Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek Spot aan de planken op. Wat doen jullie met zo'n thema?
4: We hebben boeken uitgezocht die aansluiten op dit thema. En eigenlijk kinderen kunnen bedenken dat ze een zangeres zijn of een toneelspeler, een acteur. En ze kunnen meegaan in die verhalen. Dus de fantasie kan op hol slaan. En kinderen kunnen het soms ook in echt nagaan doen. Dus we hopen de fantasie te prikkelen, denk ik, met dit thema. Ja.
3: Want dat is uiteindelijk ook het leukste aan kinderboeken lezen natuurlijk. Ja. Je eigen fantasie lekker je gang laten gaan.
4: Ja. En dat is het leuke van de Kinderboekenweek, zeg maar. Het is een beetje schat zoeken en het is de verrassing welke verhalen je gaat vinden. Ja, dus dat is heel leuk.
6: Didi is er ook en ze hebben zin om te voetballen.
1: De 6 voor 7.
0: En het is ook zo leuk dat jij ook jouw fantasie kunt laten gaan over dit onderwerp. De Kinderboekenweek. Welke muziek kun je daarbij bedenken over boeken, over kinderen, over spannende verhalen? Nou, geef ze maar door. 06-4567-1331. Of over zingen. Boeken over zingen. Waarom niet? Clouseau en Ik Zing.

0: The Hungry Heart van Bruce Springsteen. En ja, als je één keer de smaak te bakken hebt, dan heb je alweer honger naar een volgend boek.
1: De 6 voor 7.
0: Wat is jouw laatste boek?
2: Nou, ik ben Joe Speedboat is aan het lezen.
0: Oké. Okay. Ja, zeker. Dat is van...
2: Van Tommy Wieringa.
0: Zeker.
2: Ja, en die film is net uit. Dus ik dacht, ik ga dat boek eens lezen. Schijnt goed te zijn. En het is goed. Kan je het daar hartstikke aanraden.
0: Ik heb hem ook ooit gelezen. Maar zo wel een aantal jaren
2: ja,
0: terug.
2: Ja, het is een oud boek.
0: Ja, ik heb het laatst... Dan Brown. De nieuwste van Dan Brown.
2: Hoor ik ook goede verhalen over.
0: Ja, is, ik zal geen cliffhanger weggeven. Mm. Maar het is...
2: Spoilers.
0: Ja, het is wel een Dan Brown. Dus het zit wel dezelfde verhaallijn in. Nee, dan zeg ik het eigenlijk al te veel.
2: Maar ben je een beetje een lezer?
0: Nou, je neemt er niet altijd genoeg tijd voor. Maar ik ben ook zo'n lezer dat als ik een keer begonnen ben, dan moet het boek ook uit.
2: Ja,
0: dus ik kijk al wel van, heb ik nu de komende 3-4 dagen daar een paar uur tijd voor? Anders begin ik er ook niet aan.
2: Ja, kijk.
0: Niks irritanter dan een half boek.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat moet je niet hebben. Nee, dan moet je hem in één keer uitlezen. En kinderen moeten ook lekker lezen. Daar gaat de kinderboekenweek over. Mijn vriend, die leraar is, die begint elke ochtend met lezen met de klas.
0: Okay.
2: Hartstikke goed. Hartstikke goed voor je leesvaardigheid ook. En daar zoeken we nummers bij vandaag.
0: Welke muziek past daarbij? Ik was toen nogal van de 5-serie. Dat was een serie met spannende verhalen over 5 jongeren die met elkaar van alles beleefden. En dat was dan in de paperback-versie. Hey!

0: Zometeen in het nieuws. Alvast even een voorschot op de files. Want er is een ongeluk gebeurd op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Badmen en afrit Markloos. Staat 7 kilometer op dit moment. De vertraging is zo'n 11 minuten. En de rechterrijstrook is daar dicht.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
12: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz in Noorden en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
11: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
12: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
14: De dag van Oost.
0: 1 minuut over 4:30. In Zenderen 27 graden. In Oude Wetering 26,5. En De Leien, daar zit 27,5. De laatste dag van september is een zomerse dag. Het nieuws uit Overijssel krijg je nu van Serien Beunen.
15: De provincie Overijssel heeft minister Vincent Karremans opgeroepen zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de Neder-Saxenlijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil door geldgebrek opnieuw bepalen welke projecten wel en niet doorgaan. Onderhoud krijgt daarbij voorrang op nieuwe projecten. Half oktober moet bekend worden welke keuzes minister Karremans en staatssecretaris Annette Bertram maken. Omstreden evangelist en gebedsgenezer Jelte Kloens mag geen diensten organiseren in Den Ham. Door het hele land organiseert hij gebeds- en genezingsdiensten, waarbij hij zegt mensen van kanker en depressie af te helpen. Dat deed hij ook al eerder in Den Ham. Afgelopen zomer werd een vergunningsaanvraag ingediend om vaker religieuze bijeenkomsten in het dorp te organiseren. Omwonenden waren in ieder geval niet blij met het vooruitzicht dat er mogelijk meerdere gebeds- en genezingsdiensten in hun straat zouden worden gehouden. Ze spraken van valse hoop en geldklopperij. Kloens lijkt zonder vergunning voorlopig verdwenen uit Den Ham, maar op andere plekken in de provincie is hij volop zichtbaar. Komende maand vindt er een genezingsdienst plaats in Notter, vlakbij Wierden. De agressie tegen medewerkers van de NS blijft toenemen en daarom moet de politiek maatregelen nemen. Dat zegt de vakbond voor spoorpersoneel VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dit jaar ligt dat al boven de 5000. Ook deze conductrice heeft er geregeld mee te maken.
16: Bijvoorbeeld de meneer die bleef maar op het toilet zitten. Ik zei op een gegeven moment, nou meneer, als u nu de wc niet uitkomt, dan kan ik, zelf de deur openmaken. En als je dat doet, dan snij ik je keel door.
15: Er zijn al BOA's die op het station als proef een wapenstok mogen dragen. En de hoofdconducteur heeft een bodycam. Maar de vakbond vindt dat niet genoeg. En morgen begint de Military Boekelo. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Vandaag was de keuring van de paarden die gaan meedoen aan de wedstrijd. De keuring is meestal een formaliteit. De afgelopen jaren werden alle paarden goedgekeurd. Maar één paard is nu afgewezen. De jury oordeelde dat het paard niet volledig fit was. De Military begint morgen met de dressuur. Meer daarover lees je op oost.nl of in onze app.
0: En dan kijken we nog even naar de files. Ik noemde hem net al, het ongeluk op de A1. Inmiddels is de weg alweer vrijgegeven. Dat is tussen Badmen en afrit Lochem. 5 kilometer staat nog, 11 minuten de vertraging door het ongeluk. De rechterrijstrook was dicht, maar zojuist wordt gemeld dat de weg weer is vrijgegeven. Dan verder op de A1 tussen Oldenzaal en de Duitse grens. 4 kilometer en 9 minuten vertraging. En dan de A35 tussen Almelo-Zuid en Wierde-West. 3 kilometer en 7 minuten. En nog steeds na aanleiding van het ongeluk van gisteren is de spoedreparatie gaande op de N48. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Bouwbrug en Hogeveen. En dat gaat nog tot vanmiddag 7 uur duren voordat die weg weer wordt vrijgegeven. Dan kijken we nog naar het weer. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Later vanavond, vooral vannacht, trekken de buien over die de warme lucht verdrijven. Morgenochtend trekt die regen naar Duitsland weg en wordt er een matige zuidwestenwind minder warme lucht aangevoerd. Dan blijft het steken op zo'n 20 graden, ook prima voor de tijd van het jaar. Uit overheersende bewolking kan lokaal dan nog een bui vallen. Vrijdag in het weekend is het rustig en droog najaarsweer met in de nacht en vroege ochtend kans op mist. En overdag periode met zon. Met 20 graden is het nog steeds vrij warm voor de tijd van het jaar.

0: Ruben Hillen hoor je op Radio Stad Hengelo. Komt hij en Higher Love was er recent nog de nieuwe oogst. Lekker nummer. En wij gaan het nu hebben over...
1: De Military Boekelo.
0: Zeker de Military Boekelo, maar we gaan het er niet zomaar over hebben. Jij kunt daar ook nog vrijkaarten voor winnen. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even te reageren... op het moment dat je dit geluid hoort.
1: De Military Boekelo.
0: En dat is dus nu.
2: En dat is dus een paard.
0: Zeker. 06-4567-1331. En uit de eerste 10 mensen die nu appen, Military, die krijgen... daar gaan we loten. We hebben hier een dobbelsteen met 10 vlakken. En daar gaan we dus iemand uit loten. Die zaterdag met z'n tweeën naar de cross-country kan bij de Military Boekelo. Ja. Maar we gaan het er nog meer over hebben.
2: Ja, want het is nog maar één nachtje slapen en dan is het zover. De 55e editie alweer van de Military Boekelo... En naast business en pleasure draait het ook om paardensport op hoog niveau.
0: Ja, zeker, want morgen is dus de eerste dag van de dressuurwedstrijden. En daarvoor moeten de paarden natuurlijk gekeurd worden. En dat gebeurde vanmiddag bij de veterinairenkeuring. En verslaggever Esther Rikke was erbij. Oh, Esther Rikke was er zeker bij, maar Esther Rikke zit onder deze knop.
3: $483 is accepted.
4: We hebben 95 deelnemers aan de start van deze keuring. Maar inmiddels min 1. Willem Stalwijk, jij bent veterinair bij de Military Boekelo. Je doet niet de keuring, want die mensen zijn nu druk, dus die kan ik niet spreken. Maar jij wil wel even toelichten. Wat is een veterinaire keuring?
5: Een veterinaire keuring is eigenlijk een keuring waar we kijken naar de gezondheid van het paard. En de keuring die nu plaatsvindt is eigenlijk... we kijken feitelijk naar of een paard... fit is om de wedstrijd aan te vangen, dus klaar voor de start is. En we kijken nu voornamelijk naar, is die niet kreupel, zoals we dat in ons vakgebied zeggen, hè? Is die rat. En net hebben we helaas één paard gezien die niet helemaal in orde was. Nou, en die wordt even nader bekeken. En uiteindelijk heeft de commissie, de ground jury, samen met een dierenarts besloten om het paard niet te accepteren voor de wedstrijd.
3: We komen naar 485, dames en heren. Natuurlijk vorig jaar de dame die de nationale titel in de wacht sleet, Cross Border Radar Love. Daarnaast Sterre van Houten. Sterre, zou je alsjeblieft nog een rondje willen doen? $485, Cross Border Radar Love is geaccepteerd. We gaan naar $486, dames en heren.
4: Het is beslist geen formaliteit. Het is topsport wat hier gebeurt, dus alles moet fit zijn.
5: Ja, ja. Hier kun je niet met een niet-fit paard verschijnen aan de start. En er kan natuurlijk altijd wat gebeuren op stal, maar daarom wordt elke dag wel gecontroleerd op gezondheid en dit soort zaken.
4: Als ze binnenkomen ook?
5: Ja. Dan checken we eigenlijk of het paard gezond is, zeg maar, qua dat het geen koorts heeft. Dat hij, we luisteren de hartslag, we kijken de paspoorten na of het wel het paard is wat meegenomen is, uiteraard. En we kijken na of de influenza, hè, dus de paardengriep, of ze goed gevaccineerd zijn. Nou, dat zijn allemaal belangrijke dingen. En als dat allemaal goed is, dan mogen ze stal in.
2: Heel belangrijk, die keuring.
3: 483 is accepted. Dankjewel, Aline. Thank you, Andy. Geef die man eens een applaus, dames en heren. Ja,
0: ah, applaus voor de keuring.
2: Applaus. Ja. Want één paard is afgekeurd, hè? Ja. Dat las ik net.
0: Ja, zeker. Dus dat is echt wel een serieuze zaak voordat ze ook echt aan de start staan. Want ja, nou is het met het eerste gedeelte, hoe heet dat, de dressuur. Nou, dat is nog niet zo risicovol, maar ook daar moeten ze dus meteen al helemaal fit zijn. En zeker die wedstrijd van
2: topsport
0: zaterdag.
2: Topsport is het voor paarden.
0: Zeker topsport op het hoogste niveau.
1: De Military Boekelo.
0: En misschien wil jij daar inderdaad wel naartoe. Want we hebben inderdaad weer een hele hoop reacties binnen. De eerste 10 die nu binnenkwamen, die hebben we genummerd. En jij mag even gooien met de dobbelsteen.
2: Ja, de 10-kantige dobbelsteen.
0: De 10-kantige dobbelsteen, zeker eventjes voor de duidelijkheid.
2: Dat is nummer 10 geworden.
0: Ah, nou, nummer 10. Even kijken, dat is dat dit nummer. Even intikken. Even zien. Ja. En dan gaan we even zien of er ook wordt opgenomen. Dat is maar eventjes de vraag dan natuurlijk. We hebben niemand die we proberen te bellen. Die de 10e bij was. Dag met Jan-Willem Kobus en Serine Radio Oost.
6: Hi. Hallo.
0: Karin.
6: Ja.
0: Hallo. Jij hebt gereageerd.
6: Zeker.
0: Jij wilt zaterdag naar de military.
6: Dat zou wel heel gaaf zijn.
0: En waarom?
6: Ik heb zelf een paard en ik ben gek van paarden. En ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Dus het is mij de eerste keer.
0: Hoe kan dat dat je een paard hebt en er nog nooit bent geweest?
6: Ja, soms gebeurt dat.
0: Ja, nou, zo
2: dan wordt het wel eens tijd, geloof ik.
6: Ja, zeker.
0: Nou, helemaal goed. Waar kom je vandaan, Karin?
6: Hengelo.
0: Hengelo, nou, dat is ook nog dichtbij ook. Kun je op fietsje af bijna.
6: Ja, bijna wel, ja.
0: En bijna is er ook een advies, want er komen altijd heel veel mensen. Dus parkeren is... maar dat komt vast en zeker goed. Helemaal goed. Karin, jij krijgt 2 kaarten voor zaterdag.
6: Super,
0: helemaal
6: leuk,
0: gefeliciteerd. En heel veel plezier dan.
6: Dankjewel.

0: Nielsen zou ook zomaar een paard kunnen. Naam voor een paard.
1: Van Pippi Langkous is dat.
2: Ja, precies.
1: Maar
2: ja,
1: dat
2: toch?
1: Is volgens mij dat aapje.
0: Oh, dat is weer het aapje.
1: Maar ik moet ook denken aan een paard.
0: Ja. Dat is wel een beest. Goed. Goed.
3: De 6 voor 7.
0: Jazeker, de 6 voor 7, die zoeken we vandaag over de kinderboekenweek die vandaag dus is begonnen. Welke muziek past daarbij? Over boeken of over kinderen? Sweet child in time. Deep Purple bijvoorbeeld met Sweet Child in Time. Of wat dacht je deze? Samen met moeders boeken lezen?

de Mother and Child Reunion. Of over lezen gesproken. Why can't we be like storybook children? Sandra en Andres en de Storybook Children. Nou, jij hebt misschien nog wel een ander idee voor een nummer dat hierbij past. En dat kun je dan weer doorgeven op 0645671331. En even na half zeven zetten we de zes voor je op een rijtje.

0: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.nl.

0: Nederland.
1: Als lid krijg je 30% extra korting op de oude prijs. Van veel merken.
0: Zoals PMA Legend,
1: Opus en Playmobil.
0: Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designenoudletochtel.nl.
2: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Het laatste nieuws uit Overijssel. Bij het ongeluk op de N48 is een man uit Hardenberg overleden. De weg blijft in elk geval tot 7 uur dicht. De provincie Overijssel heeft de minister Karremans opgeroepen zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de Neder-Saxenlijn. En er is één paard afgekeurd tijdens de keuring van de 55ste editie van de Military Boekelo. Meer daarover op oost.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Een paar files waarvan 1 lange ontstaan zojuist. Laten we beginnen bij de A1 Duitse grens. 3 kilometer dagelijkse file, 5 minuten. En dan die lange file op de A28 tussen Amersfoort en Groningen. Om precies te zijn tussen Wezep en Zwolle Noord. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd. Een groeiende file, net nog 7, inmiddels 8 kilometer. En ruim een half uur de vertraging door dat ongeluk. En dan nog de A35 en 35 de overgang bij Wierden. 3 kilometer en 5 minuten de vertraging. Zometeen nemen we het nieuws van de dag met je door. Hebben het ook over de samenlevenposters. Is premier Jette in de provincie geweest vandaag? En hebben het nog eventjes over die warme dagen van nu. De 6 voor 7. Die gaan over de kinderboekenweek. Welke muziek past daarbij?
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Voor de grote.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost.

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: En de radiostudio van Radio Oost is daar vlakbij, bij dat plekje van wat net bezongen werd door Belinda Carlisle. We gaan het hebben over het nieuws van vandaag. Dat zetten we voor je op een rijtje.
2: Een van de twee vrachtwagenchauffeurs die gisteren betrokken waren bij het ongeluk op de N48 komt uit Hardenberg. Het gaat om een man van 53 jaar. De andere vrachtwagenchauffeur is een man van 56 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Bij het ongeluk raakten 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken. En er lag veel troep op de weg omdat een van die vrachtwagens huisvuil vervoerde. Hulpdiensten zijn druk bezig met het opnieuw asfalteren van de weg, saneren en opruimen. De weg blijft daarom tot zeker 7 uur vanavond gesloten.
0: De opvanglocatie voor vluchtelingen in de Zoolse wijk Kampenpoort blijft langer open dan eerst de bedoeling was. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Omdat de nieuwe locatie pas in 2028 klaar is, is een overbruggingslocatie nodig. Die komt op het bedrijventerrein Voorste Poort bij de Meubelboulevard. Tot die tijd blijven de vluchtelingen op hun huidige plek.
2: En over vluchtelingen gesproken. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis samenleven poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. Met die poster dragen mensen zichtbaar uit dat ze solidair zijn met vluchtelingen. En daarover hebben we het straks met de regiomanager van Vluchtelingenwerk Regio Oost.
0: Theater De Spiegel in Zwolle bestaat vandaag precies 20 jaar. De grote zaal is bijzonder, want die wordt niet alleen gebruikt voor theater, maar kan ook worden omgebouwd tot een concertzaal. En daar zijn de medewerkers best trots op.
3: Nou, dat is eigenlijk maar 1 zaal in Nederland. Op deze schaal, die heeft wat deze zaal, waar je een zaal kunt ombouwen naar een orkestkamer, waar een groot orkest gewoon onversterkt kan spelen.
4: Morgen hebben we Fion, klassiek concert. Daarvoor ga je eigenlijk de ruimte helemaal hard maken. Dus zorg je voor harde wanden op het toneel, een plafond erboven. En in de zaal gaan we dus de ruimte vergroten door het plafond omhoog te halen. En daardoor heb je meer inhoud in de zaal, dus meer galm.
2: De provincie Overijssel heeft minister Vincent Karremans opgeroepen zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de Neder-Saxenlijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil door geldgebrek opnieuw bepalen welke projecten wel en niet doorgaan. Onderhoud krijgt daarbij voorrang op nieuwe projecten. Half oktober moet bekend worden welke keuze minister Karremans en staatssecretaris Annette Bertram maken.
0: En een woningtekort of niet? De Nederlandse gemeenten met een vakantiepark willen niet dat mensen daar het hele jaar wonen, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Het kabinet had opgeroepen om tijdelijk niet te controleren, maar de meeste gemeenten doen dat toch. Gemeenten willen vooral de toeristische sector beschermen, maar er komt ook nieuwe wetgeving aan. Onderzoeksjournalist Iris Kuipers legt uit wat er gaat veranderen.
5: Ze hebben in het verleden al gezegd, dat was nog Mona Keijzer, die zei al van hey, ga ik nu voor 10 jaar toestaan. Dat is wel van de baan gegaan. Maar nu willen ze er eigenlijk voor zorgen dat er voor gemeenten toch wel afspraken komen rondom die permanente bewoning. Zodat ze kunnen kijken van hey, kunnen we toch gedeeltelijk toestaan. Alleen dat is natuurlijk in het verleden ook al geweest. Dus veel gemeenten hebben ook zoiets van we blijven gewoon handhaven en we blijven ons voor nu gewoon aan de wet en regelgeving houden. En dan zien we dan wel weer verder of er überhaupt ook afspraken komen landelijk.
0: Van de 177 gemeenten die zijn meegenomen in het onderzoek zijn 116 tegen permanente bewoning. Tot zover het overzicht van het nieuws van vandaag. Dit is Supertramp.

0: Supertramp en The Logical Song.
1: Misschien heb je hem zelf wel zien hangen achter een raam. De Samenleven-poster van Vluchtelingenwerk Nederland, waarmee mensen zichtbaar hun steun tonen voor vluchtelingen en nieuwkomers. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben die poster aangevraagd en dat gebeurde het vaakst in Zwolle.
0: Ook in Oldenzaal hangen die posters als steun, terwijl de gemeente onder verscherpt toezicht van het ministerie staat, omdat er nog geen asielzoekers worden opgevangen. Verslaggever Harro Brouwer sprak met de inwoners daar.
2: Samenleefposter op het raam heeft u hangen?
3: Omdat wij daar direct voor zijn, met name die problemen asielzoekers en dergelijke. Wij horen daar een beetje voor open te staan. We moeten samenleven, het moet mogelijk zijn dat meer mensen gelukkig kunnen zijn hier in Nederland.
2: De samenleven poster, mevrouw?
4: Ja, Oldenzaal, dat staat niet zo heel erg goed bekend ten opzichte van asielzoekers. Want het is eigenlijk een weigergemeente, hè? Ja, dat ja, en nou, daar schaam ik me voor.
2: Bent u erover in gesprek? Met andere mensen? Over de poster die u heeft hangen?
3: Nou, weinig reacties gehad.
2: Nou, en dan de markt in Haaksbergen. Drie jongens op een bankje.
5: Ah, gewoon.
2: Weet je ook waar die voor staat, de samenleefposter?
5: Nee, ik heb geen flauw idee.
2: En jij, lekker aan kipkluifje?
6: Heerlijk.
2: Samenlevenposter, wat vind je ervan? Is dat een goed idee?
6: Ik support the message.
0: Ik support de message. Nou, allemaal mensen die erachter staan en ervoor zijn. We praten erover verder met Stefan Reuske, manager Vluchtelingenwerk Regio Oost. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Nou, alleen maar positieve geluiden, dat zult u wel meer horen.
7: Ja, absoluut. Dat is mooi om te zien hoeveel mensen deze poster bestellen bij Vluchtelingenwerk. Elke dag gebeurt dat nog. En hoeveel mensen bereid zijn om die poster dan ook achter hun ramen op te hangen.
0: Ja, ik zeg dat natuurlijk
7: dat is,
0: ook een
7: beetje. Goed teken, dat is mooi om te zien.
0: Zeker, zeker. Maar ik zeg het ook een beetje cynisch, want 100.000 op 19 of 18 miljoen mensen. Valt het u mee wat er besteld is?
7: Nou, als je toch kijkt wat er allemaal besteld is en wat er nog steeds besteld wordt. Kijk, elke stap en elke bijdrage en elke bericht of poster waaruit mensen laten zien. Dit gaan we samen doen, dit willen we samen doen. En niet tegenover elkaar staan, die helpt daarbij. En of dat dan 100.000 zijn of 200.000 zijn. En dat maakt er niet zoveel uit. Ieder teken om dit samen te gaan doen en samen te willen oplossen is alleen maar goed.
1: Ja, uit verhouding blijkt dat vooral in Zwolle heel veel posters hangen. Hoe kan dat, dat vooral daar veel posters zijn aangevraagd?
7: Nou, ik heb ook even gekeken in Zwolle bijna 2000, op in Deventer een 1400 of 1500. Dus dat is verschillend. En je ziet dat het in de grote steden wat meer is dan op andere plekken. En wat je ook ziet, dat is wat vaak daar waar AZC's of opvang is, dat daar in de buurt de mensen zijn. Maar wij hebben daar ook positieve ervaringen of goede ervaringen mee. Wij willen laten zien dat het ook samen kan. Ik denk dat dat de reden is waarom dat gebeurt in Zwolle en in Deventer. En in steden is dat toch anders dan op het landelijk gebied in de dorpen en de kleinere kernen.
0: Ja, want dat is denk ik ook het hoofddoel van deze actie. Ik kom zelf uit Almelo, daar is al nou, volgens mij ruim 25 jaar een vrij groot asielzoekerscentrum. Persoonlijk heb ik daar nooit ook echt iets van gemerkt. In die zin, alleen in positieve zin, qua vrijwilligerswerk en dergelijke. Maar ja, dat is toch niet de tendens met de publiciteit die er de laatste tijd aan wordt gegeven.
7: Nee, wat je daarin ziet is dat zeg maar in de aanloop naar de realisatie van de opvang, en helaas vaak alleen tijdelijke opvang en noodopvang, want wat de locaties zijn waar al jarenlang opvang is, dan zijn ervaringen toch positiever na verloop van tijd dan op de locaties waar nog opvang moet starten. Dus het is heel erg belangrijk dat gemeenten met elkaar gaan kijken van hoe zorgen we dat we die opvang voor asielzoekers en daarna de huisvesting van statushouders, dat we dat structureel doen en niet altijd maar tijdelijk en heel snel en noodopvang. Want dat gaat niet echt helpen en dat roept inderdaad dan ook weerstand op. Maar als je het goed regelt, en je noemde zelf al Almelo als voorbeeld, dan kan het ook gewoon goed gaan.
1: En zouden die posters niet juist meer nodig zijn op plekken waar het moeilijker is samenleven?
7: Ja, die posters zijn een middel om met elkaar te laten zien dat het ook anders kan. En kunnen ook een middel zijn om met elkaar in gesprek te gaan. En dat is ook de bedoeling van Vluchtelingenwerk. Om vooral met elkaar te kijken hoe we dat samen kunnen doen. Dus het organiseren van bijeenkomsten, gespreksavonden, elkaar ontmoeten, kan daarbij helpen. En je zag het ook afgelopen zaterdag, was het open dag AZC. Daar zijn meer mensen geweest dan een jaar geleden. En ook daar, na afloop, bij interviews bleek dat heel veel mensen zeiden van, goh, ik was er nog nooit geweest, maar als ik zie hoe het gaat, dat valt eigenlijk best wel mee. Of dat men zegt van, hey, als je hier 3 jaar lang moet wonen voordat je door kunt stromen naar een woning, of soms wel 4, 5 jaar, dan zeggen ze van, dat zou toch ook wel anders kunnen en moeten.
0: Ja, onbekend maakt onbemind. We hadden het nou even daar nog even op terug, over dat de posters in wat kleinere gemeenten misschien wat minder besteld zijn. Zou er ook nog mee te maken hebben dat de mensen dan misschien bang zijn om toch doelwit te worden, ook van bekladdingen of eieren tegen de ramen, wat kennelijk ook gebeurt in sommige plaatsen?
7: Ja, dat gebeurt inderdaad in sommige plaatsen. Ik heb in het Overijssel nog niet meegemaakt of gehoord. Het voorbeeld komt vooral uit Brabant. En daar speelde op dat moment ook de discussie over een noodopvang. Dus dat kan elkaar aan versterken. En wat het gevolg geeft, dat er individuen zijn die dan de muur of de huizen gaan bekladden. Maar ik heb het in Overijssel nog niet gezien.
0: Ja, de campagne is in maart al begonnen. In tussentijd dus 100.000 besteld. Hoe kan iemand die dit ook wel wil aan zo'n poster komen?
7: Nou, dan zou ik naar Vluchtelingenwerk de website gaan. En daar kun je heel snel zien waar je de poster kunt bestellen.
0: Oké, nou, dank voor de toelichting. Stefan Reusken, manager Vluchtelingenwerk Regio Oost, dank u wel.
7: Dank je wel, graag gedaan.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: De dag van Oost.
16: Bijna 2 minuten over 5:30. We kijken even op de thermometer. In Oud-Leusenerveld is het nu nog 27 graden. In De Roskam 27,5. En Margot Ribbeling, jazeker. Eens even kijken hoor. We hebben weer een dagrecord gehaald.
17: Nou.
16: Vertel het maar.
17: En wat voor eentje? Nou, het oude record in Enschede stond op naam van 30 september 2011 25,7. We zijn er bijna 3 graden overheen gegaan. Het is verpulverd, dat record. Het is 27,8 geworden.
16: Ja, ik doe er vrolijk over, maar het is natuurlijk niet best.
17: Nee, het is helemaal niet best. En ik moet zeggen, het is geen 27, maar het is 28,6. Nog erger dus.
16: Ik wou zeggen, die 3 is niet helemaal vol, maar nu wel.
17: Ja,
16: helemaal
17: ik
16: goed.
17: Zit op verkeerd kaart.
16: Zometeen meer erover. Eerst het nieuws in Overijssel krijg je van Serien Beunen.
18: Oud-FC Twente-speler Douglas wordt verdacht van mishandeling van zijn echtgenote. Hij zit nu in voorarrest, maar komt over 2 weken vrij. Tot nu toe was slechts bekend dat hij achter de tralies zat op verdenking van huiselijk geweld. Het incident dat leidde tot de aanhouding zou zich 2 weken geleden hebben afgespeeld in een woontoren in Enschede. Met zijn echtgenote heeft hij 3 kinderen. Het kabinet gaat met de gemeente kijken of de zorg voor jongeren met complexe problematiek wel passend is. Jongeren krijgen soms geen passende zorg, maar worden naar het buitenland gestuurd of komen terecht in gesloten 1-op-1 begeleiding. De Kamer uitte zijn zorgen daarover uit en de minister van Jeugd zegt met een plan van 7 acties te komen. Er moet bijvoorbeeld een plaatsingscoördinator komen voor jongeren. Een bouwvakker is vanmiddag ten val gekomen op een steiger tijdens het renoveren van woningen in Nijverdal. Dat gebeurde aan het wollen gras. De man kwam met zijn voet knel te zitten tussen planken van de steiger, verloor zijn evenwicht en kwam ten val. Hulpdiensten verzorgden de man ter plaatse op de steiger. Later werd hij met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gehaald en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Meer hierover en ander nieuws lees je op oost.nl of in onze eigen app.
16: Dan door naar de files op de wegen. Er zijn er weer wat bijgekomen. Even kijken. Laten we beginnen op de A28. Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Haarlem knooppunt Hattemerbroek. Daar was net een file ontstaan. Is inmiddels de weg weer vrij na het ongeluk. Er staat nog wel 8 kilometer en 10 minuten de vertraging. A35 en 35 in beide richtingen. Bij Wieren 3 kilometer en 7 minuten de vertraging in beide richtingen. En op de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer en 6 minuten de vertraging. Dan ook nog de N332, dat is Raalte richting Lochem. Tussen de aansluiting van de A1 en Lochem staat 3 kilometer en 6 minuten is de vertraging op die plek. En even kijken, dan staat er ook nog bij dat er een file bij is gekomen tussen knooppunt Hattemerbroek en afrit Ommen. Dat is dan op de A28 tussen Hattemerbroek en Ommen 6 kilometer en 5 minuten vertraging al daar. En de N48 is nog steeds dicht in beide richtingen. Gisteren is daar een zwaar ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. En daar is nog steeds een reparatie gaande. Omleiding is van kracht en tot vanavond 7 uur is die afsluiting daar. Nou, dan weer terug naar de records, Margot Ribbering. Want ja, bijzonder warm. 3 graden meer dan ooit op de 30e september.
17: Ja, sinds het begin van de meting. Hè? Ja. Het oude record stond op namelijk 30 september 2011, 25,7. En nou zeg ik het in één keer goed. Vanmiddag werd het in Enschede op het officiële KNMI-station 28,6 graden. Oh, dat is echt een verbetering van bijna 3 graden. Dat kwam natuurlijk door de aanvoer van hele warme lucht vanuit het zuidoosten. In combinatie met heel veel zon. Want in Enschede hebben we maar liefst 7,5 uur zon gehad. Dit in tegenstelling tot het westen van Nederland. Daar was het vanochtend al bewolkt, bleef het bewolkt en op dit moment is het met name in Zeeland en ook in Zuid-Holland al aan het regenen.
16: Nou, en regenen? Het zou toch een beetje mooi weer en droog blijven de komende dagen?
17: Nee, er komt een koufront aan, want het kan niet zo heel lang duren, hè, die warme lucht eind september. Maar het duurt nog wel eventjes voordat dat regengebied een koufront bij ons is. De komende uren is het nog droog en het is ook behoorlijk warm nog steeds. Ik zie nog steeds temperaturen van 25 graden. En tegen het einde van de avond en ook vannacht krijgen we dan dat regengebied ook in onze provincie. En achter dat koufront, wat in de loop van de ochtend wegtrekt, stroomt minder warme lucht onze kant uit. Maar ja, morgen wordt het nog steeds 20 graden. Maar ik denk wel dat we te maken hebben met een bewolkt weerbeeld. Vooral in het oosten van de provincie kan 's middags nog af en toe wat regen vallen. In het westen komt af en toe de zon tevoorschijn. En de temperatuur geen records meer, gelukkig maar 20 graden.
16: Ah, oké, dan wordt het weer een beetje normaal. Maar prima, weer zo richting het weekend. Hey, dankjewel.
17: Graag gedaan.

0: De Pet Shop Boys en Always On My Mind maakt het bijna 6:15.
1: Sinterklaas, het duurt nog eventjes, maar voor veel kinderen is het niet iets vanzelfsprekends, al die Sinterklaas cadeautjes. Gezinnen hebben soms moeite om rond te komen. En in Vriezenveen is daar wat voor bedacht. Stichting Ieder Kind een Sint helpt jaarlijks 6500 kinderen aan een fijne Sinterklaas. En vandaag beleefden ze een bijzonder moment.
0: Ja, want niemand minder dan, ik weet niet of het een hulp Sinterklaas is, dat wordt door veel mensen ook in ieder geval niet zo bedacht. Want minister-president Rob Jetten kwam op bezoek. En verslaggever Davy Klein-Genewiek, die was erbij. Goedemiddag, Davy.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe zag die middag eruit?
2: Ja, hij was daar op uitnodiging van de stichting Ieder Kind een Sint. En hij kreeg eigenlijk uitleg over wat de stichting precies doet. En dat is dus mensen in armoede helpen die het allemaal niet zo breed hebben. En nou, bijvoorbeeld zo'n cadeautje nodig hebben tijdens Sinterklaas. Maar ook speelgoed of kleding. Hij kreeg een presentatie. Maar hij mocht ook rondlopen in de winkel waar mensen de spullen kunnen kopen.
0: Ja, en je hebt hem niet alleen gezien. Je hebt hem ook nog gesproken.
3: Ja, het is echt wel heel indrukwekkend en gaaf wat hier gebeurt. Ook in deze regio veel mensen in armoede met een moeilijke financiële situatie. En we willen natuurlijk het liefst alle armoede het land uit. Maar zolang dat er nog is, voorkomen dat kinderen er de dupe van worden. En hier wordt met vrijwilligers en heel veel passie ervoor gezorgd dat alle kinderen hier een mooi Sinterklaasfeest kunnen vieren. Maar ook in de rest van het jaar worden geholpen met producten en hulp. Maar dat is natuurlijk geweldig dat Erik, André en alle andere vrijwilligers hier veel eigen tijd en eigen geld erin steken om anderen te helpen. Dat is een stukje nabuurschap dat we in Nederland af en toe een beetje zijn kwijtgeraakt. Dus echt een groot compliment aan iedereen die hier klaar staat.
1: Een groot compliment aan de stichting. Door wie wordt die stichting eigenlijk gerund?
2: Ja, die stichting wordt gerund door meerdere vrijwilligers die daar actief zijn. En zij krijgen nog steeds heel veel aanvragen binnen van mensen die in armoede daar leven. En die worden eigenlijk maar met de dag meer. Dat is best ook wel een schrikbeeld wat ze daar hebben. Maar ze proberen die stichting in de benen te houden. En dat eigenlijk met nul subsidie van de gemeente. En dat werd vanmiddag wel even aangekaart. Wij proberen eigenlijk op basis van vertrouwen mensen iets te kunnen geven. Dan wel kleding, dan wel speelgoed. En we proberen eigenlijk de regeltjes die misschien bij een gemeente net wat meer spelen voor mensen in armoede en om voor bepaalde regelingen in aanmerking te komen, die proberen ze daar toch een beetje los te laten. En misschien net wat meer naar de mens te kijken en het verhaal achter de mens, om iedereen daar toch te kunnen helpen.
0: Ja, jij hebt daar rondgelopen en ook nog wat mensen gesproken.
2: Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld Erik Plezier, als ik het goed zeg.
0: Pesie, denk ik.
2: Pesie, ja, inderdaad. Hij is een van de initiatiefnemers. Hij heeft dus ook de brief geschreven naar Rob Jetten om hem uit te nodigen. Hij dacht eerst, toen hij reactie kreeg, dit is een grap, dat Jetten komt. Hij kon het eerst niet geloven, maar uiteindelijk kreeg hij contact met zijn woordvoerder en zijn assistent. En het ging dus door. Hij was inderdaad heel enthousiast toen de minister-president vanmiddag bij hem op bezoek kwam.
4: De laatste tijd wordt heel veel gesproken over overheden en stichtingen, dat die heel goed samen moeten werken. Nou, we hebben wel een beetje wat strubbelingen hier en daar. Het is moeilijk. En ik denk, we gaan naar de hoogste meneer van Nederland. Van, als hij het opvalt wat we doen, dan moet iedereen het opvallen. Het is allemaal privégeld wat je hier ziet. Overheid, we worden niet structureel gesteund. Dus ik wil graag dat hij meeneemt dat misschien vanuit de overheid structureel geld naar stichtingen kan. En de gemeente misschien kan wijzen op het feit van, jongens, het moet niet zo zijn dat het een privéstichting is. Dan doen we daar geen geld aan.
0: Nou, en had Rob Jetten ook nog een presentje meegenomen in het kader van beloftes of geld?
2: Nee, dat niet. Hij speelde niet voor Sinterklaas vanmiddag. Maar hij mocht nog wel even een cadeautje inpakken, zoals het hoort daar bij de speelgoedbank en bij ieder kind een Sint. Dat kon hij eigenlijk helemaal niet zo goed.
0: Oh.
2: Hij kreeg wat kritiek van de vrijwilligers.
0: Meer van het uitpakken.
2: Hij is misschien meer van het uitpakken. Dus ze zeiden, hij moet nog maar een keer terugkomen naar Vriezenveen om te leren hoe je nou echt netjes een cadeautje inpakt.
0: Oké. Rob Jetten krijgt een cursus cadeau inpakken. Dankjewel, Davy.

0: The Beach Boys is een heel toepasselijke plaat op een dag als vandaag.
1: Zeker weten, het is ontzettend warm.
0: Een record in Enschede vandaag. 3 graden warmer dan ooit sinds de meting van de temperaturen op officiële manier. Ja, ergens een paar miljoen jaar geleden was het ook warmer.
1: Wat stel.
0: Dit was echt een record vandaag.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Friends and Family actie in Designen Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designenoutletochtrop.nl.
16: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Ja, een

0: Het laatste nieuws uit Overijssel. Voormalig FC Twente-speler Douglas zou zijn ex hebben mishandeld. Hij zit nu in voorarrest. Een ondernemer uit Hardenberg heeft een gevangenisstraf van 2 jaar gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het oplichten van zijn werkgever. En de partij Overijssel Vooruit, ontstaan vanuit BBB-afsplitsers, verdwijnt bij de komende provinciale verkiezingen. Meer op oost.nl of in de app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar 1 bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: 6:02. De wegen in de provincie zijn filevrij. Alleen nog wel de wegafsluiting op die N48 Balkbrug richting Hogeveen. Spoedreparatie is nog gaande. Lijkt het op dit moment zo nog tot 7 uur minimaal gaan duren voordat de weg daar weer wordt vrijgegeven. Zometeen in de Dag van Oost.
4: De Dag van Oost.
3: Kijken we nog even hoe het zit met de temperaturen. Vandaag een recordhoogte, 3 graden hoger dan ooit op de 30ste september in Enschede. En juist daar gaan we even kijken, omdat de schaatsbaan weer open is.

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost.

0: The London Beat and I've Been Thinking About You maakt het 7 minuten over 6.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Een warme dag van Oost. Misschien wel een van de warmste van de laatste tijd. Nou, sterker nog, het is gewoon de warmste ooit sinds de meting, hebben we net gehoord van Margot. Bijna 3 graden meer dan ooit was gemeten op 30 september.
2: Dat is echt veel, meer dan 3 graden.
0: Ja. Goed, morgen weer eens horen we morgen. Straks gaan we bekijken wat er verder nog te beleven is in onze provincie vanavond. En morgen, dat zetten we voor je op een rijtje. En het is de kinderboekenweek.
2: Ja, en daar gaat de 6 voor 7 vandaag over. We gaan straks, je kan nog heel eventjes wat nummers doorsturen over kinderboeken, lezen, dat soort dingen. Dan gaan we straks horen wat eruit komt.
0: Zometeen, die 6 voor 7. Even na 6:30, maar eerst...
2: De avond is dus gevallen. En ondanks dat je misschien nu meer neigt naar een plons in het water of naar een lekker ijsje, kan je ook naar de schaatsbaan in Enschede, Jan-Willem.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder, want we zeiden het al, het is de warmste dag ooit op deze dag. Dat mag wel wat minder. Er appt nu ook iemand die zegt van, nou, ik vind het een drama, die hitte. Voor mij mag het ijs gaan regenen. Nou, dat doet het nog niet meteen, maar het is wel zo dat er geschaatst kan worden op de schaatsbaan in Enschede. Bezoekers schaatsen vanochtend al gewoon hun rondjes op die overdekte baan. En verslaggever Harro Brouwer schaatste mee.
3: Koud, zeg. Ja. Dat is koud. En dan loop ik hier in mijn t-shirtje. Daar had ik even geen rekening mee gehouden.
4: Nee, we hebben hier een ongeveer een constante temperatuur van ongeveer 8 graden.
3: Oh ja, nee. Slim, Harro. Heel erg goed. Sabine Boshuis.
4: Locatiemanager Optisport IJsbaan Twente.
3: Wel een jas aan, uiteraard. Wel goed voorbereid. Op de IJsbaan Twente. We lopen over grote rubberen matten. Een paar houten eettafeltjes. En ja hoor, er wordt al flink geschaatst. 10:00 in de ochtend. Allemaal lange baanschaatsers.
4: Ja, die hun wekelijkse rondjes weer komen afleggen. We zijn net 1,5 week open. En dan staan altijd de eerste schaatsers voor de deur om hun rondjes weer te komen doen wekelijks.
3: Even kijken, daar zie ik in het midden ijshockeybaan.
4: Ja, en binnen is de ijshockeybaan waar we shorttrekken, ijshockeyen en kunstrijden. Ja, en ook daar worden de eerste sprongen en pirouetjes al gedraaid. Ik heb gisteren de hele dag heerlijk binnen gezeten. En aan het eind van de dag kwam ik buiten en dacht ik, oeh, wat is het hier warm. Dus ja, het is net hoe je erin stapt.
3: Betekent het trouwens wat voor de, ja, ik wil zeggen de stookkosten, maar de koelkosten als het buiten 6, 7, 28 graden is?
4: Tuurlijk, dan moeten we iets meer koelen. Maar we zijn een gesloten accommodatie, dus wij kunnen de temperatuur in de hal redelijk constant houden.
3: Maar eens eventjes vragen hoe het gaat hier op het ijs.
5: Nou, ik ben Daphne en ik doe aan kunstschaatsen. Dit is mijn 4e jaar, dus ik doe het nog niet heel erg lang. En verder, ja, ik doe al wedstrijden door heel Nederland. Dus ik wil mezelf niet echt goed noemen, maar ik doe het voor mijn plezier en het is leuk. Dus ja.
3: Ja, en nu ook even met een heel andere reden hier op de ijsbaan.
5: Ja, ik ben liever hier dan buiten nu eigenlijk. Nee, ik ben echt geen warmtepersoon. Geef mij maar kou.
3: Hoe gaat het?
5: Goed.
3: Ook kunstschaatsen?
5: Ja, dat is door haar geadviseerd.
3: Je lacht erbij alsof...
5: Ja, nou ja, krijg je als vriendinnetje semi-verplicht om mee te gaan, hè?
3: Semi-verplicht om mee te gaan?
5: Ja, ze zeggen, oh, ga ik er mee schaatsen? Ik zeg, oh ja, is leuk. Ja, zegt ze, moet je wel even schaatsen gaan kopen. Dus zodoende. Ja. Nog niet gevallen?
3: Nou, dat is wel heel belangrijk.
5: Ja, ja. Nee, voor de rest is het gewoon lekker.
3: En met het mooie, warme weer?
5: Ja, lekker verkoelend.
3: Je zou kunnen denken van, ik ga lekker buiten een t-shirtje zitten.
5: Ja, de zon is toch niet al niet mijn ding. Dus ja, ik ga niet zo snel buiten in de zon zitten. Je staat ook wel in het t-shirtje, dat ik denk, heb je niet koud?
3: Ik vind het behoorlijk aan de frisse kant. Ik denk dat ik weer even naar buiten ga.
5: Ja, snap ik.

0: Michael McDonald, ook de leadzanger natuurlijk van de Doobies. Maar dit was zijn solo nummer Sweet Freedom op Radio Oost. Het is 6:15. En we nemen je mee de avond in, want er is weer van alles te beleven.
1: Ja, want er is bijvoorbeeld sport. De squashers van Coulisse Twente komen weer in actie. Ze spelen thuis in Borne tegen Almere. Dat laatste staat in de Eredivisie. En de stand zegt alleen nog niet zoveel, want de competitie is pas net begonnen.
0: En op TV Oost is vanavond weer alles te zien, met onder meer een nieuwe aflevering van het Cultuurcafé. En één ding is zeker, er wordt tv-zie. Toch, José?
2: Soms heb je dat, hè? Dat je een liedje hebt dat je niet meer uit je hoofd krijgt. Nou, overal waar ik kom, zing ik Het is de feestie van medeblauwvinger Fons Veuring.
3: Want er is de feestie. Van links naar rechts, pas op, straks word je zeesie.
2: Echt dan dat dit je droom is? Dat dit nu aan het uitkomen is?
4: Ja, eigenlijk wel. Maar dat is pas sinds 3-4 jaar dat het echt mijn droom is. Want daarvoor wist ik niet dat ik kon zingen.
0: Er was nog lang onrustig in de gebouwen van RTV Oost vanmiddag. Dat en meer vanavond in het Cultuurcafé op TV Oost. Met natuurlijk presentatrice José de Bruin en zanger Fons Veuring.
1: En er is nog meer te zien op TV Oost. Presentator Bert Eefting gaat met bekende Overijsselaars terug naar hun roots. Dit keer rijdt hij met programmamaker Stijn de Vries in de gele kever door Almelo. En de Vries vertelt waarmee hij worstelde.
5: En dan zit je onder de pukkels en dan ben je onzeker. En dan zijn je hormonen aan het gieren, weet je. En dan ben je alleen maar onzeker elke dag. En dan heb je dus ook nog dat je voor je gevoel niet bij de groep, bij de massa hoort. Omdat je dus een geheim met je meedraagt. En mijn geheim was, ik val op jongens en niemand mag dat weten.
6: Waarom mocht niemand dat weten?
5: Ja, het is toch een beetje niet normaal tussen haakjes. Dus het is toch anders dan de rest.
1: Ja, gaat dat zien, dat en meer in Roots op TV Oost.
0: En er komt morgen een nieuwe mobiele politiebureau in Vollenhoven, Zwolle, Giethoorn, Oldemarkt, Genemuiden en Zwartsluis. Het is een landelijke proef van de politie. Het loopt om te kijken hoe de dienstverlening dichtbij en toegankelijker kan worden. Waar veel mensen zijn, wil de politie ook zichtbaar en bereikbaar zijn. Niet wachten tot burgers naar het bureau komen, maar daar zijn waar de burger is, luidt het motto van de politie.
1: En de marechaussee hoeft grenscontroles vanaf morgen niet meer op de grens uit te voeren. Nu de tijdelijke controles ophouden, kan de marechaussee weer tot 20 kilometer van de grens af controleren. Patrick Welman is burgemeester van Oldenzaal en voorzitter van Euregio en vertelt wat de controles betekenen voor ondernemers en inwoners.
7: Vooral heel veel overlast, zeker op de hoofdwegen. Ja, dan merk je gewoon dat je meer tijd nodig had om van A naar B te komen, zeker als je de grens over moest. Wat ik zelf ook wel heb ervaren, en ook vandaag weer zo net, dat je wel je wegen weet te vinden om die grenscontroles te ontwijken. Maar ik denk dat overlast wel zeker een woord is wat hierop van toepassing is.
0: Ja, en vanaf morgen willen we misschien wat vaker de grens over, want de prijzen van benzine en diesel zijn vanaf morgen in Duitsland weer 17 cent lager. De Duitse bondsregering voert accijnsverlaging in om de lasten wat te verlichten voor de automobilisten. De korting geldt tot en met eind van dit jaar. Nederland beweegt niet mee, waardoor er dus weer wat grotere verschillen ontstaan met Duitsland. Maar ik was er 2-3 weken geleden nog eventjes de grens over, maar toen was het net zo duur als hier.
1: Ja, toen was die accijnsmaatregelen waren nog niet ingevoerd, denk ik.
0: Nee, precies. Dus die 17 cent, of dat heel veel uitmaakt, is maar eventjes de vraag. In ieder geval gaat verslaggever Emiel Hoebe morgen vroeg wel eventjes met lege tank richting de Oostgrens om te kijken hoe het ervoor staat. En dat hoor je allemaal op Radio Oost.

0: IJssel in de spotlight.
1: Deze week Bertolf.

beetje folklore, een beetje country, een beetje van alles en nog wat. De nieuwe Bertolf heet Heart Over Mind en is tot en met vrijdag de nieuwe oogst op Radio Oost. Zometeen de 6 voor 7 over kinderboeken. Maar er komt eerst een trein voorbij.

0: skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz in Noordern en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
13: De dag van Oost.
14: 7:30 en het was wel de warmste dag sinds de metingen in Enschede vandaag. 3 graden erboven. Op dit moment nog is het zo'n 27 graden in Zuna. In Oud-Leuzenerveld, daar is het 26. En in de Roskam ook 26. Het nieuws uit Overijssel, Serien Beunen.
15: Een ondernemer uit Hardenberg heeft een gevangenisstraf van 2 jaar gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het oplichten van zijn werkgever. Als zelfstandig financieel adviseur en financieel directeur had hij toegang tot de rekeningen en maakte hij bijna 4 miljoen euro buit. Het OM eiste 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, en een beroepsverbod van 5 jaar tegen de ondernemer. Maar zover wilde de rechtbank dus niet gaan. De man ging vrijwillig in behandeling voor alcoholverslaving en volgt therapie om herhaling te voorkomen. Oud-FC Twente-speler Douglas wordt verdacht van mishandeling van zijn echtgenote. Hij zit nu in voorarrest, maar komt over 2 weken vrij. Tot nu toe was slechts bekend dat hij achter de tralies zat op verdenking van huiselijk geweld. Het incident dat leidde tot de aanhouding zou 2 weken geleden hebben afgespeeld in een woontoren in Enschede. Met zijn echtgenote heeft hij 3 kinderen. Omstreden evangelist en gebedsgenezer Jelte Kloens mag geen diensten meer organiseren in Den Ham. Door het hele land organiseert hij gebeds- en genezingsdiensten, waarbij hij beweert mensen van kanker en depressie af te helpen. Dat deed hij eerder ook al in Den Ham. En afgelopen zomer werd een vergunningsaanvraag ingediend om vaker religieuze bijeenkomsten in het dorp te organiseren. Voorlopig lijkt hij zonder vergunning verdwenen uit Den Ham, maar binnenkort vindt er wel een genezingsdienst plaats in Notter, bij de Wierden. En wie denkt dat er op de Military Boekelo alleen aandacht is voor paarden en ruiters, moet nog eens goed om zich heen kijken. Want ook de honden langs de zijlijn trekken volop de aandacht. En er zijn allemaal dingen te koop voor je hond.
16: Ja, het is echt een accessoire.
17: Ja, die kun je gewoon inderdaad ook aankleden. Letterlijk aankleden met hondenjasjes. Ja. Maar ook heel erg leuk aankleden met halsbanden. Zo'n polobelt. Ja. Hè? Dus nou ja, we hebben binnen een heleboel hangen, zoals je kunt zien. Maar hoe leuk is het nou dat je dat kunt combineren ook met een halsband van je hond?
15: Ja, over de Military Boekelo hoor je vanaf morgen alles op oost.nl en in onze app.
14: We hebben straks met de Military Boekelo een oostpet voor hond en baas. Het is echt zo jammer dat ik geen hond heb op dit moment.
15: Ja, je had hem graag willen hebben.
14: Echt, ja, helemaal, lijkt me helemaal top. En dan ben ik, ja, echt.
15: Ik zie het eigenlijk.
14: Ja, echt. Ja, dat is echt. Er is een file, die staat nog tussen Oldenzaal en de Duitse grens. 3 kilometer lang, 6 minuten de vertraging. En de weg is nog steeds dicht. De N48 gisteren na een ongeluk tussen Balkbrug en Hoogeveen. Weg in beide richting nog afgesloten. Werkzaamheden zouden tot ongeveer nu zo'n beetje duren. Maar er staat nog steeds dat die afgesloten is. Dan naar het weer, Margot Ribbering. Ja, we hadden vandaag zowaar weer een weerrecord te pakken.
18: We hebben weer een dagrecord en dit is de 12e dit jaar al. Dat zegt wel iets over het ongelooflijk warme jaar waar we in zitten. Nou, vandaag 28,6 graden in het oosten van de provincie. Vanavond blijft het nog lang warm. En dan is het wachten op een koufront wat later vanavond en vannacht met een beetje regen over de provincie gaat trekken. Veel te weinig om de droogte natuurlijk te verlichten. Opvallend zijn ook de minimumtemperaturen, want komende nacht wordt het niet kouder dan 17, 18 graden. Morgen komt er maar 2 of 3 graden bij. We worden verwend met een dag met 20 of 21 graden. Beetje normaal voor deze tijd van het jaar. Maar er is wel veel bewolking. En in het oosten kan nog steeds een enkele bui vallen. Maar in het weekend en ook vrijdag is het rustig en droog. Met in de nacht en ochtend mist. Misschien wel dichte mist. En als die mist is opgelost, hebben we de zon weer terug. En wordt het 20 graden.
14: Dankjewel, Margot.
18: Graag gedaan.
19: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
14: Even kijken of ik het goed kan lezen. Ja, het gaat vandaag over kinderboeken en de Kinderboekenweek. Welke muziek past daarbij? Dat is de vraag voor vandaag voor de 6 voor 7. En we gaan zo luisteren naar De Kast en Woorden zonder Woorden.
15: Read About It van Emily Sandé.
14: En The Drifters met You're More Than a Number in My Little Red Book.
15: Je hoort ook Wind in je Haren.
14: En we sluiten af met More Than Words van Extreme. Maar nu eerst Natasha Bedingfield en Unwritten.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over boeken, over kinderboeken om precies te zijn. Welke muziek past daarbij? We draaien al Natasha Bedingfield en Unwritten.
2: Woorden zonder woorden van de kast.
1: En Emily Sandé en Read All About It. Nog 3 te gaan. Eerst de wind in je haren. En dat is natuurlijk uit De Chameleon.
2: En More Than Words van Extreme.
1: Maar nu eerst The Drifters en You're More Than A Number in My Little Red.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrup Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrup.nl.
9: Ja,

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt...

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
5: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
4: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
6: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
4: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Rijssel in de Spotlight.
1: Deze week Bertolf.

Lobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Voor de grootste keuze.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
4: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
2: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega vandaag, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel vandaag wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daarvoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. Een gezinshuis in Spanje voor Nederlandse jongeren die zorg nodig hebben moet per direct stoppen. De Spaanse inspectie zegt dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg en daarom dicht moet. Het gezinshuis in de regio Valencia wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. Zo moesten jongeren voor straf urenlang op een paal zitten of kregen ze minder te eten. Daarop begon de Spaanse inspectie zelf een onderzoek. Bij natuurgebied De Bosjes van Peks in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. Het gaat om een jongen van 13 en een jongen van 17. Maar mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Een van de jongens werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. Ze gooiden iets naar hem en wilden vervolgens geld van hem hebben. Toen de jongen zei dat hij dat niet bij zich had, werd hij met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Voor de mishandelingen in Den Haag is nog niemand opgepakt. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mats Hadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze bijvoorbeeld over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten toen medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar hen overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer nog, verspreid over het land flinke buien momenteel met lokaal onweer. Vannacht is het daarbij uiteindelijk rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten dan nog buien. Op andere plekken is het droger. Het wordt in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
10: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Er zijn van die avonden dat het eigenlijk nergens op slaat om iets grappigs te zeggen aan het begin van het oog. Of een wijsneuzerige opmerking te maken over de actualiteit van de dag. Dit is zo'n dag, de dag waarop we hoorden dat Paulien Cornelissen is overleden. Hier bij het oog waren we met z'n allen vooral even stil. Goedenavond en welkom bij dit oog. Ja, en daarna dachten we natuurlijk, met wie zouden we kunnen praten? Over Paulien. Herman wil dat, Herman van der Zandt, en dat is fijn. Over Paulien als collega natuurlijk, maar ook over haar geweldige gevoel voor taal en humor. In Politiek Den Haag is de opperbeste stemming rond de begroting na één dag eigenlijk alweer weg. Wilma Borgman legt straks uit hoe dat komt. En wel volop feest in Irak vandaag, omdat de laatste Amerikaanse militairen daar nu zijn vertrokken. Na 23 jaar gaat alles beter worden daar, vanaf vandaag is de vraag. En Jamaica heeft heel veel strand, maar steeds minder van dat strand is publiek toegankelijk. Twee Nederlandse filmmakers maakten daar een documentaire over en komen straks vertellen wat daar aan de hand is. Maar om te beginnen, een overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 30 september.
2: Een vliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv maakt plotseling twee duikvluchten.
3: Suddenly the aircraft was dropping very sharply, like a massive turbulence, and we didn't understand why because we didn't get any alert.
2: Mensen hoorden geschreeuw uit de cockpit. Volgens ooggetuigen viel de co-piloot de gezagvoerder aan. Hij zou hem meerdere malen hebben gestoken.
4: We're here, the plane. We've just taken control of the terrorists. We're about to land. All aboard the flight are healthy and in one piece, aside from the pilot. We need help.
2: Ja, toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Israël sprak al snel over een terroristische aanval en bereidt zich voor op mogelijk nieuwe dreigingen.
5: כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
2: En inmiddels zijn de passagiers aangekomen in Tel Aviv en beginnen de gebeurtenissen langzaam een beetje in te dalen.
3: It has been a long day. Luckily for us it's ended sound and safe and we are very happy to be here to come back.
2: En Paulien Cornelissen is dus overleden. Hier in Nederland werd Cornelissen bekend als voorvechter van de Nederlandse taal.
6: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van nou, ik zeg eens wat.
2: Ja, bijna iedere dag op de buis als gevatte jurylid van De Slimste Mens. Een programma waar ze ondanks haar ziekte vorig jaar vol overtuiging aan was begonnen.
6: En wat ik heb geleerd is dat het helpt om hoopvol te zijn, maar tegelijkertijd dat je ook plaats moet bieden aan wanhoop. Omdat die twee dingen er allebei zijn. En vooral heel veel leuke dingen doen. En dat is in ieder geval een van de redenen dat ik hier nu zit. Omdat ik dit heel erg leuk vind.
2: Afgelopen nacht ging een grote groep jongeren in Arnhem met elkaar op de vuist. En dat eindigde in een steekpartij.
7: Die jongen is neergestoken. Die komt hier de Koormarkt op rennen. Een collega van mij, een meisje van 17, heeft dus gelijk een doek gepakt. Hij heeft het gesteld totdat de ambulance en de politie er waren. En
2: volgens burgemeester Marcouch komt geen van hen uit Arnhem.
8: Het zijn jongeren die asielzoeker zijn. Sommige van deze jongeren zijn al lang uitgeprocedeerd, dus die hadden hier eigenlijk niet mogen zijn.
2: En de oplossing ligt volgens de burgemeester in Den Haag.
8: Je bent uitgeprocedeerd, je mag hier niet zijn. Dan heeft de minister ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze jongens eigenlijk zo snel mogelijk ook worden uitgezet. En dat gebeurt op dit moment niet en daar heb ik zorgen over.
2: Iets anders, als je niet naar de Efteling toe kan, komt de Efteling maar naar je toe. Moet de 14-jarige Lars hebben gedacht.
9: Ik heb besloten om een Efteling-attractie, de Dans van Cameren, na te bouwen in mijn achtertuin.
2: En dat doet de jongen niet gehinderd door enige kennis van zaken.
9: Ik heb een paar YouTube-films gekeken en toen dacht ik, ja, dat kan ik ook wel. Toen heb ik op school in kregen last op school. En toen hebben we last zien gekocht. En blijkbaar kon ik het.
2: Hij probeert zo precies mogelijk te zijn, maar er is één groot verschil.
9: Alleen bij de Efteling kunnen er wel 108 in, hier een 6.
2: Ja, hij droomt ervan om later attractiebouwer te worden. Maar eerst even deze nog afmaken.
9: Ik hoop dat hij volgend jaar helemaal ongeveer af is.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dit is het nieuws in de krant van morgen. Als er nieuws in staat, Levi. Levi van Eck.
10: In NRC een uitgebreide reconstructie over de komst van het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly naar Katwijk. Het bedrijf wil een fabriek van 2,6 miljard euro bouwen voor dieetmedicijnen. Het Rijk, de provincie en investeerders hebben de afgelopen 2 jaar grote druk op de gemeente gezet om snel akkoord te gaan, vanwege de werkgelegenheid en economische voordelen. Katwijk twijfelde lang over de komst van de fabriek.
2: Er zijn onder meer zorgen over de omvang van het project en de verwerking van het afvalwater. De gemeente voelde zich uiteindelijk zo onder druk gezet dat het college van BMW vreesde dat het Rijk en de provincie komende jaren geen grote investeringen in Katwijk meer zouden doen als die fabriek er niet zou komen. Toch is de verwachting dat de gemeenteraad morgen instemt met de plannen, omdat de economische voordelen zwaarder wegen dan de nadelen.
10: De roep om PFAS helemaal te verbieden neemt toe. Nu blijkt dat inwoners door heel Europa PFAS in hun bloed hebben. Eerder deze week maakte het RIVM bekend dat ook bij alle Nederlanders PFAS in het bloed zit. Hoewel nog niet helemaal duidelijk is wat de gevolgen voor de gezondheid zijn, leidt de discussie over een totaalverbod door de nieuwe cijfers weer op. Lezen we in Trouw.
2: In de Europese Commissie is een voorstel in de maak voor zo'n totaalverbod. Ook milieuorganisaties juichen dat idee toe, omdat mens en milieu er schoner van zouden worden. En de chemische industrie zou gedwongen worden om PFAS te vervangen door andere stofjes. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die niet afbreken in het lichaam. Het zit in alles: drinkwater, vlees, vis en zelfs in bier.
10: De Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het gedwongen ontslag van Joodse medewerkers en verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bestuursvoorzitter van de UvA deed dat bij de onthulling van een monument. Daarop staan de namen van 254 studenten en 28 medewerkers die in de oorlog zijn overleden. Het Parool schrijft erover.
2: Woorden brengen niemand terug, maar onrecht kan wel worden erkend, zei de bestuursvoorzitter. En ook zei hij dat dit besluit nooit zo lang op zich had mogen laten wachten. De universiteit heeft de ontslagen van de medewerkers formeel teruggedraaid.
10: En in de Telegraaf aandacht voor kamperen. Want wie denkt dat je nog altijd met een wc-rol onder de arm naar het toiletgebouw moet lopen, heeft het mis. De kampeerder van tegenwoordig wil namelijk veel meer luxe.
2: Allemaal te zien op de kampeer- en Caravan Jaarbeurs in Utrecht. Caravans en campers met vloerverwarming, airco, zonnepanelen, comfortabele bedden en een koelkast van flink formaat. En wie wil, hoeft tijdens het kamperen weinig luxe van thuis achter te laten.
10: En wie echt wil uitpakken, kan op de beurs een maatje groter. Er staat een caravan van bijna 12 meter met badkamer en een bed dat een elektrisch verstelbaar hoofdeinde heeft. Het imago van kamperen is een beetje creperen is dus niet meer van deze tijd.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Oude Bob en Note to Self. Ja, Paulien Cornelissen is overleden. Sinds vanmiddag weten we dat. Is enorm bekend geworden als cabaretier, als schrijver, als columnist op de voorpagina van de Volkskrant en de laatste jaren ook als jury bij de Slimste Mens. Ik heb Herman van der Zandt aan de lijn. Herman, goedenavond.
1: Dag op.
0: Dat is fijn dat je voor ons even aan de telefoon wilde komen. Jij bent nu in Engeland. Ja. Hebt het daar gehoord. Herman, het was natuurlijk bekend dat Paulien Cornelissen ziek was. Wist jij dat ze zo ziek was?
1: Ja, ik wist dat het de laatste tijd niet heel goed met haar ging. Ze was onbehandeling. Het was allemaal niet heel geruststellend, de geluiden die ik erover hoorde. Ik had zeker niet elke dag een update of zo van haar. De opnames van de Slimst lopen niet, dus we appten wat heen en weer. Ik zie dus een fotootje en dan kreeg ik een duimpje of een hartje terug of zo. Dat was een beetje de communicatie van de laatste weken. Maar dit is wel, dit is heel snel gegaan afgelopen week, de afgelopen dagen. Ja.
0: Hey, want wat niet iedereen zal weten, die afleveringen die wij nu zien, ook de afgelopen dagen, die zijn al een hele tijd geleden opgenomen.
1: Ja, die zijn. De laatste was in juni, denk ik. Dus dat was voor de zomer al. En dat duurt het een tijdje voordat we aan de beurt zijn om uitgezonden te worden. En dat werd nog wat later dan normaal. Ja. Het is misschien heel lastig voor de kijker om nu te zien dat ze daar in al haar energie en al haar vrolijkheid en al haar spitsvondigheid zit. En terwijl we nu allemaal weten dat ze er niet meer is.
0: Nee, ja, ik denk dat dat de schok ook zo groot maakt, hè, voor veel kijkers natuurlijk van jullie programma. Dat die haar dag in dag uit ook de afgelopen week hebben gezien en dan dit nu horen. Ja.
1: Dat is heel merkwaardig om met elkaar te rijmen. Er kijken heel veel mensen naar. Die bouwen een band op met Paulien. En alsof het een vriendin van je is. Of ik weet niet.
0: Wat was er voor jou, Herman?
1: Nou, ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Want ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toekte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk, want dan dacht ik, oh ja, ik moet bij jou echt opletten. Want je gaat. Ze daagde me uit en ze zorgde dat ik scherp was. En ze kwam, ondanks het feit dat ze hartstikke ziek was en dat ze tussen wandelingen door gewoon de opnames deed, super energiek binnen en had plannen, ideeën en wilde gaan. En dat maakte ook dat wij, dan gaan we met z'n allen gewoon een geweldig programma maken. Onder deze omstandigheden.
0: Had je het met haar over haar ziekte ook?
1: Ja, als we bijvoorbeeld elkaar even een paar dagen niet gezien hadden, dan kregen Harm Jan, de eindredacteur, en ik dan een soort update. Nou jongens, ik zit nou in dit traject en ik maak nou dit mee. En dat werd op haar manier heel plastisch en zo allemaal verteld en uitgedrukt. Maar dan de streep eronder was wel. En we gaan vandaag een leuke dag ervan maken. Kijk, als ik ooit in die situatie kom, dan is dit een voorbeeld van mij. Hoe je dat volgens mij moet doen. Gewoon doorgaan. En met de mensen met wie je werkt iets geweldigs van maken. En wij hebben ook het gevoel dat we haar iets hebben kunnen geven. Omdat ze natuurlijk niet meer kon toeren. Ze kon niet meer de dingen doen die ze echt leuk vonden. Op het podium staan, overal in het land.
0: Want was dat ook wat de Slimste Mens voor haar betekende?
1: Ik denk wel. Ja, zij heeft wel vaker gezegd van dat ze blij was dat ze dat had. En dat ze nog op die manier kon optreden tussen aanhalingstekens, of niet eens tussen aanhalingstekens, zoals ik echt optreden. En dat ze toch kon meedoen op deze manier. En dat heeft ze grandioos gedaan. En daar komt nu op een veel te vroeg en op een vreselijke manier een eind aan.
0: Ja. Hoe was het voor haar om op die plek te zitten? Want dat zijn we al een beetje kwijt natuurlijk, omdat zij zo enorm die plek heeft ingenomen. Maar ja, dat, ze was natuurlijk de opvolger van Maarten van Rossum. Dat lijkt me best lastig. Merkte je dat ook aan, of niet?
1: Ja, het vreemde was, zij zei vanaf dag 1, nou, nu is deze stoel van mij. Ja. En ik zit er nu en ik ga het op mijn manier doen. En dan moeten mensen thuis maar denken wat ze ervan vinden. En ze had nog een hele lieve brief gehad van Maarten ook. Want het was natuurlijk nogal een ding, hè, dat zij op die plek ging zitten. Maar ja, ze is voor de duivel niet bang. En vanaf dag 1 heeft ze zich eigen gemaakt. En wij moesten natuurlijk ook een relatie opbouwen, zij en ik. Dat moest natuurlijk wel een beetje klikken op tv.
0: Klikte dat meteen vanaf het begin?
1: Eigenlijk wel. Ja, ik denk dat we van elkaar begrepen wat we van elkaar wilden. En we kenden elkaar helemaal niet, of helemaal niet zo goed. Ja. En dat ging eigenlijk vanaf het begin, terwijl de drukker natuurlijk wel opstond, ging dat eigenlijk meteen goed. En ik ook alle kandidaten en ook de mensen die in het publiek zaten. En de schatten van de redactie van de slimste, die nu ook allemaal heel verdrietig zijn, die liepen met haar weg en zij met hen. Het was het is heel bijzonder dat ze. Ik prijs me gelukkig dat ik met haar heb kunnen werken.
0: Herman, dankjewel. Fijn dat je even aan de telefoon kwam. Ik heb ook aan de lijn de huisdichter van het Oog, Ingmar Heidse. Dag Ingmar.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het nieuws van het overlijden van Paulien bij jou aangekomen?
2: Nou, beroerd. Ik vind het echt ongelooflijk jammer. Ja, en wie niet, natuurlijk. Dat is nou echt iemand waar volgens mij niemand iets beroers over te zeggen heeft. Maar iemand die alleen maar leuke en bijzondere dingen de wereld in heeft gebracht. En ervoor heeft gezorgd dat natuurlijk dichters ook hopen op hun vierkante millimeter. Dat heeft voor heel Nederlands gedaan. Namelijk mensen ervan bewust maken wat je eigenlijk precies zegt door hoe je het zegt. Daar was ze gewoon een grootmeester in.
0: Ja, dus jij was een bewonderaar van haar teksten, hè? Wat maakte die teksten zo bijzonder?
2: Nou, het is ongelooflijk scherp, slim, altijd grappig, maar nooit hard grappig, maar ja, meer melancholiek misschien. En ook wel, eigenlijk was het iemand die ervoor zorgde dat je ook om jezelf kon lachen. Natuurlijk veel dingen die over taal gingen. Ja, daar betraf je jezelf toch ook op, tenminste, ik wel. Dus kon ik heel feilloos aangeven wat iedereen de hele tijd, maar wij op dit moment ook, terwijl we zitten te praten, voor rare, stomme tussenwerfels hebben, of woordjes als even of he. Ja. En ja, dat is heel vrolijkmakend, vind ik.
0: Kun jij je herinneren wanneer je haar voor het eerst zag?
2: Ja, ik vind dat de eerste keer zag ik er in Anti-Kraakpand in Moira in Utrecht. En er was ze geboekt met. Toen was taal zeg maar echt mijn ding. Zeg maar waarmee ze doorbrak, was net uit. En er waren een aantal nogal alternatieve dichters. En ik weet nog dat ze iedereen totaal van de planken speelden. En dat ik aanvankelijk dacht van. Ja, maar dit is wel een beetje makkelijk met taalgrapjes. Ik begon heel smalend aan het boekje. Maar ik was eigenlijk alle 10 bladzijden was ik gewoon wel fan. Dus het is echt heel jammer, vind ik.
0: Wanneer zag je er voor het laatst?
2: Op het boekenbal. Wat op zich natuurlijk een prima plek is om Paulien Cornelissen tegen te komen. In een prachtige jurk. En ze had die speltjes bij zich met he erop. Hmm. En daar heb ik er nog eentje van. Heb ik net weer opgeduikeld.
0: Koester.
2: Ja, absoluut. Ja, dat ga ik doen.
0: Ingmar, dankjewel.

0: Mr. Tambourine Man van de Byrds. Ja, gisteren nog had het kabinet een probleem opgelost. Geen bezuinigingen meer op de sociale zekerheid, althans voor komend jaar, geschrapt, waardoor de bonden komen praten, de belasting op vermogen was geregeld. Maar vandaag doemt het volgende probleem alweer op, bleek tijdens de eerste dag van de financiële beschouwingen, het debat over alle financiële plannen in de Kamer. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Waar zit dat probleem?
1: Ja, dit gaat dus allemaal over die nieuwe belasting op vermogen. Dat is niet meer zoals het eerder was een belasting over een fictieve stijging van dat vermogen. Maar ze willen in de Kamer dat de fiscus pas langskomt als je de winst op dat vermogen echt ook in euro's op je bankrekening hebt staan. Omdat je bijvoorbeeld je tweede huis of je aandelen hebt verkocht. De overgang naar dat nieuwe systeem, dat kost miljarden. En die miljarden wilde het kabinet gisteren nog betalen in een brief die er naar de Kamer was gestuurd door ook mensen met een klein beetje vermogen belasting te laten betalen. Dat heet in Haags jargon dan dat de dekking wordt gevonden bij de kleine spaarders. Nou, dat plan viel vandaag in de Kamer op dorre grond. Bijna niemand vond dat een goed idee. Dat vonden ze niet bij de oppositie van links tot rechts. ChristenUnie, Ja 21 hoor je zo. En heel bijzonder ook niet bij coalitiepartij het CDA.
2: Nou, heel eerlijk, ik heb gisteravond ook de brief gekregen en dit was natuurlijk het eerste punt waarvan ik dacht, ai, die vinden wij als fractie helemaal niet zo fijn.
3: Ja, dat is dus echt die kleine spaarder, die kleine belegger pakken.
4: Waarom toch moeten kleinere spaarders opdraaien voor de vermogenswinstbelasting op aandelen? Talloze kleinere spaarders worden daardoor geraakt en de Belastingdienst krijgt er 850.000 belastingplichtigen in box 3 bij. En volgens mij is een breed gevoel dat we dat allemaal niet rechtvaardig vinden.
2: Nou, ik heb in de Kamer brede geluiden gehoord dat we dat met z'n allen een onhandige dekking vinden. Dus ik voel me gemotiveerd om met u en met anderen te kijken hoe kunnen we dit oplossen voor die kleine spaarder. Omdat ook wij dat een ongelukkig puntje vinden.
1: Een ongelukkig puntje noemen ze dat bij het CDA. Nou ja, het gaat om 850.000 mensen die dan ineens in box 3 belastingplichtig zijn. En ook de andere coalitiepartij, D66, zit er niet echt op te springen. Dus op dit moment is er helemaal geen meerderheid voor.
0: Nee, gisteren vertelde jij dat die financiering ook flinke pijn doet bij de VVD-achterban. Ja. Houden ze daar wel vast aan deze dekking dan?
1: Nou, over die pijn heb ik vandaag geprobeerd om wat meer duidelijkheid te krijgen. Hoeveel pijn doet het dan? Nou, het is wat genuanceerd, maar ik hoor ook echt verhalen daar over opzeggingen van leden, over grote teleurstelling ook bij de achterban. En daar is toch wel iets raars gebeurd, want gisteravond verdedigde de VVD die maatregel nog voluit. Onder het mom van, het is niet prettig, oké, maar kijk eens wat er tegenover staat. Die vermaledijde papieren winstbelasting, die is van de baan. En wij van de VVD, we krijgen wat we altijd wilden. Dat gewoon straks de echte winst wordt belast. Maar vandaag in de Kamer klonk het VVD-Kamerlid Wendy van Eijk ineens heel anders. Toen ze daardoor SGP'er André Vlag op werd bevraagd. Van Eijk wees opnieuw op wat de VVD heeft binnengehaald met die box 3-herziening, maar ja.
5: Tegelijkertijd zie ik in de brief ook dat de manier waarop het gedekt wordt, en zeker ook als je kijkt waar de rekening wordt neergelegd, dat we met elkaar het open debat moeten voeren over waar vinden we dat dat anders zou moeten en kunnen. En alle bereidheid, zeker als het gaat om de kleine spaarders, om te kijken of daar een alternatieve dekking voor te vinden is.
6: Meneer Vlag.
7: Dat was niet wat voorlag, hè? Dat was niet een opening voor een gesprek. Het is een voorstel van het kabinet om het aan te passen. En ik neem aan dat de VVD daar ook achter staat. Ik ben blij dat mevrouw Van Dijk aangeeft van ik sta open voor andere dekkingen. Want we willen toch niet dat straks de box 3-belegger onthoudt van dit begrotingsdebat dat minister Heijnen je rendement laat verdwijnen.
6: Mevrouw Van Dijk.
5: Nou, wat iedereen van dit debat moet onthouden is dat dit kabinet een definitieve oplossing biedt voor box 3. En dat betekent dat we op 1 januari 2028 overgaan naar een vermogenswinstbelasting. En dat het belasten van papieren winsten eindelijk definitief van tafel is. En tegelijkertijd, ik zie ook dat in de gekozen dekking kwetsbaarheden zitten. Dat vindt mijn partij ook. Dus ik wil daar heel serieus naar kijken. En ik sta open voor de ideeën die vanuit de collega's uit de Kamer komen.
1: Ja, Wendy van Eijk van de VVD. Een open gesprek, daar staat ze wel voor open. Maar ja, waar moet het dan toe leiden? Want het kost miljarden, zoals gezegd. En wie gaat het dan betalen zonder dat je aan andere heilige huisjes voor de VVD komt? Ja, gisteren vergeleek ik het kabinet nog een beetje met een hindernisbaan die ze aan het aflopen zijn. Mm-hmm. En ze hebben dan gisteren misschien één hindernis geslecht. Maar er is vandaag toch minstens weer één bijgekomen.
0: Ja. gaat lekker zo. Ja, en dan gaan we naar de linkerkant van de Kamer. Pro en Volt, daar waren ze heel enthousiast over alle nieuwe plannen van het kabinet. Blijft dat eigenlijk overeind?
1: Nou, wel als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid, op de arbeidsongeschiktheidswet en de werkloosheidsregeling. Die heeft het kabinet na lang aandringen, na stakingen, na een hoop gedoe, ook van Pro, voor volgend jaar geschrapt. En daarom willen de bonden nu wel komen praten. En daar was Pro-Kamerlid Stultjes nog steeds heel blij mee, inderdaad. Maar dat geld moet wel gevonden worden. En dat gaat om dik 3 miljard. Nu nog even niet, maar volgend jaar weer wel. En als dat zo is, wat stelt die deal dan helemaal voor? Vroeg Michiel Hogeveen van Ja 21.
6: Ja, ik hoorde de heer Stultjes aan het begin van zijn betoog zichzelf feliciteren, en de heer Dassen en zijn vrienden van de vakbond, met de overwinning. Maar is het geen Pyrrhus-overwinning?
7: Als de heer Hogeveen zegt, klopt dat de discussie nog wordt vervolgd de komende jaren over die dekking? Ja, dat klopt. Dus die strijd is niet voorbij. Dat gaat de komende jaren weer door. En er moet geld opgehaald worden uit mijn hoofd vanaf 2029. Wat ik nu blij mee ben, en met name de vakbonden, dat zij kunnen gaan praten met de partners over verbeteringen voor het stelsel, zonder zwaard van Damocles boven hun hoofd. Dat vind ik heel goed nieuws. En als daar verbeteringen uitkomen, alleen maar mooi meegenomen.
6: Ja, zwemt u nu niet een fuik in dat u zegt, alles is van tafel, jippie-jajee, en we gaan alles bij de rijken halen? Of gaat u nu niet alsnog het gesprek in om die sociale zekerheid te hervormen?
8: Meneer Stultjes.
7: Nou, ik dank de heer Hogeveen voor deze waarschuwende woorden. Dat is voor mij altijd goed. Wat wij nu hebben gezegd is, dank voor dit mooie aanbod. Hiermee steunen wij de begroting sociale zaken. Dus verder worden wij ons nergens aan gecommitteerd. Gaan wij graag het gesprek aan over de rest van de begrotingen en belastingplan. Dus ik zie die angst niet. Ik zie vooral de overwinning voor de vakbonden. En ja, misschien gaan zij in de komende maanden met hele goede plannen komen. En misschien bespaart het wel geld.
1: Ja, misschien bespaart het wel geld, maar misschien ook niet. En als dat niet zo is, dan vindt het ministerie van Financiën dat er een kaasschaaf over de hele begroting gehaald moet worden. En dat heeft dan weer tot gevolg dat het ministerie van Onderwijs als grootste begroting een flinke bezuiniging voor de kiezer krijgt. En het leek er vandaag toch niet op dat die consequentie al breed in het kabinet was doorgesproken. Want dat kan Financiën wel denken, dat dat geld dan daar gevonden moet worden. Maar de minister die erover gaat, en dat is Rianne Letschert van D66, die wilde er vandaag dan weer niks van weten. Dat gaat ook helemaal niet gebeuren, stelde zij.
0: Maar, zeg maar, als je alles nou bij elkaar optelt naar vandaag, Wilma, wat is hier nou misgegaan dat een dag na dat akkoord waar iedereen zo trots op was, dat daar eigenlijk heel weinig van overblijft?
1: Ja, wat je toch achter de schermen daarover hoort, is dat hier dan wel financieel de plaatjes kloppend waren. Dat de bedragen onder de streep netjes optelden. Maar dat de politieke gevoeligheid van waar dat geld dan vandaan moest komen, en of het politiek wel zo'n goed idee was om die kleine spaarders en beleggers daarvoor aan te slaan, dat die politieke afweging te weinig aandacht heeft gekregen. De minister die ervoor verantwoordelijk is, en dat is VVD-minister van Financiën Eelco Heijnen, die mag dan morgen aan de Kamer komen uitleggen hoe dit kon gebeuren allemaal en hoe het ook weer gefixt moet worden. Ik hoorde SGP-Kamerlid Vlag vanavond een mooie vergelijking maken, en die zei, het kabinet heeft weer een paar rondjes getaxied, maar van vliegen komt het nog niet echt.
0: Oké, goed. Moedig door. Dankjewel, Wilma, vanuit Den Haag. Goed, ja, feest in Irak. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag vertrokken uit het land, en daarmee is een einde gekomen aan 23 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land. Irak moet nu zelf zorgen voor de vrede. Journalist Judith Neurink woonde lang in Iraks Koerdistan, woonde daar lang, en volgt het land op de voet. Goedenavond, Judith.
9: Goedenavond.
0: Feest, zei ik al, hè, want de regering riep 30 september uit tot dag van de soevereiniteit. Is er reden tot feest, denk jij?
9: Het ligt eraan aan wie je het vraagt. Als je het vraagt aan de pro-Iraakse milities, ja, dan is er echt reden om te vieren. Want die zijn al heel lang bezig om te proberen de Amerikaanse troepen kwijt te raken. Die zien ze als hun grote vijand. En voor hun speelt niet mee dat Irak uiteindelijk in 2014, toen ISIS binnenviel, dus de Islamitische Staat, dat toen gevraagd is aan de Amerikanen, kom ons helpen alsjeblieft.
0: Ja, want daarvoor had Irak de Amerikanen al die jaren nodig?
9: Sinds 2014, ja. In 2011 waren de Amerikanen alles weggegaan. Hè? Mm-hmm. President Obama had toen besloten, en nu is het goed geweest. En ja, daarna is Al-Qaeda gekomen in Irak en daarna ISIS. En ja, ISIS bezette een derde van het land. En dat konden de Irakezen niet alleen aan. Ze kregen wel hulp van Iran toen, maar dat was allemaal zeer onprofessioneel en de Amerikanen zetten een coalitie op. En op die manier hebben ze uiteindelijk ook ISIS weten te verjagen. Maar er was geen woord van dank vandaag, hè? Geen woord van dank aan de Amerikanen.
0: Nee. Die pro-Iraanse milities, die zouden toch ook ontwapend moeten zijn op het moment dat de Amerikanen weggingen. Is dat eigenlijk gebeurd?
9: Nee, dat is dus een van de redenen waarom een deel van de Irakezen helemaal niet zo blij is. Want dat was inderdaad een akkoord. Maar er is nu afgesproken dat ze tot juni volgend jaar de tijd krijgen om dat te doen. En er zijn vier machtige en radicale pro-Iraanse milities die zeggen, ja, maar dat gaan we niet doen, hoor. Daarvoor zijn nog een paar andere dingen nodig. Dus reken daar voorlopig maar niet op.
0: Zeg, en is daar dan een Iraaks leger dat voldoende manschappen en middelen heeft om dat allemaal te bewerkstelligen?
9: Nou, dit is het grote gevaar. Uiteindelijk, als je ziet hoe goed deze milities bewapend zijn en ook hoe loyaal ze zijn aan Iran en hoe belangrijk het voor hun is om achter Iran te staan en niet achter hun eigen land. Ja, dan vraag je je af, waar leidt dat toe als het ooit tot een treffen komt? Als de andere partij inderdaad minder sterk blijkt te zijn.
0: Zeg, en de Koerden, Judith, want die hadden natuurlijk altijd veel baat bij de Amerikanen. Hoe is het daarmee? Zijn die min of meer in de steek gelaten nu?
9: Nou, ik deed net een 1 en dit is de 2. Ja. Want de Koerden zijn, ja, die zijn bang. Hebben de Amerikanen gesmeekt om te blijven. Want zij hebben de afgelopen tijd heel veel last gehad van die milities die namens Iran droneaanvallen en raketaanvallen hebben uitgevoerd op Iraks Koerdistan. Meer dan 1000 sinds februari, dus dat zijn er echt heel veel. En tot nog toe hadden ze baat bij het feit dat de Amerikanen luchtafweer geschut hadden staan op meerdere plekken. Dat is met de terugtrekking van de troepen bijna allemaal weggehaald. En dat betekent ja, dat het luchtruim open ligt, dat alles binnen kan komen.
0: Zeg maar, wat jij schetst, is dat niet een land dat, ja, waar het wachten eigenlijk is op een nieuwe burgeroorlog?
9: Nou, dit is wel de grote vraag voor de komende tijd. Want de Koerden zien ook aankomen dat die invloed van Iran in Bagdad steeds groter wordt. En de Iraniërs zijn helemaal niet voor een autonomie zoals de Koerden die in Irak hebben. En die wordt ook afgebroken, die is afgebroken de afgelopen tijd. Op het moment dat, en dat wordt al gezegd door die milities, de Koerden moeten ook hun eigen leger, het Peshmerga, inleveren. Als dat echt hard wordt gespeeld, dan vrees ik dat dat niet zonder geweld gaat. Nee. Ja, dan heb je een burgeroorlog inderdaad. Ja.
0: En de Amerikanen, want fysiek zijn ze weg natuurlijk, hè, die zullen dat zien en laten gebeuren.
9: Ja, de vraag is of ze wat geleerd hebben van wat er na 2011 is gebeurd, toen ze het inderdaad helemaal los hebben gelaten. Of dat ze er nog bij blijven. In ieder geval hebben ze nu een heel groot consulaat in Koerdistan. En vanuit dat consulaat, waar ook vrij veel mensen van de inlichtingendiensten zitten, zullen ze toch wel, denk ik, beter een oog in het zeil houden. Dat hopen de Koerden in ieder geval. En dat hopen ook een heleboel Irakezen die dit gevaar echt wel zien.
0: Oké. Judith, nou, het was niet vrolijk wat je allemaal vertelde, maar dank je wel voor deze update over hoe Irak erbij ligt nu de Amerikanen na al die jaren definitief zijn vertrokken uit het land. Dank je wel.

0: Jamaica.
1: I love my Jamaica. Colonial Bondage van de Jamaicaanse reggae-artiest Gesnandi. Nummer dat uit de korte documentaire Beach in a Bondage komt. The Fight for Jamaica's Coastline. Die morgen is te zien in een voorpremière in Criterion in Amsterdam. Ja, die film die gaat over de strijd voor vrije toegang tot de stranden. Want terwijl er ieder jaar miljoenen toeristen naar dat eiland komen voor de witte stranden, is het voor de Jamaicanen zelf steeds moeilijker om bij zee te komen. Een heel klein stukje even luisteren.
2: What do we want? And bring the matter to the courts, to let the courts know that for 100 years that was our space.
1: Ja, zo klinkt dat, hè, als er gedemonstreerd wordt door mensen die boos zijn en die willen dat daar wat gaat veranderen. Elsie Vermeer en Emiel Martens zijn hier. Welkom. Jullie hebben die documentaire gemaakt. Jamaica heeft, begrijp ik, 424 stranden. En hoeveel daarvan zijn er nog publiek toegankelijk? Weten jullie dat?
3: Iets meer dan 70.
1: En hoe kan dat? Wat is daar aan de hand?
3: Vooral door de toegenomen privatisering en de toeristenstranden die zijn opgekomen. Dus er zijn meer dan 350 privéstranden en toeristenstranden. En 70 stranden, of net iets meer dan 70 stranden, zijn door de overheid aangewezen als publieke stranden. Maar dat is al een stuk minder dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden. Dus ook de publieke stranden worden ook steeds meer geprivatiseerd. En dat zijn niet alleen publieke stranden voor recreanten, maar ook voor die vissers gebruiken.
1: Precies, want dat laten jullie ook allemaal zien in die documentaire van jullie natuurlijk. Hè? Dat betekent dat voor de inwoners daar, als daar zo het mes in wordt gezet, toch?
4: Dat je uitgesloten wordt.
1: Ja.
4: Ja, dat je uitgesloten wordt van je eigen kuststrook. En wat ook goed is om te weten, is dat die publieke stranden, die zijn wel publiek, of die zijn dan toegankelijk. Je krijgt toegang om er te komen. Maar je moet vaak ook nog betalen. Je kan niet je eigen eten meenemen. Dus er zijn nog allerlei extra barrières die het moeilijk maken om gewoon van je eigen kust te genieten.
1: Zeg, wat wordt daar op die stukken strand die dan niet meer toegankelijk zijn? Wat wordt daar neergezet allemaal?
3: Heel veel muren, hekken, beveiliging. Vaak zit daar een land voor en daar komt dan vaak een hotel en met zwembaden. Want tegenwoordig is de zee niet alleen genoeg, maar wil je er ook een strand dichtbij hebben of een zwembad dichtbij hebben. Ja. Maar er zijn soms kilometers achter elkaar, zeker aan de Noordkust, dat je eigenlijk geen strand ziet, maar alleen maar muren en hekken en ingangen met poortjes en slagbomen.
1: Ja, en dat is beleid van de regering daar blijkbaar.
4: Het beleid van de regering is vooral dat ze die grote hotels en de all-inclusives de ruimte geven om die stranden toe te eigenen eigenlijk. Als ik dat zo goed zeg. Dus ze zijn vrij proactief in het weggeven van die stranden, zou je kunnen zeggen.
1: Want die regering die zegt, dat levert werkgelegenheid op, want je haalt toerisme naar het eiland. Daar zit wat in, denk ik, of niet?
3: Daar zit inderdaad wat in, dus dat is altijd het argument wat genoemd wordt. Het brengt inkomsten, toeristen geven geld uit, het brengt werkgelegenheid. Maar de vraag is wel wat voor een werkgelegenheid dat is. Dus vaak is het heel laag betaald werk, heel onzeker. Dus op het moment dat er minder toeristen zijn, dan kan je ook zomaar op straat staan. En wat vooral ook schokkend is dat van de inkomsten binnen toerisme, dat 70% eigenlijk weer wegvloeit uit het land, omdat de bedrijven meestal niet Jamaicaans zijn.
1: En jullie brengen mensen in beeld die daar tegen demonstreren, die zich daar tegen verzetten. Hoe breed is dat verzet?
4: Nou, er lopen op dit moment 5 rechtszaken. En die zijn allemaal ook tegen de staat. Waarin de mensen die in verzet zijn gegaan proberen stukken te beschermen. Die nu nog publiek zijn, maar die dreigen te verdwijnen. En ze zouden veel meer rechtszaken aan kunnen gaan als ze het geld ervoor hadden. Hmm. En dat is natuurlijk het hele probleem. Je moet het geld hebben om te kunnen procederen. En het kost ontzettend veel tijd om al die rechtszaken aan te gaan. En wij focussen ons in onze film op die 5 stranden. En dan met name de 3 stranden waar we wat dieper op ingaan.
1: De Bob Marley Beach, hè? Heel erg tot de verbeelding spreken natuurlijk.
4: Ja, en daar.
1: Waar die zelf ook kwam, hè?
3: Ja, precies.
4: Ja. Ja, daar is Kamala Thomas degene die het strand beheert. En zij, het is haar eigendom en zij besluit om het open te gooien. En dat komt ook omdat haar familie vanuit Rastafari-cultuur dat als een plek altijd is geweest waar mensen naartoe konden om refuge te zoeken, om veilig te kunnen zijn. En zij beheert dat en wil het open houden, maar het hele stuk eromheen is al verkocht aan een hele grote investeerder. En zij, ja, in alle macht probeert daar nog steeds die toegang te bewaren. Ja,
1: en staat zij alleen in dat verzet? Of worden ze gesteund ook door een groot deel van de bevolking? Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ik denk dat ze impliciet wel gesteund worden door een groot deel van de bevolking.
1: Maar impliciet?
3: Dat niet iedereen daarvoor durft uit te komen. Omdat ze bang zijn misschien voor de gevolgen daarvan. Dus in Jamaica zijn de meeste mensen met een soort de dagelijkse strijd voor overleven bezig. En als je uitspreekt tegen iets wat de overheid wel graag wil doen, dan komt daar wel vaak weerstand tegen. Alles wordt eigenlijk gepolitiseerd. Dus ik denk dat heel veel mensen, wij spreken met iedereen die erop tegen is, maar ja, of ze nou daadwerkelijk ook dat publiekelijk maken. Maar er is nu wel een beweging en die volgen we in de film ook. JABEM, Jamaica Beach Birthright Environmental Movement. En zij zijn een grassroots organisatie die mensen die op die stranden wonen en daar werken en hun livelihoods maken, die de rechtszaken dan aanspannen en ondersteunen. Maar je moet ook altijd iemand, ofwel een privépersoon ofwel een organisatie op dat strand hebben, wil je een rechtszaak kunnen beginnen. Dus JABEM werkt samen met die gemeenschappen en dan kunnen ze de stap maken eventueel om die rechtszaak in te zetten.
1: Want als je die film van jullie ziet, dan denk je, ik wist helemaal niet dat dit zo speelde. Maar ik denk, het zal ook wel een enorme kwestie op dat eiland zijn. Toch, dat ook in de politiek speelt en daar gaan de debatten over. Of is het eigenlijk zo, dus wat jij schetst, van dat veel mensen zich daar niet aan durven te branden? Als ze er niet zelf bij betrokken zijn.
3: Ik denk dat dat tot voor kort zeker zo was. En ik denk dat onder andere deze film, want die hebben we ook meerdere malen op Jamaica vertoond. Maar ook dat er internationale aandacht voor de film en voor de beweging is. Dat er steeds meer mensen daar wel voor uitkomen. Dus er worden heel veel berichten op sociale media gedeeld. Er worden columns.

0: op nagenoeg elk ander Caribisch eiland. Maar elke situatie is wel anders. Dus de wetgeving op Jamaica is extreem te noemen. Dat eigenlijk de kustlijn van de overheid is. En de overheid die dan besluit om eigenlijk dat allemaal uit te besteden aan toerisme. Maar op andere eilanden, en ook in de zogenaamde Nederlands-Caribische eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao, zie je het ook steeds meer. En dat was ook toen wij de film aan het maken waren.
1: Die zijn geïnteresseerd natuurlijk in de film voor jullie.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Maar zo extreem ook als op Jamaica? Of...
0: Niet in die extreme mate. En daar is vaak ook de overheid die dan bijvoorbeeld een bedrijf voor de rechter daagt. Omdat ze een strand ingenomen hebben.
1: Maar ze herkennen wat jullie schetsen.
0: Ja, absoluut.
1: In dat beeld.
0: Ja, ja. We hebben echt,
1: wat hopen jullie dat deze film teweeg brengt? Want natuurlijk hopen jullie deze groep te steunen. Maar is dat in drie woorden?
2: In drie woorden. Nou, ik denk dat het is meer ledig, denk ik. We vonden het wel ook heel goed en mooi om te merken wat voor energie er ook vrij kwam bij de screenings in Jamaica. En mensen die zich erin herkennen en ook zich verenigen en in opstand komen. Maar het is, wat Emiel ook al schetst, het gebeurt op zoveel meer eilanden. Dus laten we er in ieder geval over praten. Want we hebben daar ook een gedeelde verantwoordelijkheid over.
1: En dat er meer mensen zijn zoals ik misschien die zeggen, god, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Toch? Mm-hmm. En dat je dat gezien hebt. Elsie Vermeer. Emiel Martens, dank je wel. Morgen dus Criterion.
0: Ja.
1: Maar ik hoorde jullie al zeggen uitverkocht. Maar ongetwijfeld op andere plekken nog meer.
0: Gaan we ervoor zorgen.
1: Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht. Goedenacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Dus ik kwam thuis en vertelde tegen je moeder, ik heb een strandhuisje gekocht. Maar die wist ook niet wat ze hoorden.
2: Gaat Josien in het strandhuis van haar ouders investeren?
1: Maar het is nou aan jullie om het over te nemen. We vallen over 79, kan je nagaan.
2: Of moet de familie de boel verkopen voordat grote bedrijven het strand overnemen en het huisje niet meer waard is?
3: Rompot heeft alles naar de knoppen gemaakt.
2: Verrompotisering ligt op de loer.
4: Het gaat om een 20-tal parken per jaar, denk ik, waar dat speelt.
2: Ons strandhuis. Een docu van Josien van Wijkhuis. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
9: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
8: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Ga je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs.

0: Museum in Venlo.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger, en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer.

0: op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt